0: de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Hermon. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.
1: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze maandag 3 augustus. Bij ons dan wordt het een zonnige dag. Met eerst een zwakke oosten- tot zuidenwind. Vanmiddag waait het iets meer en het wordt 30 tot 34 graden in Zeeland. Op maandag 3 augustus, dat is het alweer. Ook voor Zeeland geldt vandaag het nationale hitteplan. Met de vraag om een beetje op elkaar te letten. In het nieuws vandaag, de eerste natuurbegraafplaats van onze provincie is nu open. In Colensplaat, nou, daar zijn we even gaan luisteren. Alle huishoudens in een straal van 20 kilometer rondom de kerncentrale moeten jodiumpillen in huis krijgen. Dat zag de PZC in een advies van het RIVM. Nu nog krijgen alleen mensen van 40 jaar of jonger ze. Maar ja, wat als je dan net niet thuis bent als je ze nodig hebt? En 11 Zeeuwse oud-militairen hebben een nieuwe insigne gekregen voor gewonde militairen. Straks maar eens even bellen in de loop van Zeeland tot wakker om te horen wat dat dan voor insigne is en voor wie die is bedoeld. Maar zullen we eerst beginnen, jij en ik, op deze warme maandag. Zijn we samen

0: The Year of the Cat van Al Stewart, Omroep Zeeland op maandagochtend. Wat zijn jouw plannen eigenlijk op deze dag? Laat het vooral weten, hè? Via 0118-499-999. Je kunt me appen. De Europese Unie houdt vandaag spoedoverleg over de situatie in de Spaanse exclave Ceuta. Duizenden mensen staken daar illegaal de grens over vanuit Marokko. De meeste zijn ook alweer gedesillusioneerd terug. Maar ondertussen vraagt iedereen zich af: oh, dit kan nog een keer gebeuren. Wat moeten we daar dan mee? Bij ons in Zeeland is het echtpaar Hamelink Keizer in Axel 65 jaar getrouwd. En de lokale burgemeester gaat daar vanochtend de felicitaties over brengen. En ik zie op het lijstje van Peter dat het is Watermeloendag. En onze provincie heeft eindelijk zijn eerste natuurbegraafplaats. Na ideeën in onder meer Axel en Vlissingen is de eerste nu geopend in Koningsplaat, direct naast de gewone begraafplaats. En die nieuwe plek is bedoeld voor mensen die een band hebben met Noord-Beveland. Omroep Zeeland's Mark van Dam was bij de open dag van die nieuwe natuurbegraafplaats.
1: Johan Sandé is de wethouder van de gemeente Noord-Beveland. We staan aan de rand van het veld. Als je hier kijkt, dan zie je bloemen, planten, vlinderstruiken. Je ziet ook veel vlinders. Het doet eigenlijk in niets denken aan een gewone begraafplaats.
2: Nou, dat is natuurlijk ook eigenlijk de bedoeling. Want het is echt iets echt heel bijzonders om natuurlijk te begraven. En dan toch heel anders als een traditioneel graf. Je wilt toch eigenlijk, is een beetje de insteek, opgaan in de natuur. Dus er zijn ook niet veel ornamentjes. Het is gewoon een boomschijf bovenop. En verder zie je eigenlijk niet dat er iemand ligt.
1: Waarom moest dit er nou komen?
2: Nou ja, het is toch vanuit een wens vanuit de bevolking. Die kwam ook op een gegeven moment bij een raadslid terecht. En de raadslid Annelies Hoen heeft dat toen in de raad ingebracht. En die heeft gevraagd van nou, kunnen we daar eens naar kijken als gemeente? En inmiddels met veel werk en veel onderzoek en ook kijken bij andere gemeentes hoe dat gaat, hebben we nu een prachtig initiatief. Is nu gereed gekomen. Dus we zijn er hartstikke trots op.
1: We kennen een begraafplaats, een traditionele begraafplaats van de rijen zerken en de rijen grafstenen. Hier ga je dat straks ook echt niet zien, want het enige permanente wat er op zo'n graf mag komen is inderdaad een boomschijf met daarin wat geschreven gebrand.
2: Ja, gebrande letters. Daar hebben we ook iemand lokaal voor gevonden die of dat voor ons doet. En die heeft dan een dunne boomschijf die na een verloop van tijd ook verweert en ook opgaat in de natuur. Dus het is echt de bedoeling dat je in principe eigenlijk niks ziet dan die boomschijf en later dat het ook vergaat. En dat is ook een bewuste keuze van de mensen die kiezen om hier begraven te worden.
1: Meneer en mevrouw staan te praten met een medewerker van de gemeente. We zijn een stukje de natuurlijke begraafplaatsen opgelopen. Meneer, belangstellend om hier ooit te komen liggen?
3: Nou, voorlopig nog niet echt plannen of zo. Maar wij hebben het er wel over gehad van dat we het liefst op zo'n dergelijke manier begraven zouden willen worden.
1: Wat is het belangrijke verschil met een reguliere begraafplaats, zoals we hiernaast zien waar we op kijken, rijtjes met stenen?
3: Het is ook een beetje hoe het eruit ziet. Dat je geen grote grafzerken krijgt. Dus ja, zo beperkt eigenlijk mogelijk een inbreuk maken op de natuur. Dat is het denk ik een beetje.
4: Nou, inderdaad, de natuur hier. Er zijn allemaal bloemen en ik denk, wat boompjes. Kijk, ik vind dus zo'n begraafplaats met al die zerken. Ja, ik weet niet. Dat vind ik een beetje luguberachtig. Maar dit vind ik vrolijker. Of nou ja, wij zijn ook wandelaars, dus wij behouden van de natuur.
1: Ja, maar ook inderdaad hier bloemen, planten, ja. Veel vlinders. Een heel andere aanblik dan inderdaad die rijzerken daar.
4: Ja, dus als ik dan, als stel dat hij eerder doodgaat, wat niet in de verwachting ligt.
1: Je weet het nooit.
4: Je weet het nooit. Ja. Maar dan ga je hier naartoe en dan loop je door zo'n parkje. Dat is leuk.
0: In Koningsplaat dus. Informatie bij de gemeente Noord-Beveland.

Mark Ember en Belong Together. 13 minuten over 6 is het. Een warme maandag gaat het worden. Ja, ondertussen zijn we wel wat gewend natuurlijk wat de warmte betreft. Ik hoop dat je een beetje hebt kunnen slapen toch vannacht. Ik merk aan een hoop mensen dat ze toch zoiets hebben van ja, het is wel lekker, maar het is ook wel een beetje genoeg nu met die warmte. Hoe zit het met jou? Kun je me laten weten via de WhatsApp 0118-499-999. Ja, het wordt dus inderdaad wel weer zo'n warme dag. Met eerst een zwakke oosten tot zuidenwind. Vanmiddag dan waait het ietsjes meer. Vanavond blijft het lang warm. Vannacht is het nog 20 graden. En vandaag overdag wordt het 30 tot 34 graden. Morgen opnieuw tropisch, dan heel klein beetje minder, 32 graden. En mogelijk een enkele bui. Op dit moment afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 2 minuten over 12. Hoogwater vanavond om 2 minuten over 6. De zon komt op om 12 over 6. Dat is nu ongeveer. Nu gaat hij opkomen. De zon gaat onder vanavond om 9:30. En de watertemperatuur. De zee bij Vlissingen en Cadzand, 22 graden. Westerschelde bij Kloosterzande, 23. De Oosterschelde bij de Oester, bij de Neeltje Jans, 22 graden. Bij de Oesterdam is de thermometer kapot. Maar over het algemeen is het daar net wat warmer. Grevelingenmeer, 23. En het Veersemeer, daar zie ik op dit moment 24 graden warm. Weet me te vinden, hè? 0118-499-999. Dit is Taylor Swift.

0: Taylor Swift en Opal Light. Jouw plannen, ik hoor ze altijd graag. De plannen voor vandaag, voor morgen, later in de week. Misschien iets dat je gedaan hebt waar je heel graag over vertelt. En ik kreeg een berichtje van Wilma Lagewij in Vlissingen. Wilma, goedemorgen.
1: Goedemorgen Remco.
0: Tegenwoordig doe jij aan Jeu de Boel. Dat doe je altijd op zondag, geloof ik. Dus dat heb je gisteren dan ook weer gedaan.
1: Gisteren was ik niet zo fit, maar zondag ga ik weer gewoon.
0: Ja, Jeu de Boel. Leg even uit, hoe werkt dat ook alweer?
1: Ja, je hebt 3 ballen en een buutje. En dat moet je dan gooien. En dan met de tegenpartij, wie het dichtst bij het coachje net heet het officieel, gooit. Ja, die hebt dan een punt. En het is gewoon een geweldige sport.
0: Ja, hoe heb jij dat ontdekt, Wilma, om aan Jeu de Boel te doen? Want ik zie wel eens mensen op straat bijvoorbeeld Jeu de Boelen. Maar jij doet het echt bij een club, dacht ik, hè?
1: Ja, Club Jeu de Boel Middelburg. Die bestaat dit jaar 50 jaar, dus het wordt een heel groot feest. Mm. En voorheen was ik dan met mijn echtgenoot erop. En die is overleden. En nu zijn mijn oudste dochter, zullen we dan ter ere van pa weer op de Jeu de Boel gaan. En dat hebben we gedaan. En het is een geweldige sport.
0: Wat is zo geweldig voor jou dan, Wilma?
1: Ja, je bent onder de mensen. En Jeu de Boel is gewoon heerlijk om te doen. Heen en weer en lopen. En ja, competitie tegen elkaar. Het is super geweldig.
0: Want je kent het ook wel natuurlijk, hè? Vooral uit de vakanties van vroeger uit Frankrijk bijvoorbeeld, waar je dan mensen op zo'n Jeu de Boelbaan ziet. Maar ja, volgens mij zie ik het wel steeds vaker ook bij ons in Zeeland gebeuren.
1: Ja, want ik ga het ook wel naar de bingo bij Oranjehof. En daar hebben ze sinds kort ook een Jeu de Boelbaantje gemaakt. En daar gaan van onze club ook mensen op de dinsdagmiddag dan Jeu de Boelen. Dus hartstikke leuk.
0: Waardoor wordt Jeu de Boel steeds populairder? Heb je enig idee?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ik ook niet. Wie het weet mag het zeggen. Als jij wel weet wat er nou zo mooi is aan het Jeu de Boel, kom maar door op 0184999999. Gaat het jou vooral om de gezelligheid of toch ook om de competitie? Wil je winnen, Wilma?
1: Ik wil altijd winnen. En je weet nooit met wie en tegen wie je speelt. Dus dat is ook altijd een verrassing. En ze hebben daar een of andere rotbaan met grote kiezels. En als ik de TOS win, dan wil ik daar altijd spelen. Want iedereen heeft daar een hekel aan.
0: En jij niet?
1: Nee, dat vind ik gewoon tof om dat uit te proberen.
0: De extra uitdaging zoek je daar.
1: Ja, klopt.
0: Hey, leuk, Jeu de Boelen met dat kleine balletje waar je die grote ballen naartoe gooit. Ben je goed eigenlijk in het Jeu de Boelen?
1: Ja, dat kan je niet van jezelf
0: zeggen.
1: Jawel,
0: kan je wel
1: ik
0: zeggen.
1: Ik vind een beetje van wel.
0: Dat lachje daarna, dat zegt alles. Wilma Lagewij, dankjewel. Leuk dat je dat hier vertelt. Komend weekend ga jij in elk geval Jeu de Boelen. Heel veel plezier op de baan, ook met de grote kiezels. Dat heb ik in elk geval ook onthouden.

Sweet About Me van Gabrielle Chilmi op Omroep Zeeland. Wilma, dankjewel voor jouw mooie verhaal over het Jeu de Boule. Ik krijg gelijk een reactie van Leen die laat weten... oh, dat leidt af. Prachtig om te doen in elk geval. Zeker als het warm is, ergens in de schaduw. Kijk, zie je wel, komen gelijk al allemaal herinneringen naar boven... over zo'n baan ergens op een warme plek in de schaduw... met mannetjes en vrouwtjes bij elkaar en dan ga je daar lekker Jeu de Boule. Wilma, mooi verhaal. Dankjewel daarvoor. Dan... de plaat om 6:55. Dat is een serieus project. De bibliotheek in Goes die heeft nu een tentoonstelling over de toekomst. En daar kun je allemaal aan meedoen. Hè. Hoe ziet de gemeente eruit over een tijd? Wat zou jij zelf in de toekomst willen bijvoorbeeld? En een van hun ideeën daar is dat jij een brief schrijft aan de toekomst. En daar zit het onderwerp van de plaat om 6:55 in. Op naar de toekomst. Kun je daar iets mee? Vast wel. Laat me weten, welke popplaat heb jij bij Op naar de toekomst? Allemaal vanwege dat project in Goes. Nieuw in de muzieklijst, Engelbert Humperdinck. Ken je die nog? Jazeker, van heel erg vroeger. Hij is er nog steeds met een cover van Drive.

0: Als je door de Westerschelde-tunnel wilt even opletten. Een pechgeval in de oostbuis, dat is in de richting van Borselen. Daarom is die oostbuis op dit moment afgesloten. En dat duurt een minuutje of 20, is de verwachting.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. In Oostburg is een 78-jarige vrouw uit de gemeente Sluis overleden na een botsing met een auto. Ze kwam rond 6:00 gisteravond onder die auto terecht op de Veerhoeklaan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren. Alle huishoudens in een straal van 20 kilometer rond de kerncentrale moeten jodiumpillen in huis krijgen. En een voorraad op plekken waar veel mensen komen, zoals scholen en bedrijven. Dat staat volgens de PZC in een advies van het RIVM. Jodiumpillen slikken bij een kernramp helpt alleen voor mensen van 40 jaar of jonger. Daarom hebben alleen zij doosjes gekregen. Maar die raken vaak kwijt, blijkt, of je bent net niet thuis als je ze een keertje nodig hebt. 11 Zeeuwse oud-militairen hebben een nieuwe insigne gekregen. Die is voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens hun werk, en dat kan ook tijdens een oefening zijn. Het is een aanvulling op de insigne voor veteranen die tijdens een oorlogs- of vredesmissie gewond raakten. Volgens de Bond van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers is het belangrijk dat er nu ook zo'n onderscheiding is voor niet-veteranen. En de Brabander Tom Schellekers heeft de grote prijs gewonnen van Jumping the Wheel, het paardensportevenement in Nissen. In de barrage had hij 3 tegenstanders. Als enige legde hij het parcours opnieuw zonder fouten af. Hij won trouwens ook nog wat andere dingen. En dit vindt hij van dat evenement, Jumping the Wheel.
2: Er zijn tegenwoordig nog maar weinig concoursen in deze entourage. Ja, het is hartstikke druk langs de kant. Er hangt sfeer. Vlaggen, muziek. Zijn toch dingen waar paarden ook aan moeten wennen. En dat is gewoon super leerzaam en ook leuk voor de ruiter.
0: En zo is dat. Schellekers die gaat naar huis met een geldbedrag en een zadel ter waarde van €3500. Het weer dan. Zonnige dag met eerst een zwakke oosten tot zuidenwind. Vanmiddag waait het iets meer en het wordt 30 tot 34 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan naar de verkeersinformatie. Het bericht over de Westerschelde-tunnel volgt elkaar snel op, want ik zei net dat de buis was afgesloten, maar nu is het ondertussen weer veranderd in een andere melding. In verband met een pechgeval is er in de oostbuis 1 rijstrook afgesloten. Dus in de richting Borselen niet de hele tunnelbuis, zoals ze net melden, maar 1 rijstrook. Nadere informatie volgt nog, zeggen ze ook nog een keertje.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Level 42 en Running in the Family. Straks dan hoor je de Zeeuw van de Dag. Die weet alles over de Sinterpierse feesten in Nieuwvliet, die vanmiddag om 2 uur beginnen. Dat gebeurt dus in de toekomst, want dat komt er nog aan. En daarmee ben ik gelijk bij de plaat van 5 voor 7. Dat gaat ook over op naar de toekomst. Want in Goes hebben ze een project bij de bibliotheek waar je een brief kunt schrijven aan de toekomst. Wat zou jij daarin zetten trouwens? Ben wel benieuwd. Maar goed, eerst maar eventjes dat plaatje. Op naar de toekomst. Weet jij een plaatje? Laat het weten. 0118-499-999.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Zoe Levi en Snelle en ik zing...
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: Dat is het voor Annie de Bliek. Want het is weer Sinterpierse feesten... en dan ligt de rest van het leven even stil in Nieuwvliet volgens mij. Annie, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Zo is dat toch?
2: Ja, nou, het is wel een drukke periode.
0: Ja, want het is dé dag volgens mij, hè, in Nieuwvliet.
2: Ja, in ieder geval voor mij sowieso wel. Maar ik vind het ook echt een dorpsevenement. En ik ga daar helemaal voor dus.
0: Ja, waarom is dat voor jou het evenement?
2: Ja, ik vind het brengt mensen samen. We zijn met vier verschillende verenigingen. De biljart, de bejaardensoos, het museumhuis, de jeugdvereniging. En nog een aantal vrijwilligers van het dorp en omstreken. Dus met al die vrijwilligers van de verenigingen, die vertegenwoordigers van de vereniging. En van elke vereniging hebben we een paar mensen en daar vormen we een soort bestuurtje van. Ja. En daarmee organiseren we deze dag. Een rommelmarkt, oude tractoren. We bakken wafels, kinderspelletjes. We zijn nu heel druk bezig met het zoeken van parasollen.
0: Oh, want ja, het is natuurlijk, ja, dan zeg je wat. Heb je er wel genoeg dan? Het wordt hartstikke warm, wordt het?
2: Het wordt hartstikke warm, ja. Dus we zijn wel wat gewend met de Sinterpiersfeesten. Want meestal hebben we het Sinterpiersfeest, moet ik zeggen. Ja. Meestal is het heel erg lekker weer.
0: Nou, dat is het wel. Het is wel maar, lekker weer.
2: Ja, kijk, we kunnen veel beter dit hebben dan dat het de hele dag regent.
0: Ja, dat is waar. Dus, hey Annie, wat gaat dat dan betekenen voor... Want daar kreeg ik gelijk al eventjes een berichtje over het weitje rennen.
2: Weitje rennen.
0: Ja, jullie hebben toch zo'n startschot altijd. En dan mag iedereen tegelijkertijd richting de rommelmarkt om de koopjes en dat soort dingen te gaan zoeken.
2: Ja, dat moet ik ook altijd zien. En ik heb natuurlijk de luxe om op het terrein te staan.
0: Dus jij ziet dat die mensen op je afkomen?
2: Ik maak de hele middag wafelbeslag. Ben en kom 11:30 mee. Dus ik zie niet zoveel van wat er op het terrein zelf gebeurt. Maar daarvoor kom ik uit mijn hok. Uit het hoenderhok. Want dan start de muziek van Le Connemara. Zo'n Frans nummer.
0: Ja.
2: En dan flink lekker hard. En dan schalt dat over de hele wei. En dan staan we allemaal half te dansen. En ook degene die binnenkomen, die staan dan te swingen. En dan Piet Verkouteren, onze voorzitter, bedankt aan alle
0: vrijwilligers. Even een paar stappen vooruit naar dat weitje rennen. Want dat is echt om 2:00, geloof ik. Pang, en dan mag iedereen rennen.
2: Ja, ja, Piet die doet dan even, die bedankt aan iedereen. En dan telt hij af, 3, 2, 1. En dan gaat het lint los.
0: Ja.
2: En dan, want er is altijd lint en dan blijven ze keurig netjes achter. Dan gaat het lint los en dan hobbelt iedereen de een wat harder, de andere wat zachter. Dan lopen ze allemaal zo hard mogelijk naar de kramen die wij ingedeeld hebben.
0: Precies. Annie, dat gaat een mooi moment worden, denk ik. Ja. Waar mensen zich nu al op verheugen, begrijp ik in elk geval uit de reacties die ik al krijg via de WhatsApp. Annie, op 2:00 de Sinterpierse feesten in Nieuwvliet. Daar moet je zijn. Als je wil weitje redden en al die andere dingen. Wafels eten kan natuurlijk ook. Annie, leuk gaat dat worden. Dankjewel. Jij bent in elk geval de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Eric Clapton en Layla. Welkom bij Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker. Dan naar de verkeersinformatie. De oostbuis in de richting van Borselen. Heb ik het over de Westerschelde-tunnel. Er is een berging aan de gang van een pechgeval op dit moment. Nu wel de oostbuis afgesloten. En dat duurt tot 7 uur ongeveer. Kijk ik eens even naar een paar berichten die ik zo her en der voor jou zag. Bijvoorbeeld dat doorwerken na de AOW-leeftijd steeds vaker geen uitzondering meer is. Het staat tegenwoordig ook in cao's. In 11 cao's die dit jaar zijn afgesproken, zijn daar dingen over vastgelegd. Volgens werkgevers spelen personeelstekorten een grote rol. En, zeggen ze ook, een zestiger van nu is niet meer de zestiger van 20 jaar geleden. Oftewel, veel werknemers willen ook nog blijven werken, zeggen in elk geval die werkgevers. Wij in Zeeland kennen de verhalen van de drugs natuurlijk wel die via de havens wordt gesmokkeld, maar er komt steeds meer ons land binnen via postpakketten. De Telegraaf heeft het over een scherpe piek in de eerste 6 maanden van dit jaar. 2100 kilo marihuana via de post en dan vooral uit Canada en de Verenigde Staten. De pakketten waren vaak geadresseerd aan adressen die niet bestaan in Brabant. En netbeheerders zoals Tennet krijgen vaker te maken met omwonenden die bezwaar maken. Daardoor is het lastig om grond te vinden om bijvoorbeeld een hoogspanningsmast neer te zetten. De vraag naar stroom groeit, ja, dat weet je ondertussen ook wel. Het net zit vol, veel meer kabels, stroomstations zijn nodig, maar door de bezwaren is het wel lastig om dat stroomnet uit te breiden. Lees ik in elk geval in de berichten die daarover vandaag naar buiten zijn gekomen. Ik ga eens even kijken naar welk plaatje het gaat worden om 5 voor 7.

0: Leanne Rimes en Life Goes On. Zeker als je blijft doorleven, dan kom je vanzelf in de toekomst terecht. Of in de bibliotheek in Goes, daar hebben ze een project over de toekomst. Ga ik het straks na 7:30 nog uitgebreid over hebben met iemand van de bibliotheek. Wat zou jij in een brief schrijven aan de toekomst? Dat is de vraag ook een beetje in Goes. Daarom mijn vraag aan jou, een plaatje bij Op naar de toekomst. Zijn er een heleboel weer binnengekomen. Connie Boudens en José de Smit, dankjewel voor de drie J's met hun liedje over de toekomst. Ans van Dijk, die zei Doris Day, que sera, sera. Want daarin zit ook de tekst I asked my mother what I will do. Hè, dus gaat over de toekomst, wat zal ik laten worden en zo. Gaat dus over de toekomst. Leni Boogaard komt met Stef Bos. Mooie, waanzinnige wereld. Als die er ooit komt in elk geval. Dankjewel, Leni. Kees Otten heeft Boudewijn de Groot met Testament. Want ja, dat speelt dan misschien in het verleden, maar ook in de toekomst. Flip Reiniersen noemt Aha en Countdown. Robert Tijn komt met Zagger & Evans in the year 2525. En Yoko Yoshiasen die vond juist Billie Eilish, My Future. Reactie ook van Thomas Schouten. Hij op het Grupo Sportivo Future Love. En hij zette dan bij, uit mijn jonge jaren, ik ging vaak naar hun concerten en in september ga ik naar hun laatste concert in de Piek in Vlissingen. Helaas stoppen zij na bijna 50 jaar. Thomas, veel plezier vast in elk geval bij dat concert. Jacqueline Strobos heeft Suzanne Freek Onderweg naar Later. Saartje de Smit komt met Jim Croce, Time in a Bottle. Vaak werd genoemd de plaat van Wim Waleboer, Peter Koeman, Jackie Vinken, Maddy Pape, Patrick de Schepper en Paula van Gielsen. Stef Bos, De Toekomst. Komen Gielsen komt juist met Bonnie Sinclair en Gerard Joling. Morgen wordt alles anders. Dan Arnie van Iersel, Danny Vera, Red Moon. Ralf Staap heeft ook wel een leuke uit de film Back to the Future. Terug naar de toekomst. Huey Lewis and the News, The Power of Love. Maar het is vandaag de keuze geworden van Evelien Wijnbergen. Goedemorgen, Evelien.
1: Goedemorgen, Remco.
0: Op naar de toekomst. Hoe zie jij dat eigenlijk, die toekomst?
1: Ja, weet je, ik ben 75 en denk nou nog 10 jaar. Over 10 jaar ben ik 85.
0: Ja, en over 20 jaar 95. Zie je er tegenop of niet?
1: Nou, 95 hoeft niet te worden hoor, dat vind ik een beetje te.
0: Hé, wat zeg je nou?
1: Ja, misschien gaan we 95 gewoon later, weet ik van wat.
0: Ja, nou en wat maakt dat nou uit?
1: Nee hoor, komt wel goed.
0: Oké, goed.
1: Zoals me nu voelt is goed.
0: Ja, want hoe zie jij de toekomst voor je dan? Gewoon
1: lekker blijven doen wat je nog kan. Ik werk nog en ik heb een hondje en ik doe alles wat ik wil.
0: De plaat, Op naar de toekomst, welke vond jij?
1: Nou, kom, we gaan van Guus Meeuwis.
0: Ja, wat heeft dat met de toekomst te maken dan?
1: Nou, het heeft met bekende regen over de toekomst met een beetje verleden.
0: Oké, dat zit er in de tekst, zit iets over de toekomst.
1: Ja, we bouwen toekomst en een beetje verleden zit in de tekst.
0: Dan gaan we luisteren. Hey, dankjewel naar Kom, we gaan, Guus Meeuwis. Evelien, ik wens jou een goede toekomst.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.
2: Zo gingen we samen, je wist wat ik wou. Je hand in mijn hand en je hoofd op mijn schouder. Of een arm om je heen. En je mag nooit meer alleen zijn. Zo liepen we uren, niet echt ergens heen. Maar één ding was zeker, ik wil nooit meer alleen zijn. Ik zeg wat ik zie, ik

0: Guus Meeuwis, Op naar de toekomst. Kom, we gaan. Liedje dat werd geopperd door Evelien Wijnbergen. Hartelijk dank iedereen voor de mooie lijst weer. In de loop van de middag kun je hem helemaal vinden via facebook.com/zeelandwordtwakker. En ik zet er nog even één plaatje extra bij. Die kwam ik net nog tegen. Die kwam net te laat binnen voor de radiolijst, maar gaat wel op internet. 2000 Light Years From Home van de Rolling Stones. Jan Stuut wil die nog heel graag toegevoegd hebben. Nou, die komt in elk geval op de internetlijst. Straks in Zeeland wordt wakker hoor je waarom je kunt magneetvissen bij het museum in Vlissingen.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
4: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen,
5: die blijven.
4: Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
3: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
6: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
3: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
9: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
10: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
9: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
11: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
12: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
15: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen, het wordt een zonnige dag met eerst een zwakke oosten- tot zuidenwind. Vanmiddag waait het iets meer en het wordt 30 tot 34 graden. Het hitteplan geldt vandaag ook in Zeeland. Dus let een beetje op elkaar, dat is dan de vraag. Om kinderen te leren wat er allemaal onder water zit, kunnen zij nu magneetvissen bij het museum in Vlissingen. Nou, daar gingen we even luisteren. Ze vinden het geweldig in elk geval. En verder in het nieuws. In Oosburg is gisteravond een vrouw op een fiets overleden nadat ze onder een auto kwam. 11 Zeeuwse oud-militairen hebben een nieuwe insigne gekregen voor gewonde militairen. En een brief aan de toekomst. De bibliotheek in Goes inventariseert wat mensen willen. Hoor je over hier in Zeeland wat wakker? Goedemorgen, dit zijn de Beatles.

0: Vakantietijd in Zeeland, dus als het goed is kun je doorrijden 's ochtends vroeg. Misschien een file op warme dagen richting het strand. Nou, vandaag is het een warme dag, 30 tot 34 graden bij ons in Zeeland. De Beatles waren dit. Als je over het water uitkijkt, dan vraag ik me altijd af wat daar dan onder zit. Welke wrakken zou je zien als al het water van de Westerschelde in één keer weg zou zijn, bijvoorbeeld? Nou, bij het Maritiem Museum in Vlissingen doen ze zoiets, maar dan in het klein. Kinderen kunnen daar magneetvissen naar onderwaterschappen. Dan leren ze over onderwaterarcheologie. En Omroep Zeeland's Adaje Unland die ging daar even luisteren.
1: Wat is jouw naam?
2: Nora.
1: Nora, hoe oud ben jij?
2: 6.
1: Wat heb je al gevangen?
2: Een spinnetje met kralen.
1: Oh ja, die spin heeft een kettingje aan, hè? Met allemaal kralen eromheen.
2: In het water planten.
1: En hoe doe je dat dan?
2: Gewoon in het water laten vallen.
1: Wat heb je dan in je handen waarmee je vist?
2: Een magneet aan een touw. En die moet je dan in het water gooien.
1: Oh ja. En waar gaan we op vissen?
2: Dat.
1: Het is een soort tandwiel, een ijzeren tandwiel wat in het water ligt, hè? Maar zo wordt iedereen toch nat?
2: Ja.
1: Vind je dat leuk?
2: Ja.
1: Onno Bakker, kunt u eens wat meer vertellen? Wat zien we hier?
3: Het is een flinke bak water in de vorm van een vijver. 8 meter lang, 1 meter breed. En wat we sinds een paar jaar doen is eigenlijk schatvissen. En kinderen in de gelegenheid stellen om hun nieuwsgierigheid over wat je zou kunnen vinden op de zeebodem. Om dat een beetje na te doen hier in de vijver in het Maritiem Museum.
1: Dus de items die op de bodem liggen, zijn dat dan ook echte schatten?
3: Nou, voor de kinderen wel, want die vinden het natuurlijk altijd fantastisch om iets naar boven te halen. We hebben expres sommige dingen van een zekere waarde, maar er liggen ook sleutels en een mes in en onderdelen in. En soms is het iets heel moois. Het idee is dat het ook weer voor de volgende kinderen blijft liggen. Dus dat de kinderen het ook weer teruggooien. Maar het is voor de kinderen altijd ontzettend leuk om deze schatten op te vissen.
1: Ja, want het gaat natuurlijk om schatten die uit scheepswrakken komen van de Zeeuwse bodem. Het idee is ook dat bijvoorbeeld archeologen die dus die schatten opvissen, dat die kennis met de kinderen gedeeld wordt. Om welke archeologen gaat dat dan? En duiken die archeologen zelf ook de Zeeuwse bodem op?
3: Ja, dat zegt de maritieme archeologen. Die gaan natuurlijk soms duiken ze. Dat moet allemaal heel officieel. Dus als er ergens een scheepswrak ligt voor de kust van Zeeland, dan moet je daar toestemming voor hebben. Dat gebeurt niet heel veel. Maar wij hebben hier in het museum vanuit het verleden zijn er duikexpedities geweest. En zijn uit beroemde schepen zoals het Vliegend Hert ontzettend veel spullen boven water gehaald. En die zijn in het museum terechtgekomen. Dus mensen kunnen dat in de tentoonstelling ook zien. En kinderen vinden dat ook heel spannend. Dus dat is eigenlijk wat we een beetje nagedaan hebben hier in die vijverbak.
4: Kip, loslaten. Kip, lekker water.
1: Hoe heet jij?
4: Olivier.
1: Olivier?
4: Ja.
1: En hoe oud ben jij, Olivier?
4: 2 jaar.
1: 2? Ben je 2 jaar?
4: Ja.
1: Wat? Hey, wat heb je allemaal al gevangen?
4: Een vis.
1: Een vis?
4: Oh, ik kan er.
1: Oh, wat is dat?
4: Wat
1: is dat?
4: Ik heb daar wannen. Een dolfijn.
1: Ja, een dolfijn. Die is mooi. En wat leren kinderen dan?
3: Nou, we proberen de kinderen bij te brengen dat alles wat je op de zeebodem vindt, dat je daar voorzichtig mee om moet gaan. Soms is dat natuurlijk, hè. Dat kunnen koralen zijn als je ver weg bent. Of als je in Zeeland bent, kan je ook van alles vinden op de zeebodem. Maar je kan ook schatten vinden die afkomstig zijn van schepen. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder, want meestal liggen die wat dieper. Maar we proberen kinderen bij te brengen dat dat iets vertelt over ons verleden. Dus als je een mes vindt of een mokje, kan je iets zeggen over hoe men in de 17e eeuw leefde en wat voor spullen men gebruikte in die tijd. En dat vinden kinderen altijd ontzettend leuk.
0: Magneetvissen dus bij het museum, het Maritiem Museum in Vlissingen, kan nog de hele zomervakantie.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die op deze warme dag. Ja, ik kijk er eigenlijk niet meer van op als het 30 graden of warmer wordt, maar het is toch wel een beetje bijzonder, toch? John Havinga, goedemorgen.
1: Hey Remco, ja zeker. Ja, mag je op zich wel, wel mee. Ja, dat mag je op zich wel stellen, inderdaad. Dat tropisch, het is niet zo dat elke zomer zo vaak voorkomt als we dat nu hebben gehad.
0: Nee, maar goed, vandaag dus wel weer. Wat is de verwachting voor vandaag?
1: Nou ja, de temperaturen liggen op dit moment nog rond de 19 à 20 graden. Maar de zon die schijnt al volop en die temperaturen die lopen dus ook snel omhoog. En er is niet heel veel bewolking, dus de zon die heeft het voor het zeggen. Er is alleen af en toe wat hoge sluierbewolking. En verder zien we dat er op de weerkaart sprake is van een hoge drukgebied bij Letland. En die zorgt op dit moment nog voor een wind die een beetje zwak tot matig is uit het oosten. Maar die wordt een klein beetje variabel van richting en is ook niet al te sterk. Gisteren hadden we wat meer wind, maar vandaag is die wind echt wel, ja, gewoon zwak eigenlijk, windkracht 1 à 2. En er komt een zogenaamd thermisch laagdrukgebiedje, want het is niet heel erg groot dat gebied, maar een klein laagdrukgebied trekt eigenlijk langs de kust van België via Zeeland naar het noorden. En dat betekent dat de wind in de loop van de ochtend uit het oosten tot zuiden gaat komen en in de loop van de middag een beetje uit het westen tot noorden gaat draaien. Dus ja, vanmiddag krijgen we wel een klein beetje wind van zee, een licht briesje. Maar ja, heel veel verkoeling gaan we daar niet van krijgen, want de maximumtemperaturen komen te liggen tussen 30 en 34 graden.
0: Ik wou maar zeggen. En daarna, hoe gaat het vanavond? Warme nacht waarschijnlijk en morgen verder?
1: Ja, klopt inderdaad. Een warme nacht. Minimumtemperatuur op veel plaatsen niet lager dan 20 graden. Dus een plaknacht. En dat betekent dus ook dat de uitgangspositie voor morgen weer hetzelfde is als vandaag. Met de zon erbij loopt die temperatuur weer vliegensvlug omhoog en krijgen we ook weer een tropische dag. Temperaturen gemiddeld zo'n 32 graden. De wind die komt uit het zuidwesten tot westen is zwak. Er komt wat onstabiliteit in de loop van de dag. Dat betekent dat we waarschijnlijk later in de dag te maken gaan krijgen met een paar lokale regen- of onweersbuien. Het zal niet zo zijn dat er nou echt meteen een spektakel komt, want die buien die hebben echt even wat energie nodig. En het is maar net waar die bui gaat ontstaan. Ja, daar kan natuurlijk dan wel even wat neerslag gaan komen. Het zal niet op alle plaatsen in de provincie zijn. Vervolgens zien we dat de wind en de stroming wat gaat veranderen vanaf woensdag. Daar de wind naar het zuidwesten tot westen. Neemt ook in kracht toe. Die wordt woensdag vrij krachtig. Dus het is windkracht 4 à 5. En daarmee wordt geleidelijk weer wat minder warm weer naar Zeeland gebracht. Woensdag wordt het nog 26 graden. Donderdag en vrijdag langzaam zeker 23 à 22 graden op de thermometers. Dus wat aangenamere temperaturen waarschijnlijk voor veel mensen. We zien ook dat de kans op een enkele bui geleidelijk iets gaat toenemen.
0: John Havinga, dankjewel. Op dit moment afgaand tij met laag water in Vlissingen. 2:12. Hoogwater vanavond 6:02. En dan kijk ik nog even naar de watertemperatuur. Neem de duik. Dan kom je terecht in water 22 tot 25 graden warm.
2: Dit is Omroep Zeeland.

0: De Big Yellow Taxi, de Counting Crows, samen met Vanessa Carlton. Op Omroep Zeeland om 8:06. Bij de bibliotheek in Goes kun je een brief schrijven aan de toekomst. Is een project waar ik het straks over ga hebben in Zeeland Wordt Wakker. Over 10 minuten. Maar wat zou jij daar nou inzetten als je een brief zou schrijven aan de toekomst? Laat het me weten via de WhatsApp 0118-499-999. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is het hoogste aantal op één dag in weken in Gaza. Israëlische straaljagers bestookten onder meer Gaza-stad, ondanks het staakt het vuren. Vrijdag nog kondigde president Trump van de Verenigde Staten een historische overeenkomst aan, zoals hij het zelf zei, tussen Israël en Hamas over het neerleggen van wapens, maar in de praktijk is er nog niks veranderd. Door het warme weer is er een trend gaande waar we al over hoorden, maar het lijkt nu toch echt ook zo te zijn dat mensen, vakantiegangers, niet meer naar het zuiden willen, maar naar het noorden. Het Financiële Dagblad heeft er nog eens een keertje uitgezocht. Scandinavië is erg in trek, zegt de FD-correspondent. Hij ziet de toerismesector groeien in Scandinavië.
1: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen ze wel hun performance op de boekingen, als ook de prijs voor een hotelkamer, in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: Kortom, het wordt dan gewoon duurder. En er is ook kritiek, onder meer van natuurbeschermers, die vinden dat het te druk wordt, ook omdat je in Noorwegen en Zweden overal in de natuur mag kamperen. En ja, als iedereen zomaar overal kampeert, is dat slecht voor de natuur, is dan het idee. En bij het Kerstbomenhotel in Honselersdijk ziet het er triest uit. Je kunt daar je boom parkeren om hem in december weer op te halen. Dat is een boom met een kluit natuurlijk, zodat hij blijft leven. Maar ongeveer de helft van de bomen die begin dit jaar daar werden gebracht, die zijn nu dood. Volgens de mensen van het Kerstbomenhotel ligt dat aan de slechte wortels van veel bomen. Maar het komt natuurlijk ook door de droogte.
2: De boom, ja, hij is bruin. Je kan er eigenlijk niet veel. Hoewel, er zijn heel veel mensen die hebben een bruin of beige interieur. Dus daar zou die mooi in kunnen.
3: Laten we deze maar pakken, deze is het meest triest. De grond is nu natuurlijk keurig droog. En dan heb je dus op een bepaald moment heb je een kerstboom, die heeft nog wel wat vocht in zich. Ja, alleen als je hem daarna dus in de grond gaat zetten, ja, dan gaat hij gewoon dood. En dat is met de rest ook gewoon gebeurd.
0: Ja, en dan heb je wel pech, want als je dus zo'n dode boom hebt, hoor, die kun je dus eigenlijk niet meer ophalen, moet je op zoek naar een andere kerstboom richting de kerst. Zeg ik hier op de dag dat het 34 graden gaat worden.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania.
0: Tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.

0: De Zeeuwse keuken zo bijzonder.
1: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemorgen, een brief aan de toekomst kun je schrijven bij de bibliotheek in Goes. Maar waar is dat goed voor? Dat hoor je straks. Nu eerst het nieuws van 7:30. In Oosburg is een 78-jarige vrouw uit de gemeente Sluis overleden na een botsing met een auto. Ze kwam rond 6:00 gisteravond onder die auto terecht op de Veerhoeklaan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Hulpdiensten probeerden nog om haar te reanimeren. Alle huishoudens in een straal van 20 kilometer rond de kerncentrale moeten jodiumpillen in huis krijgen. En een voorraad oplekken waar veel mensen komen, zoals scholen en bedrijven. Dat staat volgens de PZC in een advies van het RIVM. Jodiumpillen slikken bij een kernramp helpt alleen voor mensen van 40 jaar of jonger. Daarom hebben zij ooit een doosje gekregen. Maar die raken vaak kwijt, blijkt. Of ja, je bent net niet thuis als je ze nodig hebt en daarom moeten ze op meer plekken komen. 11 Zeeuwse oud-militairen hebben een nieuwe insigne gekregen. Die is voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens hun werk en dat kan dan ook tijdens een oefening zijn. Het is een aanvulling op de insigne voor veteranen die tijdens een oorlogs- of vredesmissie gewond raakten. Volgens de Bond van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers is het belangrijk dat er nu ook een onderscheiding is voor niet-veteranen. De Brabander Tom Schellekes heeft de grote prijs gewonnen van Jumping the Wheel, het paardensportevenement in Nissen. In de barrage had hij 3 tegenstanders. Als enige legde hij het parcours opnieuw zonder fouten af. En Schellekes is erg tevreden over jumping.
5: Er zijn tegenwoordig nog maar weinig concoursen in deze entourage. Ja, het is hartstikke druk langs de kant. Er hangt sfeer. Ja, vlaggen, muziek. Dat zijn toch dingen waar paarden ook aan moeten wennen. En ja, dat is gewoon super leerzaam. En ook leuk voor de ruiter.
4: En Schellekes won ook lagere hindernissen en gaat naar huis met een geldbedrag en een zadel ter waarde van €3500. Het weer dan, zonnige dag, met eerst een zwakke oost- tot zuidenwind. Vanmiddag waait het iets meer en het wordt 30 tot 34 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Fleetwood Mac en Save Me. Maandagochtend, een warme maandag is het vandaag. Maar wat zijn jouw plannen op deze dag? Wat heb je gedaan dit weekend? Ik hoor graag van jou 0118-499-999. Als je lekkere verkoeling op wil zoeken, dan kun je naar de bibliotheek in Goes misschien wel. En dan, als je daar dan toch bent, schrijf een brief aan de toekomst. Want de bibliotheek in Goes doet mee aan een reizende tentoonstelling in meerdere bibliotheken. De Toekomstparade gaat over duurzaamheid, technologie en dat soort dingen. En in Goes hebben ze er een eigen touch nog aan gegeven. Daar kun je een brief schrijven aan de toekomst. Anouk van Pelt van de bibliotheek, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eerst even, die Toekomstparade, wat is dat dan voor tentoonstelling?
1: Ja, het is een interactieve tentoonstelling. Die heeft de Koninklijke Bibliotheek in samenwerking met SDG Nederland gemaakt. En dat is een tentoonstelling die neemt je eigenlijk mee langs duurzaamheid, technologie en samenleven. Het is interactief, dus je laat je echt wel nadenken over al deze onderwerpen. En ja, een beetje ook van wat je dan zelf kan doen om de toekomst mooier te maken.
0: Maar wel op een beetje een leuke manier, want als duurzaamheid, dat klinkt gelijk weer zo zwaar.
1: Klopt, nee hoor. Het is op een hele laagdrempelige en leuke manier.
0: Zoals?
1: Zoals, ja, er zijn filmpjes die je kan bekijken. Er is een spelletje wat je kan doen. Je kan stickers plakken en invullen om je eigen meningen op te plakken. Het is niet zo zwaar als dat het soms tegenwoordig wel een beetje is. Het is echt bedoeld als een soort instapmanier van, goh, denk er eens over na.
0: Nou, gelukkig, want dan tref je inderdaad van mensen. En jouw vraag is ook gelijk aan de mensen in Goes. Schrijf een brief aan de toekomst. Waarom wil je dat graag?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel een mega vraag natuurlijk. Ja. Maar ja, ik vind het altijd leuk om bij iets wat wij doen in de bieb ook iets te bedenken wat voor een beetje verdieping zorgt. En waardoor je eigenlijk een beetje zelf na gaat denken. Wat ik dan zelf fijn vind is om dingen op te schrijven. En toen dacht ik, goh, wat leuk als mensen er eens een beetje langer over nadenken, dus bij stilstaan. Zeker tegenwoordig in de waan van de dag verlies je wel eens een beetje echt de blik op ver in de toekomst. Mm. En ik dacht, nou, dit is misschien wel een laagdrempelige manier om dat voor elkaar te krijgen. Plus, ik ben ook super nieuwsgierig.
0: Ja, precies. Want heb je ondertussen ook al brieven binnengekregen?
1: Ja, ondertussen zijn er 5 brieven binnengekomen. En het zijn allemaal natuurlijk mooie brieven. Er zit wel een overlap in, zie ik, dat iedereen ziet een heel veel bomen voor zich in de toekomst. Vond ik heel opvallend. En veel elektriciteit, zelfrijdende bussen, elektrische auto's, oplaadpalen. Een fietsstad in plaats van dat de auto's, dat is dus autoluw, dus de auto's de stad uitgaan. Dus het is wel een beetje, echt het beeld wat misschien wel een beetje standaard is, dat heb ik binnengekregen.
0: Maar tegelijkertijd vind ik dit ook wel een leuk beeld wat je nu schetst, omdat dat inderdaad ook wel positief is. Een brief in de toekomst kan ook zeggen van, oh, de wereld gaat helemaal kapot. Ja, daar hebben we niet zoveel aan. Een beetje hoopvol is ook wel leuk. En dat hoor ik dus wel in jouw verhaal ook. Dat staat in die brieven kennelijk.
1: Dat staat zeker in die brieven. Het is echt een hoopvol een groepje wat heeft geschreven nu. Hoewel er wel wat kanttekeningen stonden over toerisme. Toerisme was wel iets van dat we moesten uitkijken dat het niet te toeristisch zou worden.
0: Oké, die nemen we in elk geval ook eventjes mee dan. Wat gebeurt er met deze brieven? Ga je ze ergens bundelen of ophangen? Hoe kunnen we ze bekijken?
1: Ja, zeker. We hangen ze op in de Huiskamer van de Toekomst. Dat is een onderdeel van de Toekomstparade. Het is vooral een visueel beeld. En wij vinden het dan leuk om die dus aan te kleden met, nou, hoe denken onze bezoekers over de toekomst?
0: Ja, leuk. Brief schrijven aan de toekomst kun je dus bij de bibliotheek in Goes tijdens de reizende tentoonstelling de Toekomstparade, waar de bibliotheek in Goes zijn eigen aandeel nog aan heeft toegevoegd met deze briefschrijfactie. Dankjewel, Anouk van Pelt.

Op donderdag 20 augustus verandert het Molenwater in Middelburg in het hart van het Zeeuwse ringrijden. En Omroep Zeeland is erbij met een speciale live-uitzending. Wie steekt raak? Wie valt af? En wie pakt de titel? Kijk mee op televisie, web en app bij Omroep Zeeland.

0: No doubt and it's my life. 8:11. Kreeg nog een paar berichtjes over de toekomst. En de brief aan de toekomst. In Goes kun je die schrijven in de bibliotheek. Saartje de Smit laat weten dat de mensen tot bezinning komen. Dat hoop ik. Tijd voor elkaar krijgen. En naar elkaar omkijken zonder te oordelen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En Leni Boogaert die reageert dan met: er komen andere tijden. Schrijf vooral de brief aan de toekomst in de bibliotheek in Goes. Ja, toekomst, doorwerken na de AOW-leeftijd is steeds vaker geen uitzondering meer. Tot nu toe zijn in 11 cao's dit jaar afspraken erover vastgelegd. Volgens werkgevers spelen personeelstekorten een grote rol. En, zeggen ze, een zestiger van nu is niet meer de zestiger van 20 jaar geleden. Mensen willen ook blijven werken, zeggen in elk geval de werkgevers. In het nieuwsblad Vlaamse Krant zie ik dat er een bericht staat vanuit Assenede, net over de grens. De Nederlandse regering die heeft Borselen definitief geschrapt als locatie voor nieuwe kerncentrales. Daardoor groeit de kans dat die bij Terneuzen komen, schrijft het nieuwsblad nog maar een keertje. En het gemeentebestuur van Assenede, dat ligt daar tenslotte vlakbij, zij volgen dat dossier op de voet en zij willen nu ook inspraak hebben in de hele procedure die loopt rondom de mogelijke komst van kerncentrales in de buurt van Terneuzen. En de burgemeester zegt in de krant: daarom heb ik aan de Nederlandse overheid uitdrukkelijk gevraagd om ons te betrekken in de verdere besluitvorming en om tijdig informatie te delen wanneer nieuwe stappen worden gezet. Naar de burgemeester van Assenede. Ik ga haar proberen op te sporen zodat je haar nog zelf hoort in deze uitzending. En dan, mooi verhaal in de PZC. Terwijl duizenden vakantiegangers dit weekend urenlang in de file stonden richting Zuid-Frankrijk, klapt Richard de Jager en zijn vrouw op zondagochtend aan de Oesterdamruster zijn campingstoel uit. Want ja, waarom zou je eigenlijk weggaan? Het is hier toch eigenlijk ook hartstikke mooi. Het lijkt als Zuid-Frankrijk hier. En dan, wat zijn jouw plannen voor vandaag of de komende dagen? Of is er iets waar je graag over vertelt? Wilma Lagewij uit Vlissingen doet tegenwoordig aan Jeu de Boel elke zondag. Dag Wilma.
1: Goedemorgen Remco.
0: Leg even uit, hoe werkt dat ook alweer?
1: Ja, je hebt 3 ballen en een buutje. En dat moet je dan gooien en dan met de tegenpartij, wie het dichtst bij het koosje net heet het officieel, gooit. Ja, die hebt dan een punt en ja, het is gewoon een geweldige sport.
0: Ja, hoe heb jij dat ontdekt, Wilma, om aan Jeu de Boel te doen? Want ik zie wel eens mensen op straat bijvoorbeeld Jeu de Boel, maar jij doet het echt bij een club, dacht ik, hè?
1: Ja, Club Jeu de Boel Middelburg, die bestaat dit jaar 50 jaar, dus het wordt een heel groot feest. Mm. En ja, voorheen was ik dan met mijn echtgenoot erop. En die is overleden. En nu zijn mijn oudste dochter, zullen we dan ter ere van pa weer op de Jeu de Boel gaan. En dat hebben we gedaan. En het is een geweldige sport.
0: Wat is zo geweldig voor jou dan, Wilma?
1: Ja, je bent onder de mensen. En ja, Jeu de Boel is gewoon heerlijk om te doen. Heen en weer en lopen en... ja, een competitie tegen elkaar. Het is super geweldig.
0: Want je kent het ook wel natuurlijk, hè? Vooral uit de vakanties van vroeger uit Frankrijk bijvoorbeeld, waar je dan mensen op zo'n Jeu de Boelbaan ziet. Maar ja, volgens mij zie ik het wel steeds vaker ook bij ons in Zeeland gebeuren.
1: Ja, want ik ga het ook dan wel naar de bingo bij Oranjehof. En daar hebben ze sinds kort ook een Jeu de Boelbaantje gemaakt. En daar gaan van onze club ook mensen op de dinsdagmiddag dan Jeu de Boelen. Dus hartstikke leuk.
0: Gaat het jou vooral om de gezelligheid of toch ook om de competitie? Wil je winnen, Wilma?
1: Ik wil altijd winnen. En je weet nooit met wie en tegen wie je speelt. Dus dat is ook altijd een verrassing. En ze hebben daar een of andere rotbaan met grote kiezels. En als ik de TOS win, dan wil ik daar altijd spelen. Want iedereen heeft daar een hekel aan.
0: En jij niet?
1: Nee, dat vind ik gewoon ja, tof om dat uit te proberen.
0: Een beetje een extra uitdaging. Wilma, dankjewel. Leuk dat je hier belde over het Jeu de Boelen. Straks in Zeeland het Wakker, een nieuwe onderscheiding voor oud-militairen. Nu eerst Miley Cyrus. Tot aan het nieuws.

0: Goedemorgen. Omroep Zeeland.
1: Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland-app. Download hem nu. Omroep Zeeland komt dichtbij.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
5: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3-sterrenslot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
10: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee-hoo! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Alleen vandaag nog. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Wee-hoo! Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkominGouda.nl.
11: Omroep Zeeland.
0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
11: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
13: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvragen makkelijker zou maken.
12: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
14: Nederland 1, dames en heren. Goedenavond.
7: En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de Rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
12: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt...
14: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
21: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
22: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
23: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
24: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
25: Omroep Zeeland. Goedemorgen, zon vandaag met een zwakke oosten tot zuidenwind. Vanmiddag waait het iets meer en het wordt 30 tot 34 graden. Op deze maandag. 11 Zeeuwse oud-militairen hebben een nieuwe insigne gekregen voor gewonde militairen. En dat is een andere insigne dan voor veteranen. Waar het verschil is, dat hoor je zo dadelijk. En verder in het nieuws vandaag. In Oosburg is gisteravond een vrouw op een fiets overleden nadat ze onder een auto kwam. De gemeente Assenede, net over de grens in België, wil inspraak bij de procedure over een kerncentrale in de buurt van Terneuzen. Ze vragen het Rijk er formeel om. En het is de dag in Nieuwvliet met de Sinterpierse feesten. Dus om 2:00 rennen voor de mooiste spullen op de rommelmarkt. En dat gaat weer een feestje worden.

0: Amy Winehouse, and you know I'm no good. Goedemorgen, maandagochtend. Dit is Omroep Zeeland. Wat zijn de dingen die jou zoal bezighouden? App ze naar 0118-499-999. Op een bijeenkomst in Nieuwdorp hebben 11 Zeeuwse oud-militairen een nieuw draaginsigne gekregen, omdat ze ooit gewond zijn geraakt. Nou, er was al een insigne voor veteranen bij vredesmissies en oorlogssituaties. Dit nieuwe insigne is anders. Fred Lenoir van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Was het een mooie uitreiking?
1: Ja, het is heel goed verlopen. Ook heel plechtig wel. En ja, het werd door degene die het uitreikte. Dat was een luitenant-kolonel Haring. Werd er wel ook een heel persoonlijk tintje aangegeven, omdat hij van elke militair of oud-militair ook iets persoonlijks wist vertellen. Met name hoe ze aan die verwonding zijn gekomen.
0: Ja, want er was dus al zo'n onderscheiding voor veteranen die dus echt zijn uitgezonden. Wat maakt deze insigne dan anders?
1: Nou, dit draaginsigne, dat is iets waar de BNMO al jarenlang voor geknokt heeft, zeg maar. Omdat er is al veel voor veteranen. Dat is ook een veteranendraaginsigne. En er was dus al een draaginsigne gewonden ook. En die werd in de praktijk ook alleen maar aan veteranen uitgereikt. Die tijdens een uitzending zwaar gewond zijn geraakt. En dat voor het leven dan een aandoening hebben. Maar voor andere militairen, die dus bijvoorbeeld tijdens oefeningen of tijdens de opwerkperiode na een uitzending toe gewond zijn geraakt in en door de dienst, was er eigenlijk helemaal niks. En die draaginsigne die er al was, nogmaals, die konden zij in feite dus ook niet aanvragen. Nou,
0: want waarom is het dan wel belangrijk om zo'n insigne te hebben, om eigenlijk een soort erkenning dan te hebben voor wat je is overkomen?
1: Ja, dat is wat heel erg speelt ook bij mensen, dat ze niet gezien worden. En daarom hadden dienstslachtoffers, zoals ze genoemd worden, die dus niet op uitzending zijn geweest, toch een vorm van miskenning, zeg maar. Waar anderen dus wel alle waardering en erkenning kregen, gold dat niet voor hun. Ja, ja. Terwijl zij natuurlijk ook voor het leven lang in en door de dienst gewond zijn geraakt.
0: Nu het dan gisteren is uitgereikt aan die 11 Zeeuwse oud-militairen, is er dan een soort zucht van verlichting? Valt er een last van de schouders af? We worden nu wel gezien? Is dat het ook?
1: Ja, zeker. Ik denk dat was een hele mooie bijeenkomst. Iedereen was na afloop ook erg tevreden. Er werd ook nog gezamenlijk een geluncht, zeg maar, om erop terug te kijken. En voor veel mensen, er zijn mensen bij die al tientallen jaren geleden, bijvoorbeeld in de Koude Oorlog, tijdens de oefening onder een panzervoertuig terecht zijn gekomen. En die mensen, er is één iemand was bijvoorbeeld bij die daardoor het licht in zijn rechter oog is kwijtgeraakt. Ja. Ik bedoel, het zijn nogal wat dingen. En als je daar nooit eigenlijk voor erkend bent en ook gewaardeerd dat je in feite in dienst van Nederland dit opgelopen hebt, dan betekent het nogal wat dat je dat uiteindelijk dan vanuit Defensie een gebaar wordt gemaakt waarin die erkenning er wel is.
0: Jullie hebben er heel lang voor moeten lobbyen. Uiteindelijk is die draaginsigne er nu. Je kunt hem dragen dan op je jasje, op je revers. Hoe ziet die eruit?
1: Het is een ontwerp waar de BNMO zelf bij betrokken is geweest. Het is je ziet een zwaard en daar staat een soort faan met twee punten aan de uiteinde. En de Latijnse spreuk serviendo lesus staat erboven. Dat betekent zoiets als verwond door te dienen. En dan aan beide kanten van het zwaard zijn er de lauwertakken afgebeeld. En dat is in de militaire traditie een symbool voor overwinning. En ja, dat is ook wel bijzonder, omdat natuurlijk heel veel van deze oud-militairen hier ook echt wel iets hebben moeten overwinnen om weer terug de weg in het leven te vinden. En daarbij niet te vergeten ook gesteund zijn door hun gezin. En dat werd ook op die bijeenkomst zaterdag nog eens benadrukt.
0: Ja, mooi. Op de bijeenkomst in Nieuwdorp, waar dus 11 militairen die nieuwe insigne hebben gekregen. Hartelijk dank voor de uitleg. Fred Lenoir van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers.

0: Marshmallow en de Jonas Brothers en Leave Before You Love Me. Warme maandag, opkomst. John Havinga, hoe is het nu buiten?
1: Ja, de temperaturen liggen op dit moment nog rond de 19 à 20 graden. Maar de zon die schijnt al volop en die temperaturen die lopen dus ook snel omhoog. En er is niet heel veel bewolking, dus de zon die heeft het voor het zeggen. Er is alleen af en toe wat hoge sluierbewolking. En verder zien we dat er op de weerkaart sprake is van een hoge drukgebied bij Letland. En die zorgt op dit moment nog voor een wind die een beetje zwak tot matig is uit het oosten. Maar die wordt een klein beetje variabel van richting en is ook niet al te sterk. En er komt een zogenaamd thermisch laagdrukgebiedje, want het is niet heel erg groot dat gebied, maar een klein laagdrukgebied trekt eigenlijk langs de kust van België via Zeeland naar het noorden. En dat betekent dat de wind in de loop van de ochtend uit het oosten tot zuiden gaat komen en in de loop van de middag een beetje uit het westen tot noorden gaat draaien. Dus ja, vanmiddag krijgen we wel een klein beetje wind van zee, een licht briesje. Maar ja, heel veel verkoeling gaan we daar niet van krijgen, want de maximum temperaturen komen te liggen tussen 30 en 34 graden.
0: Ik wou maar zeggen. En daarna, hoe gaat het vanavond? Warme nacht waarschijnlijk en morgen verder?
1: Ja, klopt inderdaad. Een warme nacht. Minimum temperatuur op veel plaatsen niet lager dan 20 graden. Dus een plaknacht. En dat betekent dus ook dat de uitgangspositie voor morgen weer hetzelfde is als vandaag. Met de zon erbij loopt die temperatuur weer vliegensvlug omhoog. En krijgen we ook weer een tropische dag. Temperaturen gemiddeld zo'n 32 graden.
0: Dankjewel John en ik wens je een hele fijne dag. Afgaand tij is het, volgende laagwater in Vlissingen 2:12. Hoogwater vanavond om 6:02. En de watertemperatuur op dit moment 22 tot 25 graden.

0: My Love. Om 8:58. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is het hoogste aantal op één dag in week in Gaza. Israëlische straaljagers bestookten onder meer Gaza-stad, ondanks het staakt het vuren. Afgelopen vrijdag nog zei de Amerikaanse president Donald Trump dat er een historische overeenkomst was tussen Israël en Hamas over het neerleggen van de wapens, maar er komt dus weinig van terecht tot nu toe. Terwijl de natuurbranden in Frankrijk en Spanje grotendeels onder controle zijn, heeft Griekenland er nog volop mee te maken. Er is bijvoorbeeld brand in de buurt van Athene. Doordat het erg hard waait, is het ook lastig te blussen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Vooral ook vanuit de lucht. Vliegtuigen en helikopters moeten geregeld aan de grond blijven, omdat het te gevaarlijk is om op te stijgen of er dreigt turbulentie. En vaak lukt het ook niet om het water gericht over de vlammen uit te strooien, omdat het eenvoudigweg wegwaait.
0: Ten westen van Athene botsten gisteren trouwens twee blushelikopters tegen elkaar. Ze stortten neer, twee inzittenden kwamen daar om. En door het warme weer is er een trend gaande die nu toch echt wel definitief gevestigd blijkt te zijn. Vakantiegangers willen niet meer naar het zuiden, maar naar het noorden. Eerst nog maar een keertje uitgezocht door het Financiële Dagblad. Scandinavië is in trek en de correspondent van het Financiële Dagblad daar ziet de toerismesector daar behoorlijk groeien.
2: Er zijn ook een aantal grote bedrijven die daarvan van profiteren. Je hebt een hotelketen, Scandic, die vooral in de Scandinavische landen actief is. En ja, die zagen ze wel hun performance op de boekingen, als ook de prijs voor een hotelkamer, in wat zij noemen gunstige richting ontwikkelen.
0: En er zijn unieke opnames opgedoken van een concert van André Hazes. Die lagen in een kast in een opnamestudio in Spakenburg, zegt Paul Schuurman, eigenaar van die studio. Hij maakte de opname samen met zijn inmiddels overleden vader Jan bij een slecht bezocht concert van André Hazes in de Spaanse bladplaats Benidorm in 1998. Ik hoef niet te zeggen.
3: Hier heb je de stem los van André nu.
4: Zeg dat genoeg.
3: Het is nooit verder op de markt gekomen. Dit is echt gewoon heel uniek gewoon dat we dit hebben. Ik heb er niks aan dat het bij mij in de kast ligt, zeg maar. Want ja, het zijn unieke concerten gewoon.
0: Ja, hij gaat er nog een beetje oppoetsen en dan komt het uiteindelijk op de markt op vinyl op 21 augustus. I've been

0: In a Circle en Sweat, de la-la-la song. Ja, misschien wordt het ook wel la-la-la voor jou. Als jij weet in welke plaats Elsa en Veerle vandaag elkaar uitdagen in Goedemorgen Zeeland On Tour. Tussen 9 en 12 hoor je dan verschillende verslagen vanuit die ene plaats waarvan ik graag de naam wil hebben. Ik heb 3 aanwijzingen voor je. Weet jij die plaatsnaam? App dat vooral naar 0118-499-999. Dit zijn de aanwijzingen voor vandaag. De eerste 3 letters zeggen genoeg. Museum in Rijksmonument. En de laatste, Wieg van de Commissaris. Schrijf ze nog even op. Dit zijn de aanwijzingen voor vandaag, voor die ene plaatsnaam die ik zoek. De eerste 3 letters zeggen genoeg. Dan, museum in Rijksmonument. En Wieg van de Commissaris. Heel veel succes.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
7: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
6: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.
0: Met nu de hoogste tijd voor het nieuws.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: In Oostburg is een 78-jarige vrouw uit de gemeente Sluis overleden na een botsing met een auto. Ze kwam rond 6 uur gisteravond onder die auto terecht op de Veerhoeklaan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren. Plezierboten hebben last van een plantje in het Goesemeer. De waterplant Ruppia zorgt voor een goede waterkwaliteit. Alleen groeit hij nu zo snel dat er te veel van zijn. Terecht op de Veerhoeklaan. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren. Plezierboten hebben last van een plantje in het Goesemeer. De waterplant Ruppia.

0: is het idee of je bent net niet thuis als je ze nodig hebt. En daarom moeten ze op meer plekken komen. En de Brabander Tom Schellekens heeft de grote prijs gewonnen van Jumping the Wheel, het paardensportevenement in Nissen. In de barrage had hij 3 tegenstanders. Als enige legde hij het parcours opnieuw zonder fouten af. En hij is erg tevreden over jumping.
1: Er zijn tegenwoordig nog wel weinig concoursen in deze entourage. Ja, het is hartstikke druk langs de kant. Er hangt sfeer. Ja, vlaggen, muziek. Dat zijn toch dingen waar paarden ook aan moeten wennen. En ja, dat is gewoon super leerzaam en ook leuk voor de ruiter.
0: Schellekens won ook lagere hindernissen en gaat naar huis met een geldbedrag en een zadel ter waarde van €3500. En 11 Zeeuwse oud-militairen hebben een nieuwe insigne gekregen. Die is voor militairen die gewond zijn geraakt tijdens hun werk. Kan dus ook bijvoorbeeld tijdens een oefening zijn. Het is een aanvulling op de insigne voor veteranen die tijdens een oorlogs- of vredesmissie gewond raakten. Volgens de Bond van Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers is het belangrijk dat er nu ook een onderscheiding is voor niet-veteranen, want ze voelden zich achtergesteld. En het weer. Zonnige dag met eerst een zwakke oosten- tot zuidenwind. Vanmiddag waait het iets meer en het wordt 34 graden. Kan het worden 30 tot 34. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland met verkeersinformatie. Komt net een berichtje binnen over de Westerschelde-tunnel. De Oostbuis richting Borselen. Bij de uitrit van de tunnel is een pechgeval gaande. 1 rijstrook is dicht.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker

The Simple Minds en Don't You Forget About Me. Drie aanwijzingen en daarmee kun jij één plaatsnaam opzoeken. Maar welke plaatsnaam is dat dan? App dat door naar 0118-499-999. Er zijn al een heleboel goede antwoorden binnen. Er zitten ook een paar fouten tussen in elk geval. Straks ga je de hele lijst weer krijgen. Dit zijn de aanwijzingen. De eerste drie letters zeggen genoeg. Museum in Rijksmonument. Wieg van de Commissaris. Succes.

0: Nederland.
1: Nu Borselen is afgevallen om nieuwe kerncentrales te bouwen, is eigenlijk de polder bij Biervliet als enige serieuze optie nog over. Samen met natuurlijk de Eemshaven in Groningen. Maar goed, hier in Zeeland is dat de polder bij Biervliet. Net over de grens in Vlaanderen volgen de gemeenten daar de hele procedure natuurlijk uitgebreid ook. Verschillende gemeenten zeiden eerder al dat ze graag op de hoogte gehouden wilden worden. En de burger van Assenede, ook net over de grens, Trees van Eikeren, zij vraagt ons Rijk om hen te betrekken in de besluitvorming. Mevrouw van Eikeren, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen meneer.
1: En wat verlangt u dan van de overheid?
2: Meer dan een jaar geleden hebben wij al het signaal gegeven dat we op zijn minst willen geïnformeerd worden bij alles wat er gebeurt rond de zoektocht naar een nieuwe locatie voor kerncentrales. Dat is zeker zo gebeurd. Ik heb daar ook overleg over gehad met de burgemeester van Terneuzen. Maar ik voel dat we nu dichter en dichter komen bij de effectieve besluitvorming. En dan is het wel belangrijk dat we ook nu nog betrokken blijven en niet dat we op het moment van beslissing eigenlijk voor een voldongen feit worden gesteld. Ik voel aan dat de voorkeur van de nationale Nederlandse overheid gaat naar locatie in Terneuzen. Mm. Dus ja, dat is inderdaad de achtertuin van Assenede.
1: Ja, ik denk dat u dat een goed inschat, want dat wordt heel veel gevoeld, wat u nu ook zegt, dat het waarschijnlijk toch echt aan Terneuzen gaat worden. Maar goed, de definitieve keuze, die moet nog worden gemaakt. Wilt u dan aan de onderhandelingstafel zitten? Want het is meer dan alleen maar op de hoogte gehouden worden, hè, inspraak. Hoe wilt u dan uw mening geven?
2: Wij voelen natuurlijk aan dat als zo'n groot energieproject in Terneuzen zou gerealiseerd worden, dat dat natuurlijk niet alleen op het grondgebied van Terneuzen zal gebeuren. En de hele regio zal daarvan de impact voelen. Want impact op vlak van natuur, veiligheid, milieu, leefomgeving, dat stopt natuurlijk niet aan de grens. En dus willen wij graag met de Nederlandse overheid aan tafel gaan zitten om te bekijken welke impact zo'n project ook in de regio van Vlaanderen, dus in het Meetjesland, zou hebben.
1: Ja.
2: Ik heb dat ook al aangegeven aan het bevoegde ministerie tijdens een infovergadering die doorgegaan is in Gent. En zij hebben daar oor naar. Ik heb heel concreet gevraagd dat de burgemeesters van het Meetjesland en ook de gouverneur van Oost-Vlaanderen zouden aan tafel gaan zitten samen met de Nederlandse overheid om te kijken hoe de regio hiervan de impact zou ondervinden. Als het project in Terneuzen komt.
1: Had u toen het idee dat er ook naar u geluisterd werd, dat ze u serieus nemen met uw oproep om inderdaad mee te kunnen praten?
2: Ja, ik had eigenlijk het gevoel dat ze er nog niet hadden bij stilgestaan.
1: Oh ja.
2: En toen ik de vraag stelde, dat ze dachten van, dat is wel een terechte vraag. Hè, want er zal ook de werkstelling zijn voor de mensen vanuit Vlaanderen. Er zal ook een impact zijn op de huisvestingsmarkt. De mensen die aan het project zullen werken, die zullen ook nood hebben aan zorg, aan de kinderen, aan onderwijs. Dus die gaan niet allemaal in Terneuzen daar aan bod kunnen komen. Dus ja, dat zal zich een beetje uitspreiden naar onze regio.
1: Want het biedt ook kansen natuurlijk, ook voor uw regio. Aan bedrijven die misschien komen weggaan. Gelegenheid. Inderdaad, natuur wordt opgegeven, zo hier en daar, maar er komen wel bedrijven voor terug, zeg ik even heel zwart-wit.
2: Ja, inderdaad. Dus ik zie heel veel kansen voor dit project in onze regio. Ik denk dat het echt een economische boost zal geven. Maar ik vind ook dat het moment is om ook de bezorgdheden aan te geven. En ik had toch wel het gevoel dat de Nederlandse overheid daarnaar wil luisteren. Dus ik hoop dat we na de zomer eigenlijk heel snel aan tafel kunnen zitten.
1: Wat gek eigenlijk dat ze een beetje vergeten waren. Ik bedoel, je kijkt op de kaart en dan denk je, landsgrens, er ligt niks meer. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
2: Ja, ik ben nog niet zo heel lang burgemeester, anderhalf jaar ondertussen. En ik heb dat wel al aangevoeld dat precies het beleid stopt aan de grens. Maar we zijn eigenlijk heel dichte buren. En ik wil heel graag eraan werken dat we goede buren worden. Dus ook in de omgekeerde richting. Als er zaken bij ons zouden zijn, dan denk ik dat we elkaar kunnen versterken.
1: Ja, laten we elkaar dan eindelijk eens een keertje gewoon op tijd vinden, denk ik dat. Maar goed, u heeft weer een stap gezet in elk geval. Trees van Eikeren, de burgemeester van Assenede in Vlaanderen. Hartelijk dank.

De Pointer Sisters en Jump for My Love. 3 aanwijzingen, maar welke plaatsnaam hoort daarbij? Je hebt nog een paar minuten. De eerste 3 letters zeggen genoeg. Museum in Rijksmonument en Wieg van de Commissaris.

0: en Dave. Goedemorgen Zeeland on Tour tussen 9 en 12. Maar in welke plaats worden de uitdagingen aan elkaar gegeven door Elsa en Veerle? Drie aanwijzingen en jij kunt het doorgeven. Ik ga straks de aanwijzingen met je doornemen. Eerst even de antwoorden. Richard van Houten, Christian van Damme en Anja van der Luister. Dank voor het meedoen. Jullie zeiden Zaamslag. Ik snap de verwarring. Het is niet goed. Janna Maas kwam eerst met Ierseke, maar stuurde vervolgens nog een appje en kwam toen op de lijst met heel veel namen. Jaap van Klinken, Nella Bouwman, Maartje Schouten, Frans de Jong, Guus Schouwenaar, Jan Rozen, Dieneke Slager, Bob de Smit, Saatje de Smit, Adrie Braam, Loni Blom, Jacqueline Strobos, Joke Josiasse, Leni Bogaert, Sylvia van der Hogehof, Adrie van Prooijen, Connie Boudens, Jolanda Linssen en Janita Neervoort. Goedemorgen, Janita.
1: Ja, goedemorgen.
0: De eerste drie letters zeggen genoeg.
1: Bruinisse.
0: Ja, Bru. En dat komt overal natuurlijk terug, hè? De Bruse Boys, Brucea. Binnenkort weer het Bruse Nazomerfestival.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Dan het museum in een rijksmonument.
1: Dat weet ik niet.
0: Er is een oude mosselvisserswoning aan de Ouderstraat 27. Sinds 1983 is het een rijksmonument en het Visserijmuseum en de Oudheidkamer zitten daar nu in.
1: Oké. Okay.
0: En dan de laatste, Wieg van de Commissaris.
1: Ja, van de heer de Jong.
0: Hugo de Jonge.
1: Hugo de Jonge, ja.
0: Die is daar geboren op 26 september 1977. En daar zit de verwarring met Zaamslag, want daar heeft hij gewoond. Maar daar is hij niet geboren.
1: Nee, nee, nee. En toen ik dat hoorde, van ook de drie letters en de wieg van de commissaris, ja, toen dacht ik, dat is het Bruus.
0: Waar woon je zelf, Janita?
1: In Capelle.
0: Oh, dat is niet in Bruinisse. Kom je er wel eens?
1: Nou, ik heb vroeger op Zuid-Duitsland gewerkt in Zierikzee. En daar kwamen best wel veel mensen ook van Bru, van Bruinisse.
0: Ja, en zei je dan inderdaad Bru of zei je Bruinisse?
1: Ik zou wel gewoon Bruinisse hebben gezegd.
0: Als Kapelse.
1: Ja. En nou, ik ben helemaal geen Zeeland. Dan, ja, nee, het zal wel gewoon Bruinisse geweest zijn.
0: Nou, Bruinisse of Bru, jij hebt in elk geval het goede antwoord gegeven. Janita Neervoort, dank je wel. Fijne dag wens ik jou. Het gaat hier om de eeuwige roem van deze maandag. Die is voor jou en die moet je delen met al die mensen die het goed hadden. Maar zeker is die voor jou, Janita. Leuk dat je eventjes in de uitzending kwam. Bruinisse, dat is dus de plek waar straks tussen 9 en 12... de Elsa en Veerle elkaar weer gaan uitdagen. Ik weet niet wat ze daar gaan doen, maar een uitdaging is het.

0: Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Als je naar Nieuwvliet gaat vandaag, zorg dan dat je om 2 uur klaar staat. En er wordt er afgeteld. 3, 2, 1. Annie de Bliek, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zeg.
0: En wat gebeurt er dan op dat moment bij die 1?
1: Dan gaat het lint open van de toegang tot de wei. En dan stormen alle mensen het voetbalveld op om te kijken of er iets van hun gading is. Er zit hier nu een heerlijk lekker windje. Dus ik zou zeggen, kom allemaal. Rad van avontuur, we hebben prachtige prijzen dit jaar. En heel veel rommeltjes, spulletjes, spelletjes. Groot opblaaskussen staat er al gereed. De wafelbak wordt gereed gezet. Dus,
0: allemaal ja, bij de Sinterpierse feesten in Nieuwvliet. Maar dat moment, dat is wel iets. Hè? Als iedereen gaat rennen en iedereen wacht dan ook zo keurig tot ze net bij dat ene theelepeltje zijn om te kunnen kopen.
1: Ja, dat is altijd speciaal. En de mensen vinden het ook heel erg leuk dat wij hier alles rubriceren. Dus glas bij glas, huishoudelijk bij huishoudelijk. Dat is op geen ene rommelmarkt. Hè? Maar hier rubriceren we het allemaal.
0: Maar waarom doen jullie dat dan?
1: Nou, het is binnengekomen. Wij verzamelen het altijd al vanaf Pasen ongeveer, in een grote schuur tegenover het sportveld. En daar ligt het natuurlijk allemaal door elkaar.
0: Ja.
1: En wij vinden het prettig dat het allemaal een beetje bij elkaar ligt. Dus we hebben de kraampjes lekker in de schaduw staan nu. En we zorgen voor heel veel parasolen vanmiddag. Dus voor een hapje en een drankje en een prijsje bij het Rad van Avontuur. Ja, en vanavond hebben we om 7:30 ook nog de pubquiz.
0: Ja.
1: Dus dat is ook een oude tractoren.
0: Annie, het is de eerste rommelmarkt die enigszins geordend is bij je.
1: Ja.
0: Als ze hoort.
1: Ja.
0: Alleen daarom wil je al naar Nieuwvliet.
1: Ja, dan was er vorig jaar een meneer uit Oostburg en die was nog nooit hier geweest. En die zei, wat zalig, ik loop gewoon naar het kraam waar ik iets zoek en het ligt er dan ook. En ik vind het ook allemaal bij elkaar.
0: Heerlijk.
1: Dus ja, dat is toch uniek.
0: Arnie, veel plezier. 3, 2, 1, om 2 uur mag iedereen los het voetbalveld op in Nieuwvliet bij de Sinterpierse feesten en dan naar het kraampje van jouw gade. En vergeet alsjeblieft niet om een wafel te kopen. Annie bakt die wafels zelf en zegt nou even, hey Annie, ik heb je gehoord vanmorgen. Geef er even een duim. En al die mensen van de Sinterpierse feesten in Nieuwvliet. Ik neem afscheid van jou, tot morgen. Straks veel plezier in Goeiemorgen Zeeland.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
12: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
13: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
15: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
14: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
16: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
14: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
17: Omroep Zeeland verkeersinformatie. De tunnelbuis richting Borselen is afgesloten. Er wordt een pechgeval geborgen op dit moment. Tot ongeveer 9:05, dus dat is tot nog een minuut of 3, is de tunnelbuis afgesloten. Maar inmiddels staat er wel een file van 9 kilometer. En dat geeft minimaal een kwartier vertraging.
18: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
21: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
22: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
25: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Lotus Health een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Omroep Zeeland.
23: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Marillion en Kaylee. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En meekijken kan natuurlijk online of via je tv. Wiele, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed weekend gehad.
1: Heerlijk weekend.
0: Ja, ik heb iets bijzonders gedaan.
1: Ik ben natuurlijk bezig met de voorbereidingen van de bruiloft. Dus ik heb niet iets bijzonders gemaakt. Maar ik heb bijvoorbeeld een slinger gemaakt van 100 meter. Nee. Van een oud dekbed.
0: Van een oud dekbed?
1: Zo ziet mijn weekend eruit. Ja, daar heb ik reepjes van gescheurd. En die heb ik aan een touw geknoopt.
0: Oh, wat een karwei. Ja. Daar ben je dan gewoon van vrijdagavond tot gisteravond aan bezig geweest.
1: Nee, dat heb ik wel in één dag gedaan.
0: Of heb je ondertussen zitten Netflixen of zo?
1: Nou, ik zat lekker in het zonnetje en
0: En is het goed gelukt?
1: Ja, vind van wel. Oh, ja. Ja, het hoeft niet perfect.
0: Ik zou wel een foto willen zien, ik ben wel benieuwd.
1: En wat heb jij gedaan?
0: Wij hebben zaterdag... dat doen we de laatste jaren... De laatste 4 jaar of zo al, voor de carnavalsvereniging in Aardenburg. Die hebben een fietstocht voor het goede doel. Dat zijn zij zelf. Dat ze dus de kas een beetje kunnen spekken. Ik ga helemaal nooit naar het carnaval in Aardenburg. Maar ik vind zo'n fiets... zo'n fietspuzzeltocht is heel leuk. En dat is elk jaar natuurlijk een andere route. Dit jaar was het niet de grens over. Het is vaak wel de grens over, want Aardenburg ligt gewoon op de grens. Maar dan krijg je dus van tevoren een blad met foto's en een serie namen. En dan vervolgens een route. Dus met linksaf, rechtsaf, naar 4 keer rechts. En dan moet je al tellen van, hebben we nou 3 polderwegen of 4 polderwegen al gehad? Dus we zijn ook 1 keer verkeerd gereden. Maar dan moet je dus ook die dingen onderweg tegen zien te komen. En in goede volgorde op het formulier invullen. En dan zijn er ook nog 12 losse opdrachten tussen de route door. Het is heel leuk. En dan denk je van, het is ongeveer 50 kilometer. Daar doe je 2 of 3 uur over. Nou, wij zijn om 10 uur gestart. We waren om 4:30 terug in Aardenburg.
1: Oh.
0: Dus gewoon de hele dag hebben we erover gedaan.
1: En ging dat wel, was niet te warm? Nee, het was best wel goede temperaturen.
0: Echt heel lekker om
1: en
0: te fietsen.
1: En niet verbrand?
0: Nee, ik heb wel goed gesmeerd. Maar het was qua temperatuur goed te doen. En er stond ook nog een beetje wind. Dus heel leuk. En we kwamen onderweg bij het eten. Want we gingen op het terras eten. Kwamen een andere groep tegen. En die bleken hetzelfde te doen. Maar waar wij de mist mee ingingen. Dat was dus dat er nog een groepje zat. En dan fiets je die automatisch achterna. Maar het bleek dat die helemaal niet meedeed.
1: Oh.
0: En daar kwamen we dus op een gegeven moment achter dat ik zei, jongens, het klopt niet meer. De route klopt niet meer. Nee, dat was dus daardoor. Dus we zullen wel weer geen prijs hebben, maar dat geeft niet. We hebben wel een leuke dag gehad. Dus Nou, en dan is het ineens weer maandag. En dan denk ik, we gaan er weer lekker aan beginnen. Met Goedemorgen Zeeland on tour. Nog 2 weken, want ook dat vliegt voorbij.
1: Ja.
0: Veerle en ik gaan dus telkens samen op pad. Geven elkaar steeds opdrachten. En vandaag is dat in Bruinisse. Ja, wat we daar deden, dat hoor je dus later deze uitzending. En hoe het afliep natuurlijk ook. Maar daar doen we nog geen uitspraken over. Je mag wel appen naar onze reactienummer 0118-499999. Als je denkt te weten wat we daar deden. En vanaf 10 uur, als eenmaal bekend is wat we daar deden, doen. Dan mag je ook foto's gaan appen. En dat allemaal om zo'n leuk t-shirt te winnen van Goedemorgen Zeeland on Tour. En om 10 voor 12... loten we dan weer de dag weer naar. Nou, straks nog veel meer daarover.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Crow en All I Wanna Do. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurde op 3 augustus in de geschiedenis.
1: Ja, op 3 augustus in 1936 pakte Jesse Owens goud op de 100 meter sprint op de Olympische Spelen. En waarom was dat nou bijzonder? Dat waren de Olympische Spelen in Berlijn. En dat werden ook wel Hitler's Spelen genoemd. Of de Spelen van Adolf Hitler. De Duitse overheid gebruikte het evenement toen volop om de nationaal-socialistische ideologie uit te dragen. En ook gingen eigenlijk de meeste prijzen naar de Duitsers. Het land pakte maar liefst 33 keer goud, 26 keer zilver en 30 keer brons. En dan was het dus eigenlijk wel bijzonder dat de zwarte atleet Jesse Owens de grote ster van de Olympische Spelen werd. Hij won 4 keer goud op de 100 meter, 200, de 4 keer 100 meter estafette en bij het verspringen. Dus daarom noemenswaardig.
0: Ja, het klinkt bijna alsof er gefraudeerd is. Maar dat zal dan toch wel niet. En ik bedoel niet wat Jesse Owens betreft, maar ik bedoel dat de Duitsers zoveel wonnen.
1: Nou,
0: het zal toch wel gewoon eerlijk geweest zijn. Hè? Maar misschien was het...
1: Dat geloof ik niet.
0: Omdat er onder Hitler zo fanatiek getraind werd misschien.
1: Weet je, zoek het maar even op.
0: Ja.
1: Want ik geloof dat dit was een hele gekleurde speler.
0: Ja, ja.
1: Dit is niet... dat is niet... Toeval. Dat is geen toeval.
0: Nee. Okay.
1: Verder op 3 augustus. In 1492 vertrok Columbus met 3 schepen om Indië te vinden langs de westelijke route. In 1914 verklaarde Duitsland de oorlog aan Frankrijk en vroeg het neutrale België om doorgang. Het von Schlieffenplan. België weigert dat. In 1947 was Theo Middelkamp vandaag in Reims de eerste Nederlandse wereldkampioen wielrennen op de weg. En in 1992, nog meer sport, won de Nederlandse atlete Ellen van Lange goud op de 800 meter op de Olympische Spelen in Barcelona.
0: Ik heb het even opgezocht.
1: Okay.
0: Dit is wel AI hoor, dus neem het met een korrel zout. Maar goed, de Duitsers hebben daadwerkelijk veel medailles gewonnen. Er was geen sprake van directe fraude met de uitslagen, maar wel van grootschalige sportinvesteringen, dus inderdaad veel trainen. Uitsluiting van concurrenten, ja, dan wordt het natuurlijk makkelijk.
1: Ja, dat noem ik toch wel fraude, mag ik dat zeggen.
0: Misleidende propaganda, ja, dat om het naziregime te promoten, maar dat heeft niks met de uitslag te maken. Inderdaad heel veel medailles en ze sloten Joodse sporters uit. Dus ja, goed. Niet helemaal eerlijk dus.

0: Suzanne en Freek, en ken je dat gevoel? En ondertussen is Remco aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa. De burgemeester van de Vlaamse grensgemeente Assenede wil actief meedenken over de mogelijke komst van kerncentrales bij Biervliet en Terneuzen. De gevolgen zijn te groot om als Belgische gemeente niet mee te mogen praten, zegt burgemeester Trees van Eikeren.
3: Er zal ook tewerkstelling zijn voor de mensen vanuit Vlaanderen. Er zal ook een impact zijn op de huisvestingsmarkt. De mensen die aan het project zullen werken, die zullen ook nood hebben aan zorg, aan de kinderen, aan onderwijs. Dus die gaan niet allemaal in Terneuzen daar aan bod kunnen komen. Dus ja, dat zal zich een beetje uitspreiden naar onze regio.
2: Volgens Van Eikeren is er na de zomer waarschijnlijk weer overleg met de Nederlandse overheden. Voor de bouw van nieuwe kerncentrales is de Paulinapolder bij Biervliet in beeld, net als de Eems haven in Groningen. Plezierboten hebben last van een plantje in het Goese Meer. De waterplant Ruppia zorgt voor een goede waterkwaliteit. Alleen groeit die nu zo snel dat er te veel van zijn en de schroeven van boten erin vast kunnen zitten. De gemeente en het waterschap maaien de plant. Inwoners die dat zelf doen kunnen een extra groene bak krijgen. De Brabander Tom Schelkes heeft de grote prijs gewonnen van Jumping the Wheel, het paardensportevenement in Nissen. In de barrage had hij 3 tegenstanders. Als enige legde hij het parcours opnieuw zonder fouten af. Hij zegt tevreden over jumping.
4: Er zijn tegenwoordig nog maar weinig concoursen in deze entourage. Ja, het is hartstikke druk langs de kant. Er hangt sfeer. Ja, vlaggen, muziek. Dat zijn toch dingen waar paarden ook aan moeten wennen. En ja, dat is gewoon super leerzaam. En ook leuk voor de ruiter.
2: Schelkes won ook lagere hindernissen en gaat naar huis met een geldbedrag en een zadel ter waarde van €3500. Bij de Brouwersdam is een nieuw muziekfestival gehouden. Tribute at the Dam. 5 bekende tribute bands speelden gisteren de muziek van...
4: En ook leuk voor de ruiter.
2: Schelkes won ook lagere hindernissen en gaat naar huis met een geldbedrag en een zadel ter waarde van €3500. Bij de Brouwersdam is een nieuw muziekfestival gehouden.

0: Shanna Spyro en Material Lover. Wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus als je mee wilt doen, pak je telefoon erbij. Wat wil je weten, Veerle?
1: Hoe heet het plantje in het Goesemeer waar plezierbootjes last van hebben?
0: 0118-4999-99. Nog één keer.
1: Hoe heet het plantje in het Goesemeer waar plezierbootjes last van hebben?

0: Paul McCartney en Michael Jackson en CCC. Het is te moeilijk, Veren.
1: Nou, het is helemaal niet moeilijk. Mensen durven gewoon niet te bellen. Er wordt gebeld.
0: Ja, nu wordt er gebeld. Omroep Zeeland, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa, met Yvonne Kwaak.
0: Hallo, Yvonne.
2: Hallo.
0: Voor het spelletje.
2: Het plantje heet Ruppia.
1: Ja, dat is in één keer goed.
0: Nou, dat betekent dat jij zaterdag meedoet in de verloting. Dus blijf je even aan de lijn.
2: Ik blijf aan de lijn. Ja, okay.
0: En wat is Ruppia? Want ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord.
1: Ja, ik weet niet.
2: Het water zuivert.
0: Oh.
2: Maar dat woekert.
0: Ja, en dat is dan weer niet de bedoeling natuurlijk.
2: Daarom, nee.
0: Ja, nee, dat is altijd als het gaat woekeren.
1: Het lijkt droog, bijna een beetje. Ja, het is echt zo'n groen slieterig plantje.
2: Ja, ja, klopt.
0: Oké, okay. Nou, dat zit dus in het Goessemeer en daar hebben de plezierboten last van.

0: al die tijd gewacht op jou.
1: De Puma's en Snelle. Ja, elke maandag praten we met Sander van de Dierenambulance Gouwen-Duiveland wat ze allemaal gedaan hebben in het weekend. Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
1: Ja, kittens die verwilderd rondlopen. Daar heeft eigenlijk elke dierenambulance, elk asiel en elke opvang het heel druk mee, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja, het is nu ook echt een hele drukke periode voor kittens.
1: Ja, maar ja. Dit waren geen moederlozen.
2: Nee, klopt. Het was een gezinnetje eigenlijk. Althans, moeder en drie kittens op een hele gevaarlijke plek langs de N57.
1: Ja, een druk kruispunt. En dat is de reden dat jullie dachten van die gaan we vangen.
2: Ja, dat moest wel. Want dat was gewoon eigenlijk wachten op een ongeluk. Een van die kittens uit onervarenheid, die zou zo de weg op kunnen lopen. Of alle drie. En dan weet je wat de gevolgen zijn.
1: Ja. En dan gaat er eigenlijk een heel circus van start. Hè? Want het is niet zo dat je een bakje eten neerzet en dat ze dan zo gezellig er rond gaan zitten en dat je ze kunt pakken.
2: Nee, was het maar waar, ging het maar zo makkelijk. Maar nee, dit moesten we echt even heel goed in kaart brengen, die situatie. Want het was een hele gevaarlijke plek, heel gevaarlijk kruispunt, zoals je net ook al terecht zei. En moeder en kittens die zaten echt verborgen in de struiken, in de bosjes. De foto's daarvan zie je ook op onze Facebookpagina. Dan zie je hoe dat gebied er een beetje uitziet. En waar je dan altijd heel goed op moet letten, is dat je niet zomaar achter moeder en kleintjes gaat aanlopen. Want als ze bang zijn, dan kunnen ze zomaar wegrennen en zo die gevaarlijke weg oplopen.
1: Ja, of in de bosjes verdwijnen, dat je ze ook de eerste week niet meer terugziet.
2: Precies, dat klopt helemaal, ja.
1: Goed, uiteindelijk met vangkooien zijn ze alle drie gevangen. En jullie wisten zeker dat het er maar drie waren.
2: Ja, daar letten we ook altijd heel goed op, inderdaad. Soms, mensen die willen wel eens helpen en gaan zelf proberen dan een kitten te vangen als ze die zien lopen. Wij zeggen altijd, bel nou nu voor de dierenambulance. Wij doen dat anders. Wij maken altijd even een plan. We gaan ter plaatse gaan we kijken, hoe is de situatie. En dan proberen we ook in te schatten hoeveel kittens er zijn. Of in ieder geval, is er kans dat er meer kittens zijn.
1: Ja.
2: Dus dat hebben we eerst gedaan. En toen kwamen we er wel achter dat het vrijwel zeker om drie kittens zou gaan met één moederpoes.
1: Ja. En uiteindelijk is ook mama poes gevangen.
2: Ja.
1: Nu de kittens zijn trouwens niet zo heel klein, hè?
2: Nee, ze waren best wel een paar weken oud inderdaad, dat klopt. Maar nog wel jong genoeg denken we dat ze dan nog gesocialiseerd kunnen worden. Want ze zitten nu op een lekker plekje in het dierenasiel in Zierikzee. Daar wordt ze altijd helemaal nagekeken. En dan hopen we altijd dat die kittens nog niet zo verwilderd zijn dat het lastig is om ze bij een gezin te plaatsen. Maar wij hebben wel goede hoop dat helemaal goed komt.
1: En mama poes ook.
2: Ja, die was hartstikke lief ook. Dus we weten zeker dat ook helemaal goed gaat komen.
3: Oh, dus mama poes was waarschijnlijk wel een tamme poes geweest?
2: Nou, we denken van wel. Het is nog niet helemaal zeker. Want je kan dat de eerste dag is dat altijd lastig te beoordelen. Omdat zo'n kat altijd heel veel stress heeft natuurlijk. Hè. Die wordt gevangen, wordt in een kooi gestopt. Wordt in een, al is het een mooie warme kamer met lekker eten. Ja, toch in een dierenasiel gestopt. Nieuwe omgeving. Dus dan is het altijd eventjes afwachten of ze toch wel sociaal is. Of dat het echt helemaal verwilderd is. Maar wij hebben het idee voorzichtig dat ze toch wel mensen gewend is. Dus dat ze wel ergens vandaan komt.
1: Nou, laten we hopen dat ze allemaal snel een plekje vinden, hè?
2: Ja, zeker. Maar dat gaat zeker wel lukken, hoor.
1: Oké, drie kittens dus en mama poes nu in het dierenasiel.

0: Sabrina Carpenter en Taste. Het is 3:03. Graag tot zo.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
7: Oh, weer een muis.
6: En samen spelen.
7: Kom maar. Ja.
6: Au. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
14: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Omroep Zeeland.
16: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
15: Omroep Zeeland.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buiten ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer, zonnig en tropisch warm, wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
9: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs.
1: Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog.
9: Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
18: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
19: Ah, nee.
18: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu €25 startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
22: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
24: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.
15: Omroep Zeeland.
27: Que lo que estamos rulay, empezó el verano. Fuego.

0: Carol G en Ciante Tuhu Biera Conocido. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. Meekijken kan online of via je tv. Die druk je gewoon aan. Zet je hem op Omroep Zeeland. Het is weer tijd voor Goedemorgen Zeeland. On Tour, Veerle en ik samen op pad. Geven elkaar steeds opdrachten over en weer. En vandaag is dat in Bruinisse. Waar ik een verschrikkelijke opdracht kreeg. Maar
1: verschrikkelijke opdracht?
0: Wat nou, we daar deden, dat hou ik nu nog even voor me. Hoe het afliep, ja, daar doen we natuurlijk sowieso geen uitspraken over. En als je het leuk vindt om mee te doen, dan kun je straks ook weer foto's gaan appen naar 0118-499999. Want elke dag om 10 voor 12 loopt we dan een dag weer naar.
1: Nou, ik vond je het echt zo erg?
0: Nou.
1: Dan heb je er goed doorheen geslagen. Ja, nu weet nog niemand waar dit over gaat.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ik had niet door dat je het zo vreselijk vond.
0: Nee, nou op dat moment. Maar het heeft meer een soort nawerking.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Cool and the Gang en Cherish. Ja, Veerle en ik gaan weer samen op pad in Goedemorgen Zeeland om toe. Nog 2 weken. We geven elkaar steeds opdrachten en vandaag zijn we in Bruinisse. Ja, ik kreeg daar wel een opdracht die toch een klein beetje onverwachts voor mij was. Dus ik vraag me ook af, mensen die al gereageerd hebben op de app en ook gebeld. Ja, ik geloof niet dat het er al bij zat. Maar goed, als je het leuk vindt om mee te doen, je kunt zometeen ook weer foto's gaan appen naar 0118-499999. Maar ja, dan moet je wel eerst weten wat die opdracht is.
1: Bruinisse, of zoals ze hier zeggen, Bru, is het meest oostelijke dorpje op Schouwen-Duiveland. En toen het hier in 1468 werd bedijkt, werd het dan ook Oost-Duiveland genoemd. Maar het werd al langer Bruinisse genoemd. Dat komt van Nisse, dat is landtong. Een bruine landtong. Dat we al snel hier weer teruggingen naar de naam Bruinisse. Het dorpje heeft nu ongeveer 3800 inwoners.
2: Oh, dat zeg jij dorpje? Dat vind ik best wel groot. Het dorp, Zeeuwse begrippen, toch?
1: Zeeuwse begrippen, ja, het is hier wel groot. Je hebt natuurlijk hele aangroeisels met wijken, met toerisme ook nog, waardoor Bruinisse best groot is geworden. Het is echt een mosselplaats. Er staat hier bekend om de mosselkweek. Veel mensen kennen ook wel dat grote mossel bij de haven. Ja. Heel bekend. En heel veel mensen hebben hier dan ook vroeger vooral in de visserij gewerkt. Je kunt hier dan ook heel goed mosselen eten. En ook wel leuk, een hele bekende politicus met een bijzondere schoenensmaak komt hier vandaan.
2: Hugo de Jonge.
1: Ja, dat is niet zo moeilijk. Heb jij dan enig idee wat we hier gaan doen?
2: Iets met schoenen of iets met mosselen? En dan denk ik mosselen en dan denk ik mosselen opensteken of zoiets.
1: Mosselen opensteken?
2: Ja, rauwe mosselen opensteken.
1: Maar je hoeft toch nooit een rauwe mossel open te steken?
2: Als je hem rauw wil eten wel, toch?
1: Maar als je een rauwe mossel eet, dan word je toch ziek?
2: Nee, dat is net zoals een oester. Kun je die gewoon rauw eten?
1: Dat heb ik nog nooit gehoord.
2: Ja. Ja?
1: Daar heb ik nou nog dit
2: gaat. Nou, in Filipijnen hebben ze de mosselopensteekwedstrijden.
1: En weet je zeker dat het geen oesters zijn?
2: Weet ik heel zeker.
1: Want je wilt toch altijd kijken, je wil dat je mossel goed dicht zit. En na het koken goed open.
2: Maar ik weet het toch heel zeker.
1: We dwalen af, we gaan niks met mosselen opensteken doen.
2: Gelukkig, want ik vind zo'n rauwe mossel vind ik maar niks.
1: Nee.
2: Ik heb ze liever gekookt.
1: Ik ga dit zo eens even vragen, want wij gaan wel naar iemand met verstand van mosselen, denk ik. We gaan een haring schoonmaken. Heb jij dat wel eens gedaan?
2: Nog nooit. Maar dan moet ik ook meteen opbiechten. Ik heb ook nog nooit een haring gegeten. Alleen uit een potje. Dus zure haring of roomopsen, die vind ik heerlijk. Maar zo'n rauwe vis, ik weet het niet.
1: Dit vind ik echt heel raar. Ja, sorry hoor, dat kan toch niet dat je een zeeuw bent? Hoe oud ben je ondertussen? Ja. Je hebt nog nooit een haring op.
2: Nou, jij geen rauwe mossel.
1: Dat vind ik klinkt mij een stuk normaler in de oren.
2: Maar ik hoef hem alleen maar schoon te maken,
1: nee,
2: hè?
1: Nu ik dit weet, moet je hem ook opeten. Zo, uit de lucht.
2: Oh, en dan met zo'n uitje er rond.
1: Met lekker een uitje er rond.
2: Nou.
1: Of ja, je mag het ook zonder uitjes doen. Want er zijn mensen die dat beter vinden.
2: Oké, dat vind ik geloof ik ook. Ja. Ik zie er een beetje tegenop, maar op de fiets dan maar.

0: Bruno Mars en On My Soul. We gaan weer terug naar Goedemorgen Zeeland on tour in Bruinisse. Ja, we geven elkaar steeds opdrachten. En ik kreeg de opdracht, maak een haring schoon. Nou ja, goed. Maar voordat ik aan de slag daarmee kon, toch eerst maar eens even wat te weten komen over haring.
1: Nou, we zitten op een wiebelig hekje in de haven van Bru. Het wiebelige hekje dat staat hier om de schepen op te kunnen gaan.
0: Ja, het water is heel in de diepte met allemaal kwallen. Dus ik hoop dat het hekje stevig genoeg is. Maar ik heb ondertussen wel wat opgezocht over haring schoonmaken. En nou dacht ik dat dat zoiets was als haring kaken, maar dat is dus niet waar. Haring kaken, dat gebeurt direct op het schip of in de groothandel nadat de haring is gevangen. En dan worden de kieuwen weggesneden en een deel van de ingewanden. De alvleesklier blijft achter, want die zorgt voor enzymen die de haring een lekkere malse smaak geven tijdens het zouten.
1: Oh, dus die alvleesklier die moet jij zo nog even weg gaan halen, denk ik.
0: Ik vind dan alweer, dat ik denk, de alvleesklier, maar oké. Okay. En een haring schoonmaken, dat is de laatste handeling die de visboer of jijzelf, ik straks, doe. Voordat je de haring opent en opeet. En daarbij haal je de rest van de ingewanden weg. Dan trek je de graat eruit.
1: Alvleesklier.
0: En je snijdt eventueel het kopje van het staartje eraf. Nou, de haring is gezond vanwege gezonde vetzuren, omega-3 en vitamines. En nou, je mag er niet te veel van eten, maar dat is bij alles zo.
1: Niet?
0: Nou, dit komt door het hoge zoutgehalte. En...
1: Oh, maar ik ken mensen die op haringparties, ik zal geen namen noemen, echt heel veel haringen op één avond eten.
0: Ja, maar dat is dan één keer één avond.
1: Okay,
0: ik denk dat het meer bedoeld wordt dat je er niet elke dag 10 moet eten.
1: En hoe zit het nou met die uitjes? Met of zonder uitjes?
0: Dat heb ik niet kunnen vinden.
1: Oh, dat weet ik wel. Want volgens mij doen we uitjes op de haring. Omdat vroeger de uitjes of de haring, nou ja, hoe langer je hem bewaarde, een beetje meer begon te... Ja,
0: het wordt steeds smakelijker.
1: Stinken.
0: Het wordt steeds lekkerder.
1: Je kon hem nog wel eten, maar met die uitjes kon je een beetje die echte rotte vis maken, een beetje verbloemen. En daarom zijn er mensen die vinden nu dat je het niet met uitjes moet eten. Heb ik van horen zeggen.
0: Okay.
1: Zullen we dat zo even vragen aan de visboer?
0: Ja, oké. Okay. Op naar de visboer dan.
1: Op naar de visboer.
0: Ja, op naar de visboer. Veerle, zullen we meteen maar even aansluiten met... als mensen selfies of foto's willen sturen. De fotoopdracht.
1: Om dat shirt te winnen van Goedemorgen Zeeland on Tour. Ja, wat denk je? Iets met vis natuurlijk.
0: Dat mag haring zijn, maar dat hoeft niet.
1: Nee, gewoon als je aan het vissen bent of je bent een visje aan het eten. Maar of zo'n lekkere haringhap foto vind ik natuurlijk toch wel leuk.
0: Foto met een vissenkom, het is allemaal goed. 0118 499999.

0: Heading for a Fall. Dit was Vaya con Dios. En ondertussen is Lonneke aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De burgemeester van de Vlaamse grensgemeente Assenede wil actief meedenken over de komst van kerncentrales bij Biervliet en Terneuzen. De gevolgen zijn te groot om als Belgische gemeente niet te mogen meepraten, zegt burgemeester Trace van Eikeren.
3: Er zal ook de werkstelling zijn voor de mensen vanuit Vlaanderen. Er zal ook een impact zijn op de huisvestingsmarkt. De mensen die aan het project zullen werken, die zullen ook nood hebben aan zorg, aan de kinderen, aan onderwijs. Dus die gaan niet allemaal in Terneuzen daar aan bod kunnen komen.
2: Volgens Van Eikeren is er na de zomer waarschijnlijk overleg met de Nederlandse overheden. Voor de bouw van nieuwe kerncentrales is de Paulinapolder bij Biervliet in beeld, net als de Eemshaven in Groningen. De storing bij de Westerschelde-ferry is voorbij. De motor van een van de veerboten wilde vanochtend niet starten. Daarom voer er maar één veerboot in plaats van twee. Ook gisteren was er sprake van een storing, waardoor een van de boten een groot deel van de dag niet kon varen. Plezierboten hebben last van een plantje in het Goese Meer. Een van de veerboten wilde vanochtend niet starten. Daarom voer er maar één veerboot in plaats van twee. Ook gisteren was er sprake van een storing, waardoor een van de boten een groot deel van de dag niet kon varen.

0: is hartstikke druk langs de kant. Er hangt sfeer. Ja, vlaggen, muziek. Zijn toch dingen waar paarden ook aan moeten wennen. En ja, dat is gewoon super leerzaam. En ook leuk voor de ruiter.
1: In de barrage had hij 3 tegenstanders. Als enige legde hij het parcours opnieuw zonder fouten af. En dan het weer. In Zeeland veel zon met tropische temperaturen vandaag. Tussen de 30 en de 34 graden. Vanochtend een zwakke wind. Vanmiddag een licht briesje van zee. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa.

0: Alex Warren en de Fever Dream. In Goedemorgen Zeeland on Tour, waarbij Veerle en ik steeds samen op pad zijn, kreeg ik de opdracht in Bruinisse: maak een haring schoon. Nou, zometeen eerst een lesje daarin van vishandelaar Niels Habraken. Maar eerst natuurlijk even kennis maken met Niels.
1: Goeiedag.
2: Goeiedag.
1: Niels?
2: Ja, Niels.
1: Jij hebt hier een visrestaurant. Klopt. Ik zei net al, we gaan naar de visboer, maar eigenlijk heb je gewoon een heel visrestaurant.
2: Een winkel en een restaurant, onder één dak. Ja.
1: Ik denk zomaar dat er hier heel wat haringen worden verkocht.
2: Zeker, zeker, ja.
1: Wij zijn eigenlijk op zoek naar iemand die Elsa kan helpen een haring schoonmaken. Ja. Maar eerst wil ik nog wat meer weten over de haring. Want ja, wij zijn hier net door de haven gelopen, er liggen allemaal schepen. Maar hier op Bruinisse worden geen haringen gevangen, toch?
2: Nee, nee, ook niet van oudsher. Nee, nee. Hier in Bruinisse is echt mossel- en oesterdorp, greeft inmiddels ook. Maar de haring, dat is echt ja, van oudsher. Vlaardingen, Scheveningen, Katwijk en die contraien.
1: En komen jouw haringen daar dan ook nu nog vandaan?
2: De haring nu tegenwoordig wordt gevangen door Zweden en Noren. Maar wel op in dezelfde wateren als waar vroeger die Hollanders visten.
1: Oké.
2: Okay. Dus het product Hollandse Nieuwe zelf, nou, dat is nog steeds echt puur Hollands.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja.
1: Want ik vind als je Noren en Zweden vangen, dan vind ik dat Hollandse haring wel een beetje...
2: Ja, het staat helemaal onder toezicht van de Hollanders. Die keuren de ladingen, die bepalen het vetgehalte. En ja, als zij een akkoord geven, de haring is goed, ja, dan is het goed om naar Nederland te zenden. En te verwerken.
1: Wanneer is een haring goed? Zijn de haringen goed dit jaar?
2: Ja, die zijn heel goed.
1: Ja?
2: Ja, echt. Elk jaar scheelt het wat, maar ze zijn dit jaar wel heel vet. Ja, en ja, ze moeten een bepaald vetgehalte hebben, de Hollandse Nieuwe. Om het te kunnen verwerken op de manier zoals wij dat eten, zo uit het handje.
1: En wordt dat nog een beetje gegeten?
2: Ja, het is nog steeds echt populair. Ja, u merkt wel dat de jongeren er iets minder haring eten, zo uit het vuistje. Dus ja, ze proberen het ook wat op de andere manier aan de man te brengen. Wat hapjes, wat tapasachtig. Maar al met al gaat er echt nog heel veel haring weg.
1: Ja, ik denk dat het tijd wordt om Elsa een lesje haring schoonmaken te geven. Ze heeft het ook nog nooit op, dus als het mogelijk is... Ja, dat geloof je niet.
2: Nee, dat geloof ik niet.
1: Nee, ik geloof het eigenlijk ook niet. En ze zat al moeilijk te doen over met uitjes eten. Maar daar zit toch ook nog een verhaal aan. Wat is het verhaal van de uitjes bij haring?
2: Wat ze wel zeggen is, was als wat minder haring, was het om de smaak wat te verdoezelen. Ja, weet je, goede haring heeft geen uitjes nodig, maar goed, wat frisse uitjes erbij is ook gewoon lekker. Het is gewoon een andere smaak.
1: Is wel lekker.
2: Het
1: en hoe
2: lekker.
1: Eet jij het?
2: Beide.
1: Beide, ja, natuurlijk. Hoeveel haringen eet jij op een jaar?
2: Oeh, nou elke dag wel een paar.
1: Echt?
2: Ja, echt. Je moet wel keuren, hè?
1: Ja, oh, nou. Ja. Lekker, lekkere job. Tijd om aan de slag te gaan.

0: Robbie Williams en Come On Done.
1: Ja, vandaag zijn Elsa en ik in Bruinisse, waar ik Elsa de opdracht heb gegeven een haring schoon te maken. Nou, met frisse tegenzin zal zij die gaan uitvoeren. En we zijn bij vishandelaar, restauranteigenaar Niels. En die zal eerst eventjes voordoen aan Elsa hoe dat moet.
0: Oké, Niels, ik zie een emmertje met vis. Ik zie een bak met ijsblokjes. Ik zie volgens mij gewone aardappelschilmesjes.
2: Nee, het zijn haring schoonmaakmesjes.
0: Oh, dat zijn speciale. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, vertel het maar. Wat moet ik
2: doen? We beginnen natuurlijk eerst met een schort.
0: Ja.
2: En okay. Met handschoenen, want dat is belangrijk. Nooit met de blote handen.
0: Mm-hmm. Oh, prachtige blauwe schort.
2: Dan doe ik dat ook netjes om.
0: Weet je, dit zijn de Omroep Zeeland kleuren. Heel veel.
2: Ja, maar daar hebben we rekening mee gehouden. Ja.
0: Oké. Okay. En dan de handschoenen aan, ringen uit.
2: Nee, hoor.
0: Niet? Oké.
2: Okay. Het gaat er gewoon om dat we natuurlijk goed hygiënisch werken. Hè? Dat is belangrijk.
0: Die haal je in het ziekenhuis?
2: Nee.
0: Of zijn er speciale vishandschoenen?
2: Ja, ook. Ook vis. Nou, de haring wordt geleverd in zulke emmertjes.
0: Ja? Hoeveel zitten erin?
2: 40, rond de 40. Mm-hmm. Nou, het wordt altijd bevroren aangeleverd. Haring moet ook officieel bevroren worden. 48 uur.
0: En hier is al iets mee gedaan.
2: Ja, die zijn gekaakt. Dus de ingewanden eruit, alvleesklier erin en in pekelwater.
0: Ja, en die alvleesklier is belangrijk.
2: Ja, dat is belangrijk. Ja,
0: ja. Ja, dat heb ik gelezen. Voor de smaak.
2: En daardoor rijpt de haring. En dan krijgt hij die smaak die hij heeft. En het is in pekelwater, dus het is zout.
0: Mag ik er eentje uitvissen?
2: Ja, tuurlijk. En de haring wordt in tijd van 6 of 7 weken gevangen voor het hele jaar.
0: Dit vind ik wel een mooie kleur. Oeh, die glibbert. En ik leg hem hierop?
2: Ja.
0: Op ons werkblad?
2: Ja. Kijk.
0: Ze kijken naar me.
2: En nu is het een kwestie van schoonmaken.
0: Ja, ik kijk even toe hoe jij het doet. En dan zal ik heel goed kijken. Dus waar begin je mee, met de kop of met de staart?
2: Wij beginnen altijd, we leggen de haring eerst zo neer.
0: Ja?
2: Ik ga er met de mes in. Boven de graad zit aan de onderkant van het mes.
0: Ja.
2: Dan gaan we naar de achterkant, voorzichtig.
0: Ja. Het kost je geen enkele moeite, zie ik.
2: Nee.
0: Glijdt er zo doorheen.
2: Nou, dan doen we dit vetrandje eraf, want daar zitten die rugvinnen in.
0: Ja,
2: die willen we niet hebben.
0: Van de haring, ja.
2: Dan het velletje. En dat is altijd even lastig om een beginnetje te pakken van het velletje.
0: Dat kun je niet eten.
2: Nou, die is ietsje stugger. Ja, dat kan je eten. Maar dit is. We halen altijd het eraf.
0: Weet je,
2: iedereen.
0: Ik heb nog nooit zo heen gegeten, maar wel een rolmops. Maar die zijn toch altijd zo zilverkleurig?
2: Ja, daar laat ze het wel op. Dat klopt. Ja. Ja. Nou, met beide kanten velletje eraf. En nu doen we het aan deze kant weer hetzelfde.
0: Ook zo'n met het mes snijden.
2: Ja. Ja? Nou, en dan hebben we de middengraad helemaal los zitten.
0: Ja?
2: Snijden
0: en
2: die af.
0: De kop eraf, staart
2: en
0: eraf.
2: De kop graat in één keer.
0: Ja.
2: En nu is het belangrijk dat we de binnenkant nog even goed.
0: Een beetje bloed eraf doen.
2: Ja, en de stugge graatjes als die er nog in zitten.
0: Ja. Eigenlijk snij je er heel veel vanaf, hè?
2: Ja, maar geldt voor elke vis en voor een koe ook, denk ik. Daar hebben we ook niet zoveel van over, toch?
0: En doe je nog iets met dit of gaat het naar de kat?
2: Nee, dat gaat naar de meeuwen. Nou, en dit is.
0: Je laat de staart er natuurlijk aan,
2: ja.
0: Anders kun je hem niet optillen.
2: Dus dit is het resultaat.
0: Dit zag er heel simpel uit, maar...
2: Ik voorspel je dat het niet...
0: Nee, ik denk nu al, dit gaat nooit goed komen. Nee,
2: maar we gaan het wel proberen.
0: Maar je hebt een emmer vol, dus als ik er één verpruts, dan kan ik er nog een volgende proberen.
2: Zullen we het samen doen dan?

0: Frequencies en Crazy. 11:03. Graag tot zo.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
4: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met €24 miljoen vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
14: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
14: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herpen.

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk ons spelletje Check de Plek. Zoeken wij straks weer een plek in Zeeland. En de ontknoping noem ik het toch maar in Goedemorgen Zeeland on Tour. Waarin Veerle en ik samen op pad zijn in Bruinisse vandaag. Met een opdracht, maak een haring schoon.
1: Ja, jij moet een haring gaan schoonmaken. Heel binnenkort gaan we zien en horen.
0: Of dat lukt. Nou, dat haring schoonmaken, dat is het punt niet. Maar ik moet hem dan ook eten. En dat had ik nog nooit gedaan. Nou, ik kreeg ook nog een appje binnen. Daar moest ik eigenlijk wel om lachen. Weet je wat een nieuwe haring op zijn Amsterdams is? Het is een appje uit Amsterdam.
1: Oh.
0: Dat is in stukjes gesneden met een prikker. En je hebt dan een prikker met een Nederlands of Amsterdams vlaggetje. Hij zegt erbij, dat is pas beschaafd in plaats van dat geslurpen aan zo'n dood visje.
1: Nou, dat
0: daar hebben wij zo onze mening wel,
1: ja,
0: wel weer over.
1: Wat is dit nou weer?
0: Maar goed, je mag reageren via 0118 499999.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Michael Bublé en Feeling Good.
1: Ja, Elsa, ben je er klaar voor? Voor de herbeleving?
2: Ja, een beetje.
1: Ja, het is de opdracht vandaag in Goedemorgen Zeeland on Tour. Voor jou is een haring schoonmaken. Toen jij vertelde dat jij nog nooit haring op had, werd die opdracht uitgebreid naar haring schoonmaken en eten. Proeven. Ik zou willen dat je hem helemaal opeet eigenlijk. Dus ja, daar gaan we maar eens even naartoe. Luisteren of jij een beetje een haring schoon kan maken.
0: Ja, nou ja, vishandelaar Niels, die had al voorgedaan hoe het moet. Hè? Dus,
1: ja, maar
0: scheelt.
1: Is dat genoeg?
0: Nou ja, dat gaan we meemaken.
3: Nou, ben je er klaar voor?
0: Ja.
3: Ja? Nou, dan gaat de puntje hierin, maar de graat aan de onderkant laten.
0: Maar hoe voel ik dat?
3: Ja. Nu zit hij denk ik aan de bovenkant.
0: Oh ja, oh, ik voel hem. Ja. Oh, nou heb ik een...
3: En voorzichtig met het mes. Ja. Klein beetje naar beneden houden. En dan voorzichtig over de graat naar achter.
0: Oh god, ik knijp zijn kop nu al in prut.
3: Ja.
0: Ja?
3: Kijk, en nu...
0: Ik heb maar een klein haringje hoor.
3: Kijk, deze is al losgesneden.
0: Ja?
3: Nou, dat is niet goed.
0: Oh, wat heb ik niet goed gedaan dan?
3: Kijk.
0: Oh, ik had hem veel verder moeten snijden.
3: Dus pak een ander, is dat goed?
0: Nou, dat gaat. Haring nummer 1.
3: Nou, hier hebben we er nog één. Dus, ik zal het nog één keer...
0: Dus. Ja, maar ik moet het wel zelf doen, hè?
3: Ja, nou goed.
0: Ik snij gewoon nu een stukje verder. Ja, dan voel ik in elk geval...
3: Dat scherpe kantje iets naar beneden houden. Dan ga je er niet doorheen, maar dan ga je over de graad.
0: Ja?
3: Oh, en nu stop je. Ja, nu is het
0: goed. Oké, ja. Nou, dan haal ik een mesje eruit.
3: Nu draaien we de haring even zo om. En nu doen we dat... Ik kan zo dat vetrandje er...
0: Dit, dat kan ik zo
3: dat
0: vastpakken?
3: Dat ruggetje, ja.
0: Oh ja, en dan zet ik mijn vinger erin.
3: Juist.
0: Oh, bij mij gaat dat natuurlijk alweer in brokstukjes.
3: En daar ook nog een keer.
0: Ja?
3: Nou, pak het mesje weer. En dan halen we het velletje eraf.
0: Oh ja, dat pulken we er een beetje af.
3: Ja, en als zo meteen hier, nu kan ze... Nu heb je een beginnetje en dit kan je er zo aftrekken.
0: Ja.
3: Dus tussen duim en mes trekken we dat zo eraf.
0: Het is goed dat ik deze zelf straks moet proberen op te eten, hè? Want dit kan je niet aan iemand anders geven, denk ik.
3: Dan draaien we hem om. Juist. En nu doen we...
0: Ondertussen komen
3: hier
0: er al
3: ook
0: wat ingemanden uit. Ja? Dus ik zet het mes eronder en ik trek er... Nee, ik moet niet trekken. Ik moet een beetje...
3: Nou, hier heb je een beginnetje nu. Deze.
0: Oh ja.
3: Ja. Die kan je zo aftrekken.
0: Ik denk niet dat je mij aanneemt, hè?
3: Nou, weet ik niet.
0: Maar heb jij dit geleerd zelf?
3: Ja, wel zelf, maar het is gewoon een kwestie van heel veel doen.
0: Ja, maar toen je 8 jaar was? Of,
3: Nou, iets ouder, denk ik. Ja, zo is goed. Nou, nu gaan we hier dezelfde doen. Dus de graad aan de onderkant houden en dan gaan we weer naar achter toe. Maar het mesblad ietsje zo naar beneden houden.
0: Volgens mij heb ik allemaal graten nou. Ik hoor het gewoon krassen.
3: Nee. Goed zo. Ja, zo is goed.
0: Ja?
3: Ja, hou maar.
0: Tot de staart weer?
3: Ja. Nou, nu zit dit los.
0: Ja. Oh ja, het binnenste werk zit
3: dus
0: nu los.
3: Dus dan doen we even voorzichtig dit zo.
0: Eraf snijden, kop eraf.
3: Ja, kan ook helemaal kop eraf. Zo.
0: Hopla. Oh, dood zit nog
3: een. Maar nu zit dat graadje los.
0: Oh, ik hoop dat ik er niet te veel aan heb laten zitten. Want dat moet ik straks nog gaan proeven.
3: Nee,
0: ook.
3: Maar ja, dat heb je zelf gedaan.
0: Ja, precies.
3: Nou, en dan kijken we goed de binnenkant na. Dan is altijd belangrijk.
0: Ja,
3: dus
0: dan
3: gaan we
0: een beetje,
3: even...
0: dat, een beetje schrapen.
3: Ja, schrapen zo.
0: Ja, aan allebei de kanten.
3: Ja. Een beetje die bloed, dat bloed gaat er dan
0: zo
3: uit.
0: Zo ziet het er wel netjes uit, toch?
3: Ja, zeker. Ik ben niet heel ontevreden, hoor. Heel eerlijk.
0: Nou, kijk. Ja. Het randje eraf. Gaat ook
3: nou,
0: voor de,
3: nu kan
0: voor
3: het staartje pakken. En nou, om even zo door de... Ja, dat is hem al.
0: Is die mooi of is die mooi?
3: Ik vind hem wel mooi, eigenlijk.
0: Ja, toch?
4: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: ABBA en Does Your Mother Know? Ja, in Goedemorgen Zeeland on Tour zijn Veerle en ik samen in Bruinissen met de opdracht voor mij: maak een haring schoon.
1: Ja, jij was net de haring schoon aan het maken. Daar komen al wat reacties op. Rinus die zegt, blijf maar bij de radio werken, Elsa. Annette zegt, heerlijk, het water loopt me in de mond. Ja, ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal begrijp als ik de beelden erbij zie. Maar misschien
0: het alleen idee geluid, van een haring eten.
1: Dat nog wel... Ja. Even kijken, Piet die zegt, het eindresultaat is prima. Elsa, nu oppakken en hup, zonder Jun opeten. Nou, ja. Dat gaan we dan maar doen, hè?
0: Nou ja, inderdaad, uiteindelijk ontkom ik er dan toch niet aan.
2: Ik vind dit wel een goed moment eigenlijk.
3: Ik sta een beetje moed te verzamelen namelijk. Weet jij nog je eerste keer, je eerste haring?
2: Nee, weet ik niet meer. Nee. Ik was heel klein en thuis aten we ook wel haring.
3: Ik heb het natuurlijk mensen wel zien doen. En dan pakken ze die staart en dan laten ze... Maar waar hap je?
2: Ja, gewoon de vis, je hapt het eraf.
3: En dan gewoon in vier happen of zo?
2: Ja hoor. Ach. Ja. En dan zou ik zonder uitjes doen.
3: Is het met iets te vergelijken hoe het smaakt? Het is gewoon een rauwe vis.
2: Ja, het is niet rauw, het is gerijpt. Dus
3: we kunnen.
2: Nou ja, het is een soort fermentatie.
3: Maar maakt het wel smakelijker.
2: Nee, maar goed, dat is met duizenden producten. Dat is met dit ook. Dus dit is anders dan echt een rauwe vis. En de structuur is ook anders. En de smaak ook zeker.
3: Zal ik het maar gewoon doen?
2: Ik zou het maar
3: doen.
2: Weet
3: je, jij de eerste, dan kijk ik even. En dan...
2: Ja?
3: Ja. Oké. 3, 2, 1.
2: De structuur is even wennen, een mondgevoel, maar...
3: Ja, ik heb een paar graadjes laten zitten, maar die heb ik nu al.
2: Ja, maar dat zit er altijd wel een beetje in, hoor. Die was goed schoon.
3: Ja. Eigenlijk vind ik het wel lekker.
2: Nou, hè.
3: Weet je, ik neem nog een hap. Kijk, mijn tweede hap. Nou, komt vast omdat ik hem zelf schoongemaakt heb. Extra lekker.
2: En ik vond hem goed gelukt eigenlijk.
3: Ja. Jij had verwacht van bij haring nummer 12 of zo.
2: Ik had al een emmertje klaarstaan dan. Ja, nee, keurig. Echt waar.
3: Oké. Zal ik dan nog maar een hapje nemen?
0: Nou, opdracht geslaagd, dacht ik toch?
1: Ja, zeker. De opdracht is geslaagd. Ik dacht dat ik toch wat twijfel in je ogen zag bij het eten van de haring. Hoe lekker vond je hem nou echt?
0: Nou, bij hapje 1 dacht ik... Maar na hapje 2 dacht ik, en nu is het ook wel genoeg.
1: Ongekend. Ja, ik was stik jaloers op jou. Want ik stond daar met die camera en ik kreeg natuurlijk helemaal niks.
0: Stond uit de likkenbaarden en de watertanden.
1: En jij daar een beetje met tegen heug en meug haring happen.
0: Precies. Goed. Nou, dat was dus haring.

0: Mi Corazón van Pop Trash Inc. Ondertussen is Lonneke aangeschoven voor het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Lonneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen. 6 partijen in het waterschap willen in een extra vergadering opheldering over de dreigende taal van waterschapsbestuurder Marien Westraten tegenover een journalist van Omroep Zeeland. De bestuurder van de Partij voor Zeeland zei tegen de verslaggever: raak me niet aan, anders gaat het bloed tegen het plafond. Volgens 6 oppositiepartijen in het waterschap roept het gedrag van Westraten vragen op over zijn voorbeeldfunctie en het vertrouwen in het openbaar bestuur. De burgemeester van de Vlaamse grensgemeente Assenede wil actief meedenken over de mogelijke komst van kerncentrales bij Biervliet en Terneuzen. De gevolgen zijn te groot om als Belgische gemeente niet te mogen meepraten, zegt burgemeester Therese van Eikeren.
3: Er zal ook tewerkstelling zijn voor de mensen vanuit Vlaanderen. Er zal ook een impact zijn op de huisvestingsmarkt. De mensen die aan het project zullen werken, die zullen ook nood hebben aan zorg, aan de kinderen, aan onderwijs. Dus die gaan niet allemaal in Terneuzen daar aan bod kunnen komen.
2: Volgens Van Eikeren is er na de zomer waarschijnlijk overleg met de Nederlandse overheden. Voor de bouw van de nieuwe kerncentrales is de Paulinapolder bij Biervliet in beeld, net als de Eemshaven in Groningen. En plezierboten hebben last van een plantje in het Goese Meer. De waterplant Rupia zorgt voor een goede waterkwaliteit. Alleen groeit die nu zo snel dat er te veel van zijn en de schroeven van boten erin vast kunnen raken. Eemshaven in Groningen. En plezierboten hebben last van een plantje in het Goese Meer. De waterplant Rupia zorgt voor een goede waterkwaliteit. Alleen groeit die nu

0: Fairground Attraction en Perfect. Daar kwamen nog wat reacties binnen.
1: Ja, ik krijg nog wel een leuk berichtje
0: Op het haring schoonmaken van Goedemorgen Zeeland.
1: Jij hebt net een haring schoongemaakt en je hebt een haring geproefd met een beetje moeite, vond ik. Wij doen natuurlijk de hele tijd, de hele zomer al opdrachten. En ja, af en toe ligt je dat niet helemaal. Eén opdracht die lag jou best wel goed, dat was het roepen op de kermis. Mm-hmm. Maar toen zijn we daarna ook in een attractie gegaan. Dat was de Heartbreaker.
0: Nooit meer.
1: Nou, die hebben ze moeten stilzetten, zodat Elsa eruit kon. Dus ik vind het wel leuk.
0: Ik word nu weer helemaal rood als ik eraan denk.
1: Ja, dat was wel...
0: Deels van schaamte.
1: Dat was wel gênant, ja. Maar Gert die stuurt, ik heb een leuk dilemma voor Elsa. Nog een keer een hele haring eten of een ritje in de Heartbreaker. Wat doe je liever?
0: Mag ik erover nadenken?
1: Nee. Eerste gevoel.
0: Eerste gevoel, dan toch maar die haring.
1: Dat dacht ik al, hè?
0: Ja.
1: Nou, die Heartbreaker, die trok jij echt niet.
0: Nou, als je nu het zo in één zin noemt, dan combineer ik de haring met de Heartbreaker. Nou, dan zou het helemaal niet goed gaan.

0: funny. Douwe Bob en Funny. En wij spelen ons spelletje Check de Plek. Wij zoeken weer een plek in Zeeland. Een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont. Aan de hand van één aanwijzing. Nou, die aanwijzing krijg je zo van Veerle. En als je denkt te weten welke plek wij zoeken, dan kun je bellen of appen. Maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle.
1: De aanwijzing van vandaag is een heerser met veel geld.
0: 0118-4999-99.
1: Een heerser met veel geld.

0: Duffy en Warwick Avenue. Een heerser met veel geld. Welke plek zoeken wij? Christian, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat denk je, welke plek zoeken wij?
1: Keizerrijk.
0: Leg eens uit.
1: Ja, een heerser aan die rijk is.
2: Ja. Ja, dat is niet zo moeilijk.
0: En waar kom jij zelf vandaan?
1: Vogelwaarde.
0: Oh, dat is bij jou om de hoek, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, toch? Ah, wat dacht je? Dit klinkt me heel bekend.
1: Ja, dat klopt. Ik krijg gelijk eigenlijk een beetje de link.
0: En kun je ons vertellen hoe het er daar uitziet? Hoe groot Keizerrijk is?
1: Ja, misschien staan er 7 huisjes, denk ik. Ik weet het eigenlijk niet eens precies.
0: Oh, zo klein.
1: Het is echt een heel klein gehuchtje.
0: Ja, ja. Nou,
1: een buurtschapje.
0: Het maakt wel dat jij de eerste finalist bent voor vrijdag. Dus blijf even aan de lijn.
1: Oké.
0: Keizerrijk dus, dat is de oplossing van vandaag.

0: Cher. Een walking in Memphis.
1: Hey. Goed bezig, joh.
0: Goed bezig.
1: Goed bezig.
0: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: De zangeres Patricia Voort uit Goes zong weer op een boot op de Pride in Amsterdam. Patricia, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe was het?
2: Het was fantastisch.
0: Nou, dat is genoeg. Dan zijn we klaar.
2: Ja, precies. Wat kort, hè? Ja.
0: Nee, hey, en op de boot? Oud en proud?
2: Ja, oud en proud. Het was een combinatieboot dit jaar. Van de Senior Pride, ofwel Roze 50+. En Onbeperkt 1, dat was een boot met gehandicapte mensen, tenminste verstandelijk gehandicapte mensen, van de LHBTQ+ gemeenschap. Dus het was een combinatieboot dit jaar.
0: Oh ja, maar jij zong gewoon voor iedereen, toch?
2: Ik, natuurlijk, ja.
0: Of is het meer voor het publiek dat je staat te zingen? Ik weet niet tot hoever ze je kunnen horen.
2: Het is voor het publiek en voor de boot. Dus het publiek gaat helemaal mee ook, want die hoort de boksen staan naar het publiek toe. Maar er staat natuurlijk ook een boks gewoon op de boot. Dus de boot danst mee en het publiek danst mee eigenlijk.
0: En dus het was weer ontzettend druk, hè?
2: Het was ook nog eens World Pride dit keer in Amsterdam. Dus dan was het nog drukker en ook boten uit internationale boten ook in dit geval. Dus het was echt top. En er was ook een tribune in dit geval gebouwd. Dus dan ging je echt door een gracht heen en aan allebei de kanten waren gewoon heel veel mensen en ook nog een jury. En, het was echt super.
0: Ja, ik moest wel lachen. Er was één foto, zag ik tussen al die foto's van jouw boot. En dan was het van allemaal even bukken om onder een brug door te gaan.
2: Ja, dat voel ik dus nu nog steeds in mijn lijf. Want je krijgt heel veel adrenaline van al het publiek en van de mensen op de boot. Maar als je dan van de boot af bent, dan voel je pas wat je allemaal hebt gedaan. En het zijn heel veel bruggen. En het zijn ook best lage bruggen. En ik ben afgelopen donderdag 55 geworden, dus mijn lijf heeft ziet van.
0: Hey, en Patricia, hoe werkt dit nou? Want nu stond je op oud en proud. Word je dan gevraagd en word je dan daarna ingedeeld bij een boot? Of vraagt oud en proud jou in dit geval?
2: In dit geval, de boot heette niet oud en proud, maar degene van Roze 50+. Die hebben mij gevraagd. En die hebben mij de afgelopen 2 jaar dus ook gevraagd. Dus ik sta nu eigenlijk al 2... Het is het derde jaar dat ik op een boot sta. En een derde jaar voor deze boot.
0: Oké, volgend jaar weer?
2: Als het aan mij ligt wel. Dan ligt het dan aan hun. Alleen dat is de dag na mijn verjaardag. Dus dan moeten we even kijken hoe we het dan, hoe we het dan doen.
0: Maar, en dan bij 56.
2: En dan bij 56. Dus, en die bruggen die zijn nog steeds laag.
3: Die bruggen die blijven. Hey Patricia, wat zing je allemaal? Welke nummers zing je op heel de tocht?
2: Ik heb de afgelopen keer 33 liedjes gezongen. Dus het was zoveel energie had ik.
3: Zo.
2: En dat is van Stand By Me tot Proud Mary tot Last Dance heb ik niet gezongen. All Night Long, Could You Be Loved, One Love, Something Inside So Strong. Eigenlijk van alles. Rivers of Babylon, noem het op.
0: Oh, ja, echt van alles. Nou,
2: van alles, ja.
0: Hartstikke leuk. Wij gaan de foto's natuurlijk ook even nog op onze social media zetten. En dan zullen we maar zeggen, tot volgend jaar. Hè? En,
2: ik hoop het.
0: Nou, kom nog een beetje bij, hè?
2: Ja, ik ben er gewoon op mijn werk nu, maar ik kan zitten.
0: Oké, nou werk ze.
2: Dankjewel, oké.
4: Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee. De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.
0: En ik ben heel benieuwd wie mijn enig jurylid tot winnaar uitgeroepen heeft. Of heb je gewoon geloot?
3: Nee, ik heb wel een beetje gekozen. Wie heeft er de leukste foto met een visje gestuurd? Ja, het was misschien een beetje te verwachten, maar er was er één waarbij iemand echt in bruin haring zat te happen op de boot. Foto van Maya. En die verdient wel een shirtje, vind ik.
0: Oké, Maya of de haringvreter?
3: Ja, dat ga ik even vragen. Wie heeft er een shirt nodig?
0: Oké. En ondertussen is ook collega Michiel aangeschoven.
5: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, zegt u het maar.
5: Ja, op de dag dat het Nationaal Hitteplan weer is ingegaan. Want het is warm, het kan 34 graden worden vandaag. Deed het iets met jullie vanochtend toen jullie hoorden het hitteplan gaat in? Gedragen jullie je heel anders?
0: Nou, nee, dat niet. Maar ik zei wel tegen Veerle, toen we daarnet even tijdens de reclame iets te drinken gingen halen, toen wees ik op de koelkast die er dan speciaal voor ons staat. Ja. Want wij moeten vanmiddag op pad en wij vergeten elke keer om een flesje water mee te nemen.
5: En wel doen, absoluut.
0: Ja, en elke keer zeggen we, we zouden wel iets te drinken lusten. Want dat is als het zo heel warm is en je loopt buiten. Dus ja, wij letten er niet op, maar we zouden het wel moeten doen.
5: Nou, ik ben benieuwd hoe dat in Zeeland zit. Let je er eigenlijk op of ben je er helemaal niet mee bezig? Of pas je je leven niet aan, ondanks dat hitteplan? Erg benieuwd, je mening is welkom zo meteen al op ons WhatsApp-kanaal. En om 17:30 kun je natuurlijk bellen naar Omroep Zeeland.
0: Nou, nu dus 0118-499999. Michiel, jij bent nu nog maar net binnengekomen.
5: Ja.
0: Toen ik vanochtend vertrok was er nog helemaal geen hitte. Hoe is het nu?
5: Het is nu wel warm.
0: Toch wel?
5: Ja, zeker.
0: Oké, okay, dus dat hitteplan is er niet helemaal voor niks.
5: Dat denk ik niet, maar nee, niet te veel beïnvloeden. In ieder geval de mening.
0: Oké, okay, we gaan er verder nu niets meer over praten. Nou, het is 12:04. Goedemorgen Zeeland, is het natuurlijk morgen weer. Heb je ons nodig of wil je iets vertellen? Dat kan altijd via de app, maar je mag ook een mailtje sturen. Veerle, jij hebt bericht van de winnaar?
3: Nog niet.
0: Oh, dat dacht ik. Ik denk, je hebt inmiddels binnengekregen of het voor haar of voor hem is.
3: Nee, dat weet ik nog niet.
0: Nou, morgen is ook Goedemorgen Zeeland Ontoerder. En waar we dan zijn, ja, dat moet je nog maar even afwachten. Voor zometeen in elk geval heel veel plezier, want dan is Michiel er.
4: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie, kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
12: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, het is 12 uur geweest. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil onder andere op de N57 van Middelburg naar de Brouwersdam. Voor de afrit Oostkapelle 3 kilometer, daar 5 minuten vertraging. En de andere kant op de N57, dat is in de richting van Middelburg vanaf Rotterdam. Voor Hellevoetsluis Oudehoorn 4 kilometer. Kleine 10 minuten vertraging daar. En verderop voor goede reden nog eens 2 kilometer. Daar is je vertraging 5 minuten. Ook een melding op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Bij Roosendaal-West staat een kapotte vrachtauto. De oprit is daar afgesloten op dit moment.
16: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
21: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van 2 vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
22: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
22: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
24: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4,000. Dewarmte.nl.
25: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
26: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
25: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
1: Omroep Zeeland.
2: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
1: Omroep Zeeland.
5: Het kost maar liefst 7 ton om een klein beestje te bestrijden wat honingbijen vreet en hier eigenlijk helemaal niet thuis hoort. Meer daarover, dat hoor je zo in Zeeland nu. Ja, dit jaar moet het jaar worden van Daniel Hansen, voetballer uit Brennissen, als spits van Jong Sparta. Zijn verhaal en zijn kijk richting dat nieuwe seizoen hoor je ook zo meteen. Nationaal hitteplan, dat is van kracht. Wat we kunnen verwachten vandaag en ook de komende dagen, dat weet John Havinga. En het gaat over Stichting Duikdingen in de Zeeuwse Kamer. 6:56 is het, een hele goede middag. Bestrijd de Aziatische hoornaar, sinds kort geelpoothoornaar genoemd, serieus. Een oproep van de gemeente Schouwen-Duiveland. De geelpoothoornaar vreet onder andere honingbijen op en is mede daarom een bedreiging voor onze biodiversiteit. De bestrijding die verschilt per gemeente, want waar de ene gemeente de bestrijding min of meer heeft opgegeven, heeft Schouwen-Duiveland er een speciale projectmanager voor aangenomen. Die maakt samen met een speurteam jacht op de hoornaar. Kosten 7 ton. Ilse van Dam is lid van het speurteam en in een tuin in de binnenstad van Zierikzee op zoek naar die geelpoothoornaar.
3: Ja, nu heb ik er één. Met ook een paar bijen.
4: In de prachtige binnentuin in Zierikzee staan houten bijenkasten. En een soort grote wespachtige beesten vliegen eromheen. Geen bijen. Nee, dit zijn hoornaars. Ilse van Dam, begonnen als imker, is nu speurder van het speurteam Aziatische Hoornaar. En in een geel speciaal vestje voor dat speurteam vangt ze er eentje met een blauw vlindernetje.
3: Neem ik altijd het tentje erbij, omdat ik niet wil dat hij gelijk ontsnapt als ik hem loslaat. Dit is een soort kochertje met een opening, zodat het achterwerk erin kan, maar de vleugeltjes en de pootjes vrij blijven. En nou zit hij helemaal vast. Kan hij eigenlijk geen kant op. Dus ik ga onder die vleugeltjes door.
4: In een heel klein apparaatje zit de hoornaar nou eigenlijk met zijn kont vast. Zijn pootjes zijn los. En aan zo'n pootje gaat een mini zendertje. Met een pincet maakt Ilse dat vast. En als de hoornaar dan in zijn tentje een beetje bij is gekomen, dan gaat het tentje open en...
3: Daar komt hij al hoor, daar gaat hij. Die kant op.
6: Ja, daar.
3: Daar, ja. Die kant op.
4: Het is even snel, want u gaat dadelijk op de fiets achter hem aan.
3: Jazeker, we willen hem vinden, het nest.
4: Ja. Kunt u eens uitleggen waarom het zo belangrijk is om die hoornaars op deze manier te bestrijden?
3: De hoornaar die heeft eigenlijk geen vijanden hier. En daardoor brengt hij de balans in de natuur eigenlijk, de natuur uit balans. De biodiversiteit noemen we dat. En wat ik zie is dat de hoornaar alle de bijtjes zeg maar opeet. Maar ook de vlinders, de hommeltjes. En ja, we willen hem eigenlijk. Hij hoort hier niet. Het is een exoot die hier niet hoort.
4: U zendert gaat hem proberen te vinden. Dat is ook al goed een aantal keren gelukt, hè?
3: Ja, van de week is me 3 keer gelukt.
4: En als u dat nest vindt, wat voelt u dan? Dan denkt u, yes.
3: Ja, dat is absoluut een kick. Ja, ja, dan word je heel blij en dan wil je gelijk dat het weggehaald wordt. En ja.
4: Ik wens u heel veel succes.
3: Dankjewel.
5: Nou, op de fiets achter de hoornaar aan en hij werd gevangen in het slingerbos aan de rand van Zierikzee. Inmiddels is het door een bestrijdingsbedrijf verwijderd en verbrand. De beste Zeeuw tijdens het duel Kloetingen en Jong Sparta afgelopen weekend speelde niet voor Kloetingen, maar voor de Rotterdamse club. Daniel Hansen uit Brennissen. Hij is een uitstekende voorbereiding, is hij bezig als spits van Jong Sparta. En ook tegen Kloetingen scoorde hij.
18: Ja, het was zeker een mooie wedstrijd. Kloetingen wel een leuke tegenstander. Wel aardige spelers. En ook nog een Bruurnaar die in de baas stond. Dus wel leuk om tegen te spelen. Ja, we kwamen eigenlijk snel 2-0 achter. Maar je ziet als wij gewoon blijven voetballen, dat we wel gewoon wat beter zijn dan deze gasten. En dat je het uiteindelijk wel gewoon wegtikt. En dan win je gewoon, wat was het, 5-2 uiteindelijk. Dus dat is een mooie overwinning.
27: Ja, want jullie waren de hele wedstrijd de bovenliggende partijen. Dat zij op 2-0 kwamen was eigenlijk best wel verrassend te noemen. 2 uitvallen, 2 keer scoren, wel effectief natuurlijk. Is dit een beetje het niveau wat Kloetingen kan verwachten in de tweede divisie?
18: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat wij voetballend misschien wel wat beter zijn dan de rest. Alleen als je kijkt naar hoe snel wij wel twee tegendoelpunten krijgen, dat hebben andere teams in de tweede divisie wat beter onder controle. Maar ik denk dat dit wel een beetje het niveau is.
27: Ja. Je hebt een goede voorbereiding nu achter de rug. Vandaag scoor je ook tegen Kloetingen. Moet dit een beetje jouw jaar gaan worden bij Jong Sparta?
18: Ja, dit moet echt mijn jaar worden. Ja. Ik heb nu 8 goals in de voorbereiding. Dus dat gaat lekker. En dit is eigenlijk mijn laatste jaar voor Jong Sparta. En dan wil ik doorstromen. Ja. Dus dit is zeker belangrijk.
27: Ja, je staat vandaag in de spits. Vorig jaar zei je net een beetje nummer 10-achtig. Is het een nieuwe rol die je gaat liggen? Of ik zou je voor die nummer 10 positie wel open?
18: Ja, ik sta altijd voor alles open. Als ik speel... Ja,
27: linksback ook?
18: Ja, liever niet. Maar als ik speel, dan speel ik. Maar ik heb goede gesprekken gehad met deze trainer. En hij ziet mij gewoon als spits. En als ik blijf scoren, dan blijf ik staan.
27: Ja. Vind je jezelf ook een spits?
18: Nou, ik blijf lopen. En ik heb gewoon een neusje voor de goal. Ik ben er altijd bij. Druk zetten. Ook gewoon met het spel meedoen. En ik ben erbij. Elke goal die wil ik maken. Dus en als ik score, ja, dan is er geen betere spits.
27: Nou, jullie als Jong Sparta bleven vorig jaar door een soort play-off wedstrijd tegen Groningen nog in de tweede divisie. Hoe belangrijk is het voor jou en voor Jong Sparta dat jullie in die tweede divisie ook zijn gebleven?
18: Ja, dat is heel belangrijk. Want je ziet, ja, ik zit nu 12 jaar bij Sparta. En dan is het eigenlijk altijd jeugdvoetbal. En voor je ontwikkeling is het ook gewoon beter om mannenvoetbal te spelen. En zeker tegen tegenstanders zijn gewoon goede teams.
27: Ja, vorig jaar bij Hoek gezien, Kloetingen, ja, de top van het amateurvoetbal. Leuk vind je dat die Zeeuwse clubs ook in deze competitie zitten?
18: Ja, vind ik echt wel leuk. Want het is ook gewoon, kijk nu, al mijn vrienden die zijn er. Die gaan niet zo vaak naar Rotterdam of Utrecht, daar komen ze niet. Maar als het in Zeeland is, dan is iedereen erbij. Dus dat is extra leuk.
27: Je hebt er nu 8 gemaakt in de voorbereiding, maar goals in de voorbereiding tellen niet, hè? Hoeveel ga je er maken in de seizoen in de competitie?
18: Nee, mijn doel is wel minimaal 20 goals te maken. En vanaf daar zien we wel verder.
5: Ja, ambitieus is hij zeker. Daniel Hansen uit Bruinissen. In gesprek met Jormen Weststraten. 12:12. Het Zeeuwse nieuws van vandaag. Hoor je in Zeeland nu. Net als muziek van Irene Cara.

0: Irene Cara en de Flash Dance. What a feeling hier op je maandagmiddag. Het is Omroep Zeeland. En we gaan eens kijken naar het weer. Dat doen we vandaag met John Havega. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Op de dag dat het Nationaal Hitteplan van kracht is, wat gaan we daar vermerken vanmiddag?
1: Ja, daar gaan we vanmiddag inderdaad ook wat vermerken in Zeeland. De temperaturen die schieten nu op dit moment ook wel omhoog. Het is 25 tot 29 graden. En er komt ook nog wel een flinke schep bij op. Want we hebben op dit moment natuurlijk te maken met flinke zonnige perioden. Af en toe hooguit wat hoge sluierwolken. En de wind is niet al te sterk. Die is over het algemeen zwak. Soms even vrij krachtig vlak aan de Schelde. Dus op dit moment zie ik een windkracht 3 uit het zuidwesten. Maar die wordt vanmiddag wat minder sterk. En die wordt ook een beetje veranderlijk, gaat een beetje draaien van richting. Komt uiteindelijk vanmiddag waarschijnlijk wel een beetje uit een noordwestelijke richting. Maar goed, omdat hij niet heel erg sterk is, zal de temperatuur daar niet zo heel erg veel last van hebben als die wind een beetje vanuit het wateroppervlakte gaat komen. Dus ik verwacht vanmiddag maximum temperaturen van 30 tot 34 graden.
0: Oké, dat vandaag. Maar vooruitkijkend naar vannacht, morgen en de komende dagen.
1: Ja, dat betekent dus dat deze tropische dag gevolgd wordt door een warme zomeravond met de temperaturen die langzaam richting de 30 graden zakken en naar de 25 graden. Uiteindelijk pas in de loop van de nacht zien we dat de minimumtemperatuur uitkomt op 20 graden. Dus dat is toch ook wel weer een plaknacht. Met daarbij rustig weer en opklaringen. Morgen zien we dat de wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting gaat komen. Is nog altijd zwak tot soms matig. Dus niet al te sterk. Maar we zien wel dat er wat kleine veranderingen, wat addertjes onder het gras gaan komen. En dat komt in de vorm van wat onstabiliteit in de loop van de dag. En dat zorgt ervoor dat met die temperaturen die ook morgen weer boven de 30 graden kunnen gaan uitkomen, dat we wat onstabiliteit gaan krijgen in de vorm van een paar lokale regen- of onweersbuien. Moeten we even afwachten waar die precies tot ontwikkeling zullen gaan komen. Ik denk op dit moment vooral de plekken in Zeeland waar de temperatuur de hoogste waarde kunnen gaan bereiken. Dus dat wordt wat verder landinwaarts. Goed, dus dat even afwachten. In ieder geval dus wat onstabiliteit en dus wat neerslag lokaal. Als we dan kijken verder vooruit, dan zien we dat die wind wat sterker wordt vanaf woensdag en uit een westelijke richting gaat komen en daarmee ook wat koelere lucht onze kant op brengt. Dus vanaf woensdag wordt het allemaal weer wat minder warm. Ik heb woensdag nog een temperatuur staan gemiddeld van 25 of 26 graden. Maar vanaf donderdag zien we dat de temperaturen naar de 22, 23 graden gaan. En ja, ook daarna zien we dus eigenlijk vanaf woensdag wel dat er af en toe wel een enkele bui mogelijk is. Maar goed, daarbij zie ik ook nog wel op dit moment dat tot en met vrijdag in ieder geval de neerslaghoeveelheden nog niet heel erg denderend zijn. Dus dat moet nog wel op gang komen, Michiel.
0: Oké, duidelijk. John Havega, dankjewel voor dit moment. Eens kijken op de weg met onder andere een melding van de Westerschelde-tunnel. De Westbuis in de richting van Terneuzen. Die is afgesloten tot zeker 10:50. Komt door de berging van een pechgeval. Levert de file op van 5 kilometer. Je vertraging is daar ruim 10 minuten. De N57 sta je stil van Middelburg naar de Brouwersdam voor Sierhooskerken. Vertraging van 10 minuten. File met een lengte van 3 kilometer. Nog steeds rekening houden met vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Staat een kapotte vrachtauto bij Roosendaal West. En daarom is de oprit daar afgesloten.

0: Marshmello en Jelly Roll, you're the holy water. Laten we eens kijken naar nieuws wat opvalt ook buiten onze provincie. Huisartsen gaan steeds minder bij patiënten thuis op bezoek. Sinds 2011 is het aantal huisbezoeken ongeveer gehalveerd. Volgens de Landelijke Huisartsenvereniging komen dokters om in het werk.
1: Dus als het maar even kan, vragen we de patiënt ook graag naar de praktijk te komen. Aan de andere kant is het soms echt heel fijn om wel een visite te doen, om iemand in de thuissituatie te zien. En wat heel erg meespeelt is dat eigenlijk de meerderheid van de huisartsen werkt met een praktijkondersteuner, die eigenlijk de visites ook doet bij de mensen met chronische ziekte en de ouderen. En daar werken we natuurlijk heel nauw mee samen.
0: Ja, ze benadrukt dat als een huisbezoek echt nodig is, een huisarts echt wel langskomt. Dan naar PostNL. Ze willen nog langer de tijd krijgen om brieven te bezorgen. Nu moet dat binnen 2 dagen. Maar het bedrijf wil volgens deze verslaggever van de NOS verder oprekken.
2: PostNL zegt, we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden. En dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: De omzet van PostNL daalde het afgelopen kwartaal met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. Komt ook doordat het bedrijf minder pakketten vanuit Aziatische webshops verwerkt krijgt. Ja, en steeds meer pontjes die worden vanwege de lage waterstanden door de aanhoudende droogte uit de vaart gehaald. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden in Gelderland niet meer, net als de liniepont bij Culemborg, ook in Gelderland. Ja, hoe lang dat allemaal nog gaat duren, dat is niet duidelijk, zegt deze landschapsecoloog.
3: Ja, het ziet er niet goed uit. Het blijft droog. Dus die buien waren even tijdelijk. De komende dagen zien we zo nu dan wel weer buien komen, maar die leveren vaak niet meer op dan een paar centimeter. Voor de scheepvaart maakt het niet zo heel veel meer uit. Een heleboel schepen kunnen al nauwelijks meer varen. Maar alle andere functies in Nederland die dat water nodig hebben, ja, daar is het eigenlijk te weinig voor. Een week is wel uit te houden, maar 3-4 weken wordt heel erg lastig. En het ziet eruit dat het misschien nog wel langer gaat duren, de hele maand augustus.
0: Elders in Europa is wel wat regen gevallen, dus het waterpeil is iets gestegen, maar dat is letterlijk een druppel op een gloeiende plaat. Het nieuws wat opvalt buiten onze provincie. Zometeen terug naar het laatste Zeeuwse nieuws. Lonke de Klerk, die praat je zometeen bij. En muziek van Sammy hoor je zo bij Omroep Zeeland. It's only love.

0: En it's only love, het is 12:30. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat krijg je binnen nu, een kleine 2 minuten.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het eerste nieuws krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
7: Goedemiddag. 6 partijen in het waterschap willen een extra vergadering om opheldering te krijgen over de dreigende taal van waterschapsbestuurder Marien Westraten. Tegen een verslaggever van Omroep Zeeland zei hij: raak me niet aan, anders gaat het bloed tegen het plafond. Volgens 6 oppositiepartijen in het waterschap roept het gedrag van Westraten vragen op over zijn voorbeeldfunctie en het vertrouwen in openbaar bestuur. In de gemeente Schouwen-Duiveland wordt serieus werk gemaakt van de bestrijding van de Aziatische hoornaar, nu de geelpoothoornaar genoemd. Een speciale projectmanager is aangesteld die samen met een team jacht maakt op de hoornaar. Imker Ilse van Dam uit het team vertelt waarom dat zo nodig is.
8: Wat ik zie is dat de hoornaar alle de bijtjes zeg maar opeet, maar ook de vlinders, de hommeltjes. We willen hem eigenlijk. Hij hoort hier niet. Het is een exoot die hier niet hoort.
7: De gemeente Schouwen-Duiveland trekt jaarlijks €700.000 uit om het diertje te bestrijden. De burgemeester van de Vlaamse grensgemeente Assenede wil actief meedenken over de mogelijke komst van kerncentrales bij Biervliet en Terneuzen. De gevolgen zijn te groot om als Belgische gemeente niet te mogen meepraten, zegt burgemeester Trees van Eikeren.
9: Er zal ook tewerkstelling zijn voor de mensen vanuit Vlaanderen. Er zal ook een impact zijn op de huisvestingsmarkt. De mensen die aan het project zullen werken, die zullen ook nood hebben aan zorg, aan de kinderen, aan onderwijs. Dus die gaan niet allemaal in Terneuzen daar aan bod kunnen komen.
7: Volgens Van Eikeren is er na de zomer waarschijnlijk overleg met de Nederlandse overheden. Voor de bouw van nieuwe kerncentrales is de Paulinapolder bij Biervliet in beeld, net als de Eemshaven in Groningen.
9: Onderwijs, dus die gaan niet allemaal in Terneuzen daar aan bod kunnen komen.
7: Volgens Van Eikeren is er na de zomer waarschijnlijk overleg met de Nederlandse overheden. Voor de bouw van nieuwe kerncentrales.

0: Verder maak je de Mechanics bij Omroep Zeeland en Over My Shoulder. Goedemiddag, het is 12:30 geweest. Het is een mijlpaal voor Stichting Duikdingen, die psychisch kwetsbare kinderen door middel van de duiksport boven zichzelf wil laten uitstijgen. Want de eerste buitenwaterduik heeft plaatsgevonden in het Gevelingenmeer. Twee deelnemers die doken voor het eerst het open water in. Ja, van het zwembad naar het buitenwater. Het is een spannende mooie stap al, dus de stichting. En daar gaan we over praten in de Zeeuwse Kamer met Marieke van den Bergkemper van de Stichting Duikdingen. Goedemiddag, fijn dat je er bent.
1: Ja, bedankt dat ik er mag zijn.
0: Uiteraard. Laten we eens beginnen bij de Duikdingen. Wat, hoe is dat ooit ontstaan eigenlijk?
1: Nou ja, het is ontstaan eigenlijk. Mijn man is ooit begonnen met duikkampen voor een andere organisatie. En dat heeft hij 9 jaar gedaan. Ik heb dat 4 jaar met hem gedaan. Uiteindelijk stopte zij ermee, ging over op de paarden. Nou, daar zijn we niet zo van. Dus toen hebben we onze eigen organisatie opgericht. En het is eigenlijk ontstaan. Mag ik daar nog iets meer
0: over? Ja, tuurlijk. Ja.
1: Het is eigenlijk ontstaan ook vanuit onze eigen jeugd. Dat wij zelf weten hoe het is om op te groeien in hele moeilijke omstandigheden. En wij willen graag aan deze jongeren doorgeven wat de duiksport ons gebracht heeft. Dus dat

0: Ja.
1: Want wat heeft dat jullie zelf dan gebracht?
0: Ja, rust. Kijk, als je onder water bent, dan doet niemand je meer wat. Weet je, dan heb je rust, niemand praat tegen je. Het is stil. Je hoort alleen maar je eigen ademhaling. Ze vergelijken het ook wel een beetje met mediteren. Onder water is het heel makkelijk mediteren. Want ja, je kan eigenlijk geen kant op. In die zin van, weet je, het is heel makkelijk om je op jezelf te concentreren. Mm-hmm. Want je bent alleen maar met jezelf en met je buddy. Dus het is een soort escape ook. Gewoon een soort ontsnapping eventjes. Het is gewoon heel erg prettig.
1: Ja, maar dan is nogal een stap om, wat je zegt uit eigen ervaring, dus dat duiken heel fijn is, om dat op anderen over te brengen, toch?
0: Ja, ja. Hoe bedoel je dat een grote stap is?
1: Nou ja, dat je als stichting dat dus gaat doen met kinderen. Dat lijkt me ook spannend om te doen, toch?
0: Spannend? Nou, het is voornamelijk heel erg leuk. We hebben natuurlijk wel, ik heb hier natuurlijk gezeten in 2024. Toen zaten we nog midden in de voorbereidingen. Toen zijn we 2 jaar mee bezig geweest. Omdat je gaat natuurlijk duiken met deze kwetsbare doelgroep. Dus het had nogal wat voet in de aarde. Dus we hebben alles heel erg netjes geregeld qua veiligheid, verzekering. Noem het allemaal maar op. Duiken zelf is gewoon fantastisch. Dat is zo verschrikkelijk dankbaar. Dat is zo mooi.
1: Want hoe gaat dat in zijn werk, Marieke? De duiken als therapie?
0: Nou, het is geen therapie, wil ik gelijk even zeggen. Want daar ben ik zelf heel erg, hoe zeg je dat? Scherp op. Kijk, therapie is voor therapeuten. En wij zijn geen therapeuten. Dus dat,
1: hoe zou je het dan omschrijven?
0: Ja, het dichtste komt het bij meditatie. Het is meer rust. Het is echt de ultieme escape, zeg maar. Een soort ontsnapping. Ik ben even je vraag kwijt, sorry.
1: Nou, hoe dat precies in zijn werk gaat. Dus dat duiken als mediteren dan, zoals jij het omschrijft.
0: Nou, kijk, weet je wat is? De jongeren die hebben zo verschrikkelijk veel meegemaakt. En die maken soms nog steeds heel erg veel mee. Qua stress en spanning. Weet je, een moeilijke achtergrond. Hè? Want wij duiken natuurlijk met een doelgroep die al dan niet aangeboren kwetsbaarheid heeft. Dus ADHD of autisme. Of ze zijn niet aangeboren, dat ze zijn opgegroeid in een kwetsbare situatie. Met huiselijk geweld, schulden. Vechtscheiding, dat soort zaken. En als ze dan onder water zijn, ja, dan gegarandeerd dat ze daar niet mee bezig zijn. Even minimaal een uur lang. Dat is gewoon verschrikkelijk heilzaam. En je ziet ook gewoon eigenlijk keer op keer, ook in het zwembad. Hè, want we liggen elke maand in het zwembad. Dat als ze dus vlak voordat ze in het zwembad liggen, zijn ze altijd wel een beetje gespannen. En nemen ze ook, ze vinden duik spannend, nemen ze misschien spanningen mee vanuit hun eigen situatie. En ze komen eigenlijk stevast altijd met een hele brede glimlach, komen ze het water uit. En dan zijn ze helemaal ontspannen. Ja, dat is.
1: Alsof er een last van de schouders af is gevallen in het water.
0: Magisch is dat. Ja. Dat is zo mooi.
1: Je zegt het al, met jongeren doen jullie dit. Komt iedereen in aanmerking? Hoe werkt dat precies?
0: Nee. Nee, we zijn echt specifiek voor jongeren van 14 tot en met 27. Met een psychische kwetsbaarheid. Of anders gezegd, jongeren die het moeilijk hebben. Zoals ik al zei, met aangeboren problematiek. Of die moeilijke thuissituatie. Dus dat is wel echt specifiek onze doelgroep.
1: Ja, ja. En dan ga je zo'n traject aan. Met die jongeren, hoe gaat dat in zijn werk? Want ik neem aan dat je niet meteen in het water ligt.
0: Oh ja, dat gaat vrij snel hoor.
1: Maar toch wel.
0: Kijk, het belangrijkste wat ze doen, is als ze zich aanmelden, dat we even een kennismaking hebben. Het begint vaak telefonisch, hè, want ze kunnen zich aanmelden op de website. En dan hebben we even telefonisch contact. Soms ook als de begeleider of de ouder en verzorger erbij is. Hè, dan wil ik natuurlijk even peilen of ze ook daadwerkelijk tot onze doelgroep behoren. Maar goed, dat doe ik vanuit mijn werk heel vaak, die screeningsgesprekken. Een belangrijkste voorwaarde, eigenlijk 2, is dat ze het willen. Dat ze gemotiveerd zijn. Dus niet dat iemand anders zegt, een ouder of een volwassene, of nou, dit is goed voor jou. Dat werkt gewoon niet. En we doen ook altijd een duikmedische screening. Dus we staan ook Ik sta als het ware onder supervisie van een erkende geregistreerde duikarts.
1: Okay.
0: Dus daar is altijd een lijntje mee. Want ja, we hebben natuurlijk gewoon ook... het moet medisch moet het ook kunnen.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Dat is goed om erbij te zeggen, inderdaad. Laten we het zo meteen hebben over die buitenduiken die heeft plaatsgevonden.
0: Ja.
1: En we duiken vandaag sowieso dieper in de Stichting Duikdingen. Die ondersteunen kinderen en jongvolwassenen met psychische klachten. En dat doen ze, de naam zegt het al, door dus te gaan duiken. Onlangs een belangrijk moment met de eerste buitenwaterduik in het Grevelingenmeer. Marieke van den Berg-Kemper van de stichting hier te gast in de Zeeuwse Kamer. Hoe was dat, die buitenduik? Want daar hebben jullie heel lang naartoe gewerkt.
0: Ja, nou, in alle eerlijkheid vond ik het best wel een beetje spannend. Want ik voelde me heel erg verantwoordelijk. en ik ben ook stiekem een beetje perfectionistisch. Dus ik wil dat alles tot in de puntjes geregeld is. Maar dat ook bijvoorbeeld alle vrijwilligers precies weten waar ze aan toe zijn. Want we hebben ook altijd de avond voor zo'n duik. We hebben standaard een teams briefing. Dus dan... Want wat zo ontzettend belangrijk is, is dat iedereen... Kijk, duidelijkheid is veiligheid. Veiligheid is duidelijkheid. Dat iedereen precies weet waar die aan toe is. Weet je, en dat gaat van de planning tot aan waar zijn mijn spullen. Ja, dus dat was best wel even spannend. Maar uiteindelijk, ja, dan zie ik weer al die blije gezichten. En blije vrijwilligers. We hebben echt een absoluut dreamteam. Dus dat, ja... Dat is heel mooi.
1: Ja, want wat is het grootste verschil voor de leek in het duiken? Wat is het grootste verschil in dat buiten duiken of dat in een zwembad doen?
0: Nou kijk, in het zwembad heb je te maken met... Daarom begin je altijd, dat is voor geen enkele duiker uitgezonderd, in het zwembad. Want dat noem je gecontroleerde omstandigheden. Dan heb je niet te maken met stroming, met temperatuurverschil, met... zicht. In het zwembad heb je natuurlijk gewoon goed zicht. In het Grevelingen is dat vaak wat minder. Dus in het zwembad is, ja, zeg maar, dat is het grote verschil. Het zwembad is voorspelbaar, de omstandigheden. Ja. In buitenwater zijn omstandigheden niet voorspelbaar. Ja.
1: En hoe waren die omstandigheden nu bij de eerste duik?
0: Ja, goed.
1: Ja,
0: ja, gelukkig. Het zicht was een beetje ertessoep. Maar ja, die twee deelnemers. En we hebben trouwens nog een buitenduik gehad. Paar weken later. Dus dat ging ook hartstikke goed.
1: Ja. En hoe is het nu met die deelnemers?
0: Ja, die vinden het geweldig. Die willen heel graag, komen ze graag terug.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: En laten we even terug in de tijd gaan. Hè? Want jullie bestaan nu een paar jaar. Even terugblikken op die eerste jaren. Hoe is dat geweest voor jullie?
0: De eerste jaar dat we echt actief zijn gaan duiken, bedoel je? Hoe is dat geweest?
1: Ja, maar überhaupt de jaren dat jullie bestaan nu. Hoe kijk je terug op die eerste jaren?
0: Nou, als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik dat wij... kijk, we hebben best wel een hele grote, dappere stap gezet. Dus ik denk dat ik dat wel hardop mag zeggen. Dat we redelijk moedig zijn geweest. En dat er toch gewoon een aantal mensen hebben gezegd of hebben gedacht... Wat ga je nou toch doen? Ga je duiken met deze jongeren? En wij hebben altijd gewoon koers gehouden. Hè? Dus we hebben echt, dit is de stip op onze horizon. Wij geloven erin. We geloven er echt in. Waarom we dit gewoon moeten gaan tot uitvoering brengen. Ja, het ging met de ene soms horten en stoten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat het best wel meeviel. Omdat heel veel mensen het echt heel goed hebben begrepen. Van waarom we dit doen. Dus ja, het was hard werken. Maar ik vind, als je ergens in gelooft, dan ga je ervoor. En dan ga je het gewoon doen. Ga je het uitvoeren. En dan ga je de ene stap voor de ander zetten. En dan zie je het wel waar je... Ja.
1: Want wat zei je dan tegen die mensen die tegen jou zeiden... Joh, dan ga je duiken met die jongen. Waarom zou je dat doen?
0: Waarom zou je dat doen? Dan zeg ik eigenlijk weer, dan kom ik weer terug op hè, wat het met de jongeren doet. En eigenlijk vertel ik dan weer wat het met ons gedaan heeft. Kijk, en mensen die er echt niet in geloven. En dan niet. Ja.
1: Nee. Je moet het maar geloven en anders inderdaad.
0: Ja, dat mag. Iedereen mag zijn ideeën over hebben. Maar dat...
1: Jij staat ernaast. Jij ziet wat het met jongeren doet. Je ziet wat het met jezelf heeft gedaan. Wat het met je partner heeft gedaan.
0: Ja. Nou ja, wat ik vooral heel mooi vind. Is dat we ook steeds meer nu in de pers zijn geweest. En ook dat de deelnemers hun mening hebben gegeven over duikdingen. En dat maakt het dubbel zo mooi. Dat kunnen zelf wel heel leuk uitleggen van waarom wij het een heel goed idee vinden.
1: Ja.
0: Maar nu beginnen ook steeds meer andere mensen dus dat ook te doen. Ja, en dan krijgt het steeds meer gewicht natuurlijk. Dat, ja.
1: En over deelnemers gesproken, jullie zijn op zoek naar nieuwe deelnemers.
0: Klopt.
1: Wat moeten ze doen?
0: Mijn doel is, kijk, we hebben inmiddels, daar ben ik best wel van onder de indruk, moet ik eerlijk zeggen. We zijn nu met een team van 20 vrijwilligers, waarvan er inclusief bestuursleden. Dus we staan al helemaal klaar voor. Dat zijn mensen die in geloven. Dus ja, deelnemers, kom maar door. Dus we hebben 10 september hebben we een open... Of 10 september, ik zeg het gelijk verkeerd. Zaterdag 10 oktober hebben we een open dag georganiseerd. Mensen kunnen zich daar ook al voor aanmelden op de website. Mag ik dat al zeggen? Of?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Dus duikdingen.nl.
1: Ja.
0: Dan kun je ook gelijk op de bovenaan de pagina kun je aanmelden. En dan willen we eigenlijk gewoon iedereen uitnodigen. Maar ook zorgprofessionals, weet je, mensen van het onderwijs. Mensen van de gemeente, van de overheid. Ouders, verzorgers, deelnemers natuurlijk. Vrijwilligers, potentiële, maar ook mensen die denken van nou, ik zou duikdingen wel willen sponsoren. He, want dat hebben we natuurlijk ook nodig.
1: Ja, maar, ja. Maar dan kunnen ze allemaal terecht dus bij die open dag.
0: Ja, dat is dan, ja, die open dag, sowieso kunnen ze zich natuurlijk altijd melden bij ons. Dat is, maar ik denk het belangrijkste is dat we echt, dat we meer vrijwilligers... meer deelnemers krijgen. Daar doen we het natuurlijk voor.
1: Ja. Ja. En die deelnemers die kunnen zich dan ook gewoon via de website melden. Als ze, dan, als ze denken, dit wil ik heel graag doen. Of als hun ouders luisteren.
0: En we zijn heel actief ook op Instagram, op Facebook en op LinkedIn. Dus, ik heb vanmorgen ook al aangekondigd dat ik hier zit. Dus ik hoop op wat extra luisteraars.
1: Ja.
0: We zijn er helemaal klaar voor. Ja.
1: Dan vragen mensen zich ook af, ongetwijfeld van... oh, wat fijn dat dit kan en dat zou ik graag willen. Hoeveel kost dat dan?
0: Niks. Niks. Het kost voor de directe deelnemers, zeg maar... dus de jongeren met die problematiek, doen wij dit kosteloos. En de reden daarvan is dat wij... ik werk zelf ook in de jeugdzorg, ik weet... financiële middelen zijn schaars. De jongeren zelf die zitten vaak, hebben vaak financieel ook niet heel makkelijk. Mm. Dus dan haal je die drempel al weg. Dus wij zorgen ervoor dat alle spullen aanwezig is en het zwembad is betaald. En dan kunnen ze gaan duiken. En wat wij wel aanbieden, en dat is dan wel 19,50. Maar dan kunnen ze met een direct familielid... of een partner gaan duiken.
1: Okay.
0: Dat het effect daarvan is dat je dus... want het staat vaak niet op zichzelf... is dat ze ook een succeservaring opdoen... binnen hun eigen directe netwerk.
1: Ja.
0: En dat is ook heel mooi.
1: Ja, kan ik geloven, inderdaad. 10 oktober dus, dan is
0: 10
1: de
0: oktober,
1: open dag.
0: Open dag, ja.
1: Mensen kunnen daar meer over vinden, ook op de site duikdingen.nl dus.
0: Ja.
1: En tot slot nog eventjes, Marieke, richting de toekomst kijken... Wat moet er allemaal gaan gebeuren in de toekomst bij jullie? Wat hoop je dat er gaat gebeuren?
0: Mijn droom is dat we elke week een paar uur in het zwembad liggen. Met dat we gewoon een paar honderd deelnemers hebben. Dat is wel onze droom. We willen zoveel mogelijk jongeren bereiken die en deze rust gunnen.
1: En succes daarmee. En dank voor je komst hier, Marieke van den Berg-Kemper van Stichting Duikdingen. Dank voor je komst en veel succes met alles.
0: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
1: Graag gedaan.

0: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
5: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante vijfde symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
13: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
16: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
17: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
21: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
21: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Survivor met Eye of the Tiger. Volgens mij wel het ultieme sportnummer. Ik moet dan ook automatisch eigenlijk altijd denken aan Raymond van Barneveld. Ja, toch wel zijn lied als hij opkomt. En ja, ik zie dat toch ook voor me dat hij dan juicht voor het publiek en zo zijn buik een beetje naar voren steekt. Het ziet er een beetje gek uit, vind ik altijd. In ieder geval, bij Survivor denk ik aan Raymond van Barneveld. Goedemiddag, de muziekmiddag. Daar luister je naar. Van harte welkom. Leuk dat jij ook luistert. Fijne platen liggen voor je klaar en we komen lekker rustig op gang. Wel mooi, Lady Gaga en Bruno Mars, Die With A Smile.

Ik word altijd blij als ik Train hoor. Dit was 50 Ways to Say Goodbye. Goedemiddag, de muziekmiddag, daar luister jij naar. Leuk dat je erbij bent. Normaal hoor je Elias hier natuurlijk. Ik neem het deze week van hem over. Ik ben Stefan. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb fijne muziek voor je uitgezocht.

Ja, dankjewel hoor, Paul. Paul Simon was dat met Coda Groom in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Straks heb ik dit lied voor je. Ja, die stem, die ken je misschien wel, die artiest. Maar ik wil natuurlijk ook weten welk lied het is. Komt hij nog één keer hoor, de opgave. Straks hoor je hem helemaal. En straks hoor je ook het Zeeuwse nieuws op deze zender, Omroep Zeeland. En dat vind je natuurlijk ook altijd op

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
1: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. De vogelbescherming is blij met de nieuwe plannen om de Zeeuwse Delta klimaatbestendig te maken. In de plannen wordt gesproken over het creëren van nieuwe slikken en schoren om dijken veiliger te maken. En daar profiteren de vogels van. De organisatie pleit er al jaren voor om de natuur in de regio meer ruimte te geven. Zeeland kan een inspirerend voorbeeld worden voor andere Delta-regio's, zegt de vogelbescherming. 6 partijen in het waterschap willen een extra vergadering om opheldering te krijgen over de dreigende taal van waterschapsbestuurder Marien Westraten. Tegen een verslaggever van Omroep Zeeland zei hij: "Raak me niet aan, anders gaat het bloed tegen het plafond." Volgens 6 oppositiepartijen in het waterschap roept het gedrag van Westraten vragen op over zijn voorbeeldfunctie en het vertrouwen in het openbaar bestuur. In de gemeente Schouwen-Duiveland wordt serieus werk gemaakt van de bestrijding van de Aziatische hoornaar, die nu de geelpoothoornaar wordt genoemd. Een speciale projectmanager is aangesteld die samen met een team jacht maakt op de hoornaar. Imker Ilse van Dam uit het team vertelt waarom dat nodig is.
5: Wat ik zie is dat de hoornaar alle de bijtjes zeg maar opeet, maar ook de vlinders, de hommeltjes. We willen hem eigenlijk. Hij hoort hier niet. Het is een exoot die hier niet hoort.
4: De gemeente Schouwen-Duiveland trekt jaarlijks €700.000 uit om het diertje te bestrijden. En dan het weer in Zeeland. Zonnig en de temperatuur stijgt naar 30 tot 34 graden vanmiddag. De wind neemt iets toe vanuit zee, maar het blijft warm ook vanavond. En er komt een plaknacht aan. Het is vannacht minimaal 20 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie met een melding van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Dordrecht en knooppunt Ridderkerk heb je 12 minuten vertraging. En op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Roosendaal West staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de oprit dicht.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek

Sophie B. Hawkins op jouw radio met As I Lay Me Down. Ik liet jou net een heel kort fragment horen. Dit fragment. Tonight. Ja, mag die nog één keer? Ja hoor. Tonight. En de vraag als altijd is natuurlijk de titel en de artiest. En ja, ik heb niet heel veel bedenktijd meer voor je, want ik ga hem nu helemaal draaien. Ik ben benieuwd of jij het wist. Dit is Ed Sheeran met Camera.

0: onmiskenbaar Rod Stewart en altijd fijn om te horen. Dit was Young Turks. Het is tijd voor...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Jazeker, muziek uit Zeeland. Een vriend van de show, zo mogen we wel noemen. Dit is Sykes met een lekkere zomerse plaat, Oceaan.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
7: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden. Ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
11: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
12: Dag Jaap.
13: Hi.
12: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
13: Ja, we hebben echt veel nodig.
12: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
14: Klopt. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
14: Nu bij Dirk. Milka chocoladereep extra. 190 gram, 2,79.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
19: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
20: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
21: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Gypsy van Fleetwood Mac in een nieuw uur van de muziekmiddag op deze maandag 3 augustus. Het is de verjaardag van mezzo-sopraan Tania Cross. Zij viert haar 50ste verjaardag. De op Curaçao geboren zangeres is een vaste naam in de Nederlandse operawereld. En daarnaast ook geregeld te zien op televisie. En ook, de zangeres die je nu hoort is jarig.

Ja, mooi lied is dat. Je hoort de Britse rockband Skunk Anansie. En die zangeres Skin is dus jarig. Ze wordt 59 jaar. Ja, dit was Hedonism. Misschien ken je die band ook nog wel van Week. In ieder geval groeide Skin uit tot een van de meest opvallende rockzangeressen van de jaren 90. En profvoetballer Nick Viergever wordt 37 jaar. De verdediger speelde voor AZ, Ajax, PSV en ook FC Utrecht. Hij kwam 3 keer uit voor het Nederlands elftal. En sinds deze zomer heeft hij een nieuwe club en dat is PEC Zwolle. Ben je ook jarig vandaag, dan wens ik jou een fijne dag en natuurlijk van harte gefeliciteerd.

Ryan Adams in de Muziekmiddag. Dit was Can't Stop This Thing We Started. Leuk dat je luistert naar deze Muziekmiddag. Het is maandag 3 augustus. En we gaan weer terug in de tijd. Ja, dat klinkt nog wel herkenbaar, denk ik, hè? 1996, 3 augustus, begon Macarena van Los Del Rio aan een indrukwekkende reeks van 14 weken op nummer 1 in Amerika. En die bijbehorende dans werd een wereldwijd fenomeen en is nog altijd vaste prik op bruiloften en feestjes. Doe maar even mee als je het nog weet.

Ja, dansen, dansen, dansen. Ik ben benieuwd of jij die bewegingen nog weet. Maar we gaan toch door. Van 1996 nog verder terug in de tijd naar 1971. Na het uiteenvallen van de Beatles kondigde Paul McCartney op deze dag in 1971 dus zijn nieuwe band Wings aan. Samen met zijn vrouw Linda en oud Moody Blues lid Danny Lane groeide de groep uit tot een van de succesvolste bands van de jaren 70. Met hits natuurlijk als Band on the Run en Live and Let Die. En dan door naar 2002. Na 37 jaar maakte Bob Dylan op deze dag zijn rentree op het beroemde Newport Folk Festival. Vermomd met een pruik en een nepbaard speelde hij een 2 uur durende set vol klassiekers als Like a Rolling Stone en Mr. Tambourine Man.

The Course met Old Town. Ik moet nog steeds een beetje bijkomen hoor, van dat gedans tijdens die Macarena. En eigenlijk ook wel van het feit dat het alweer 30 jaar geleden is. Dat een dikke hit was wereldwijd. De Muziekmiddag, daar luister je naar bij Omroep Zeeland. Fijn dat je erbij bent. Blijf ook luisteren, want straks word je bijgepraat over het laatste nieuws in de provincie. En eerst luisteren we nog naar Elton John. Dit is Rocketman.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Waterschap Scheldestromen heeft de afgelopen dagen te maken gehad met boeren die zich niet aan het onttrekkingsverbod hebben gehouden. Sinds afgelopen donderdag mag er in bijna de hele provincie niet meer beregend worden met oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten, kreken en vijvers. Het waterschap surveilleert actief in de provincie en heeft de afgelopen dagen al een aantal keer moeten optreden. Havenmedewerkers gaan volgende maand staken. Op 4 september leggen leden van vakbond FNV het werk neer vanwege bezuinigingen van 6,5 miljard euro die het kabinet heeft aangekondigd. Het gaat om 700 havenmedewerkers in de havens van Zeeland, Rotterdam en Amsterdam. De vogelbescherming is blij met de nieuwe plannen om de Zeeuwse Delta klimaatbestendig te maken. In de plannen wordt gesproken over het creëren van nieuwe slikken en schorren om de dijken veiliger te maken. En daar profiteren de vogels van. De organisatie pleit er al jaren voor om de natuur in de regio meer ruimte te geven. Zeeland kan een inspirerend voorbeeld worden voor andere Delta-regio's, zegt de vogelbescherming. In de gemeente Schouwen-Duiveland wordt serieus werk gemaakt van de bestrijding van de Aziatische hoornaar, die nu de geelpoothoornaar wordt genoemd. Een speciale projectmanager is aangesteld die samen met een team jacht maakt op de hoornaar. Imker Ilse van Dam uit het team vertelt waarom dat nodig is.
2: Wat ik zie is dat de hoornaar alle de bijtjes zeg maar opeet, maar ook de vlinders, de hommeltjes. En we willen hem eigenlijk. Hij hoort hier niet. Het is een exoot die hier niet hoort.
1: De gemeente Schouwen-Duiveland trekt jaarlijks 700.000 euro uit om het diertje te bestrijden. Het weer in Zeeland, zonnig en tussen de 30 en de 34 graden met een lichte zeebries. Ook vanavond blijft het warm. Vannacht is het minimaal 20 graden. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep Zeeland verkeersinformatie met wat meldingen van de ANWB. Op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein heb je ongeveer een kwartiertje vertraging. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Numansdorp en Willemstad een kleine 10 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis Oudenhoorn doe je iets langer dan 5 minuten extra over je reis.
0: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Chris Rea op je radio. Met deze lekkere zomerse plaat vind ik dan toch I Can Hear Your Heartbeat. Fijn dat je luistert naar de Muziekmiddag. Tino, Martin en Anouk die komen er zo aan. Maar eerst Medusa, dit is Cameron Whitcomb.

0: Ihan.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Tino Martin en Anouk met Voor je het weet. Ik las laatst dat de Toy Story 5 de succesvolste film van dit jaar is tot nu toe. Al 900 miljoen euro heeft hij opgebracht. Misschien heb je hem zelf ook wel gezien. En dan herken je misschien wel deze soundtrack van die film. Taylor Swift, natuurlijk, met I Knew It, I Knew You.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenin-zeeland.nl.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen.
3: Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
4: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
6: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
13: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin? Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
19: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
20: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
21: Tuurlijk wel!
20: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
20: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
22: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Hopelijk ben jij nog een beetje fris voor een nieuw uur van de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En zo niet, ja, dan fris ik je toch gewoon op met fijne platen. Zometeen heb ik de Beatles voor je. Eerst Agda en de Munich.

0: Alles wat je nodig hebt is, ja, een beetje liefde. De Beatles waren dit in de Muziekmiddag met All You Need Is Love. En van de Beatles gaan we door met...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, en een prachtig duet van Raccoon en Faela. En ik ben echt onder de indruk. Ook die combinatie van de stem van Bart en Faela. En ik vind het ook erg leuk dat ze af en toe op social media... akoestische opnames delen. Dit is er eentje van In het Bos.
2: Moer.

0: Zoiets.
1: Oh.
2: Ja, of zoiets. Doe er maar zo over. Maar het klinkt fantastisch. Bart dus en Faela begeleid door Dennis Huig op gitaar. En die prachtige geluiden van het bos op de achtergrond. Je vindt dat filmpje op Instagram bij Raccoon. Heb je ook de beelden bij. En ik zou zeggen voor nu gewoon lekker genieten van die studioversie van het prachtige Daffodils.

have you. Shawn Mendes op je radio. Dit was If I Can't Have You. Straks het Zeeuwse nieuws op je radio. Je wordt helemaal bijgepraat over wat er speelt in de provincie. Maar eerst nog muziek. Wham is hier. I'm your man.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Ik ben Lonneke de Klerk. Walcherse boeren protesteren op dit moment tegen het aangekondigde stikstofbeleid van het kabinet. Ze doen dat met een zogenoemde zichtactie tussen Middelburg en Seroskerke. Op een ventweg naast de N57 is een lange rij met tractoren gevormd. Zo willen ze aan langsrijdend verkeer duidelijk maken dat de plannen wat de boeren betreft van tafel moeten. De actie duurt tot 6 à 7 uur vanavond. Waterschap Scheldestromen heeft de afgelopen dagen te maken gehad met boeren die zich niet aan het onttrekkingsverbod hebben gehouden. Sinds afgelopen donderdag mag er in bijna de hele provincie niet meer beregend worden met oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten, kreken en vijvers. Het waterschap surveilleert actief in de provincie en heeft de afgelopen dagen al een aantal keer moeten optreden. Havenmedewerkers gaan volgende maand staken. Op 4 september leggen leden van vakbond FNV het werk neer vanwege bezuinigingen van 6,5 miljard euro die het kabinet heeft aangekondigd. Het gaat om 700 havenmedewerkers in de havens van Zeeland, Rotterdam en Amsterdam. De vogelbescherming is blij met de nieuwe plannen om de Zeeuwse Delta klimaatbestendig te maken. In de plannen wordt gesproken over het creëren van nieuwe slikken en schorren om dijken veiliger te maken. En daar profiteren de vogels van. De organisatie pleit er al jaren voor om de natuur in de regio meer ruimte te geven. Zeeland kan een inspirerend voorbeeld worden voor andere Delta-regio's, zegt de vogelbescherming. Het weer in Zeeland, zonnig en tussen de 30 en de 34 graden met een lichte zeebries. Ook vanavond blijft het warm. Vannacht is het minimaal 20 graden. Morgen opnieuw tropisch met 32 graden. Mogelijk een enkele regen- of onweersbui. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Omroep
0: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste

Iedere zomer draai ik minstens één keer dit lied van Juan Luis Guerra. Dat moment was net aangebroken. Het was Burbujas de Amor. Lekker zomers in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Fijn dat jij erbij bent. Laten we meteen doorgaan met fijne muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Mr. Know-it-all van Teddy Swims. Ja, Michiel, die heeft Teddy Swims laatst gezien op Pinkpop.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja.
0: Nou, daarvoor is hij nu niet hier. Je bent hier om te vertellen wat er straks in Zeeland komt thuis zit. Wat kunnen we verwachten?
1: Nou, veel dierennieuws vanmiddag, Stefan. Het gaat onder andere over de Aziatische hoornaar. Want er is 7 ton nodig om die te bestrijden. Heeft de gemeente Schouwen-Duiveland in ieder geval daar aangetrokken, dat bedrag. De vogelbescherming die is blij met de overheidsplannen om meer slikken en schorren bij dijken terug te brengen. En het gaat over het Nationaal Hitteplan in, zegt u het maar. Vandaag en morgen geldt dat. Temperaturen van ruim 34 graden op sommige plekken in de provincie. Maar pas jij je leven eigenlijk aan als dat Nationaal Hitteplan geldt? We praten er uiteraard over in, zegt u het maar, zometeen om 17:30.
0: Dankjewel, Michiel. Ik ga naar je luisteren.

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
3: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
3: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
10: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilden zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. en ontvang 20 euro korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
13: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. Miva maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
14: Dag Jaap.
15: Hi.
14: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
15: Ja, we hebben echt veel nodig.
14: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
15: Klopt.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
17: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
18: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
17: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
19: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: Goedemiddag, Zeeland.

Gouden Duiveland, maar het is wel nodig om de Aziatische hoornaar te bestrijden. Meer daarover, dat hoor je zo in Zeeland komt thuis. Verder nog meer nieuws uit de natuur, want de vogelbescherming is blij met de overheidsplannen om meer slikken en schoren bij dijken terug te brengen. En is er nog mayonaise teruggekomen in Noorwegen bij Zeeuw in het Buitenland Marianne Pollemans? Verdient wat uitleg, het hele verhaal van die Zeeuw in het Buitenland hoor je hier zometeen. Bijna 5 minuten over 4. Dit is Zeeland komt thuis met het nieuws van deze maandag. En muziek van Chef Special.

0: Future Special hoorde je in C'est la vie. Hij vreet honingbijen op en hoort hier eigenlijk niet thuis. De Aziatische hoornaar, sinds kort ook wel de geelpoothoornaar genoemd. Sommige gemeenten die pakken de bestrijding van deze hoornaar grondig aan. Anderen hebben de strijd ertegen misschien al wel opgegeven. Dat laatste tot teleurstelling van de gemeente Schouwduiveland. Zij hebben 7 ton uitgetrokken voor de bestrijding van de geelpoothoornaar. Want het beestje is een bedreiging voor onze biodiversiteit. In Schouwduiveland is er een projectmanager die samen met een heel speurteam jacht maakt op de hoornaar. Ilse van Dam van het speurteam vangt in een tuin in de binnenstad van Zierikzee een hoornaar.
1: Ja, nu heb ik er één. Met ook een paar bijen. Neem ik altijd het tentje erbij. Omdat ik niet wil dat hij gelijk ontsnapt als ik hem loslaat.
0: Na dat vangen gaat er een zendertje aan de poot van het insect. En dan leidt weer de hoornaar via de zender de speurders naar de plek van zijn nest. En dat is al met al een hele operatie, zegt projectleider Pieter Hoge. Hij doet juist daarom een duidelijke oproep aan inwoners.
2: Als je meerdere hoornaars ziet, dan is er eigenlijk een bepaald patroon. En dan lijkt er waarschijnlijk wel een nest in de buurt te zijn wat nog niet gemeld is. Dus meld altijd, maar als er meerdere hoornaars zijn en als ze vaker bij u aan de keukendeur komen, bij wijze van spreken, of in de achtertuin, dan zeker een belletje doen naar de gemeente zelf.
0: Een verantwoordelijke wethouder is daar Ankie Smit in Schouwduiveland. Ze erkent dat 7 ton om een insect te bestrijden veel geld is, maar zegt dat het wel moet.
3: De Aziatische hoornaar is een, wat ze noemen, een invasieve exoot. Het is een soort die hier niet thuis hoort. En die Aziatische hoornaar die eet insecten. En is daarmee een bedreiging, onder andere voor honingbijen, maar ook voor inheemse insecten. En daarom bestrijden we ze. Plus dat er ook een gezondheidsrisico is. Als een nest verstoord wordt, dan kunnen deze hoornaars kunnen agressief worden naar mensen toe.
4: In eerste instantie zijn ze het niet, maar inderdaad, als je het zelf verstoort op de een of andere manier, dan kunnen ze dus alsnog wel steken.
3: Ja, dat klopt. Dus eigenlijk ook met een wespennest of een ander nest. Maar de hoornaars kunnen serieus steken. En als je een nest verstoort, dan loop je een gezondheidsrisico.
4: En hoe groot is het probleem? Heeft u daar zicht op?
3: Het was heel klein. Want we hadden namelijk geen hoornaars. Maar sinds een aantal jaar zien we hoornaars en zijn er ieder jaar meer. Maakt het ook een beetje beangstigend. Hè? Waar houdt het op? Op een gegeven moment zal er wel een evenwicht komen. Maar we vinden het heel belangrijk om het toch zo klein mogelijk te houden en de bestrijding zo goed mogelijk vorm te geven.
0: Dus Ankie Smit, wethouder op Schouwduiveland. Niet elke gemeente pakt het zo aan. Want sommigen die trekken er minder geld voor uit en doen alleen het hoognodige. Je vindt er meer over op onze site en ook in de app van Omroep Zeeland. En het weer, dat heeft John Haviga voor je. Het Nationaal Hitteplan vandaag en morgen in werking. Meer details hoor je naar muziek van Chicago.

0: And if you leave me now. Het is exact 4:15. Laten we eerst gaan naar het weer. Daarvoor gaan we naar John Havinga. John, goedemiddag.
1: Hey Michiel, goedemiddag.
0: Op deze tropische dag, hè?
1: Ja, zeker. De temperaturen die hebben de tropische waarde van 30 gehaald en zijn er ook overheen gegaan. De stand van zaken op dit moment, maar ja, de maximumtemperatuur is nog niet helemaal genoteerd waarschijnlijk, is bijna 33 graden in Westdorpen. Dat is dan toch wel vaak het warmste dorp van Zeeland en Nederland. En die gaat nog wel misschien nog iets erbij krijgen en dan hebben we inderdaad een hele warme, hete dag in Zeeland met veel zon. Weinig wind, die is zwak tot matig. Nou, die komt vandaag uit allerlei richtingen. Vanochtend was die uit het noordoosten tot zuidoosten. Inmiddels is die al via het zuidwesten naar het noordwesten gedraaid. En ja, de temperatuur die trekt zich daar eigenlijk heel weinig van aan, want het zeewater en alle grote wateroppervlakten zijn natuurlijk ook redelijk opgewarmd. Dus ja, wat volgt, Michiel, is opnieuw een warme, zwoele zomeravond.
0: Ja, want die zwoele zomeravond die gaat dan ook over in een zwoele zomernacht, hè?
1: Ja, precies. Ja. En ja, dat noemen we dan meestal een plaknacht. De minimumtemperaturen die zullen pas aan het einde van de nacht gehaald worden. En dan denk ik dat er op veel plaatsen niet een lagere temperatuur dan 20 graden genoteerd wordt. Met daarbij rustig weer en opklaringen. En morgen hebben we te maken met opnieuw een zonnige start van de dag. Waarbij die temperatuur dus ook weer heel snel zal gaan omhoog lopen. Omhoog schieten richting die tropische temperatuur. En ik heb een gemiddelde staan van 32 graden. Dus dat is in principe vergelijkbaar met vandaag. Wel een klein addertje rond het gras is dat de onstabiliteit toeneemt op enige hoogte. Dan moet het wel warm worden. Nou, dat gaan we dus inderdaad wel waarschijnlijk halen. En dan krijgen we waarschijnlijk in de loop van de dag te maken met wat ontstaan van buien. Het is moeilijk aan te geven waar die precies zullen gaan ontstaan. Maar ik denk dat het met name de plaatsen wat verder de provincie in zullen zijn. Ja, en als je dan een beetje geluk hebt en je krijgt die bui, dan heb je toch ook wel zo, denk ik, een aantal millimeters te pakken. Maar ik verwacht ook niet dat het op alle plaatsen in Zeeland zal zijn. Dus het zal zeker geen begin zijn van het einde van de droogte, waar we natuurlijk ook mee te maken hebben. En dat kunnen we ook wel duidelijk zien overal. Als we aan het rijden zijn door de provincie, dan zie je overal dat het gras inderdaad behoorlijk geel wordt. Ja. En ja, de droogte is aan alles te merken. Ja, Michiel, nog even verder uitkijken naar de rest van de week. Dan zien we dat die wind gaat draaien naar het westen en ook wat gaat toenemen. En dat betekent dat er ook wat minder warm weer op het programma staat en dat er wat koelere lucht wordt aangevoeld met die wind. En dan hebben we het over temperaturen van ongeveer 25, 26 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag gaan we nog wat verder terug en dan komen we uit op ongeveer 22 of 23 graden. Wellicht dat er in de loop van de week of einde van de week ook af en toe weer een enkele regenbui gaat komen.
0: Oké, duidelijk. John Havinga, dankjewel.

0: spreek ik die van jou.
1: Ja, maar is dus nieuwe muziek van haar, Hartebreker. Ze deelde allemaal leuke vakantiefoto's eerder vandaag op Instagram. Dat zag er goed uit en de vakantiefoto's ook. Eens kijken naar ander nieuws wat vandaag opvalt. Onder andere Shell, want zij verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om energieprojecten van het olie- en gasbedrijf in Spanje, Italië en ook in Nederland. En die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Deze economieredacteur van de NOS geeft antwoord op de vraag waarom Shell dit doet.
2: Met die verkoop willen ze dan geld vrijmaken, zo zeggen ze dat dan, voor andere investeringen. Nou, wij weten dat Shell al langer kritisch is op hernieuwbare energie. En met de topman die er nu zit, dat hij ook weer meer de focus op gas en olie wil leggen. Dus het is aannemelijk dat dan daarmee wordt bedoeld dat daar dan ook weer meer in geïnvesteerd kan worden.
1: Het is niet bekend hoeveel Shell krijgt voor de verkoop. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt. Nu is dat nog maar 5%, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño. Ook klimaatverandering speelt een rol, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Gezien de klimaatverandering hadden we wel verwacht dat het achteruit is gegaan. Maar ja, het is wel echt heel ernstig achteruit gaan. Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen. Die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die 10 meter hoog of zo, ja, die zien niet meer.
1: Om het tijd te keren wordt op Bonaire op kleine schaal koraal gekweekt en rond het eiland in de zee geplant. En een weekendje naar een festival gaan, dat is voor mensen die glutenvrij moeten eten nauwelijks te doen. Want ze kunnen van een kruimeltje brood of een spatje bier al erg ziek worden. En dat begrijpt niet iedereen, vertelt deze influencer.
4: Ik heb zo 10 jaar geleden een keer een festival meegemaakt dat er, ja, ik leefde op waterijsjes en appels, omdat er verder niks was. En dan zeiden mensen ook van, ja, eet dan gewoon die cracker of eet dat. Het kan wel een keer. Maar als je echt celiakie hebt, het is geen keuze om glutenvrij te eten. Het is echt een must. En dat maakt het soms ook moeilijk uit te leggen.
1: Nou, zelf eten meenemen, dat is dan weer festivals die toegestaan. Dus lastige plek waar zijn dan in zitten. Nieuws van buiten de provincie. Het laatste Zeeuwse nieuws hoor je naar Charles en

0: En Meisters. Of nee, en Meisters is dit niet. Ellie Goulding, sorry. Waar het hart vol van is. Dat is het dan, denk ik. Het is 4:30. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. En we gaan schakelen met de Noorwegen. Het was een Zeeuw in het buitenland. Die is weer terug thuis, echt waar.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
5: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie. Kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het Zeeuwse nieuws van 4:30. Dat krijg je van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
7: Goedemiddag. Walcherse boeren protesteren op dit moment tegen het aangekondigde stikstofbeleid van het kabinet. Ze doen dat met een zogenoemde zichtactie tussen Middelburg en Ceroskerke. Naast de N57 is een lange rij van ongeveer 30 tractoren gevormd. Zo willen ze aan langsrijdend verkeer duidelijk maken dat de plannen wat de boeren betreft van tafel moeten. Gerhard de Visser.
8: We willen als boeren ons ongenoegen uiten, maar vooral ook aan de burger laten zien dat het ons echt aan het hart gaat. En ik denk als we in een democratisch land leven en als we de overheid en vooral de minister ziet hoe dit leeft, dan neem ik toch aan dat hij voordat zaken escaleren en voordat dit uit de hand loopt, dat hij nog wel eens even goed achter zijn oren gaat krabben en dan even gaat kijken wat hier nu werkelijk speelt.
7: De actie duurt tot 6 à 7 uur vanavond. Waterschap Scheldestromen heeft de afgelopen dagen te maken gehad met boeren die zich niet aan het onttrekkingsverbod hebben gehouden. Sinds afgelopen donderdag mag er in bijna de hele provincie niet meer beregend worden met oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten, kreken en vijvers. Het waterschap surveilleert actief in de provincie en heeft de afgelopen dagen al een aantal keer moeten optreden. Havenmedewerkers gaan volgende maand staken. Op 4 september leggen leden van vakbond FNV het werk neer vanwege bezuinigingen van 6,5 miljard euro die het kabinet heeft aangekondigd. Het gaat om 700 havenmedewerkers in de havens van Zeeland, Rotterdam en Amsterdam. En de vogelbescherming is blij met de nieuwe plannen om de Zeeuwse delta klimaatbestendig te maken. In de plannen wordt gesproken over het creëren van nieuwe slikken en schorren om dijken veiliger te maken. En daar profiteren de vogels van. De organisatie pleit er al jaren voor om de natuur in de regio meer ruimte te geven. Zeeland kan een inspirerend voorbeeld worden voor andere delta-regio's, zegt de vogelbescherming. En dan het weer in Zeeland. Zonnig en tussen de 30 en de 34 graden met een lichte zeebries. Ook vanavond blijft het warm. Vannacht is het minimaal 20 graden. Morgen opnieuw tropisch met 32 graden. Mogelijk een enkele regen- of onweersbui. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Lonneke. Eens kijken op de weg met één vertraging. Is op de A58 Bergen op Zoom naar Vlissingen voor Rilland 2 kilometer. Daar 10 minuten vertraging. Komt daardoor een kapotte vrachtauto. De rechterrijstok is afgesloten.
6: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland.

0: of the World. Word je hier bij Omroep Zeeland. En we gaan snel naar onze Zeeuw in het buitenland. Woont toch al wel weer 5,5 jaar met haar man en 2 kinderen in Kwieteseid. Nog zo zitten oefenen op de plaatsnaam en dan komt het er toch rot uit. Marianne Pollemans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe lang heb jij zelf moeten oefenen op die plaatsnaam? Want hij is niet makkelijk, hè?
1: Nee, Kwieteseid.
0: Nee, precies. Oké, okay, vanaf nu ga ik het altijd goed zeggen. Waar jullie bijna weer zijn, hè? Bijna terug van vakantie.
1: Ja, klopt. Nog 1 kilometer of 10 en dan zijn we er weer.
0: Daar zijn jullie toch twee, drie weken weer geweest?
1: Ja, klopt. 3 weken zijn we echt op vakantie geweest, ja.
0: Grote vraag dan eigenlijk, waar we het toch al een paar weken over hebben. Hoeveel liter de mayonaise is er nog over?
1: Er is nog 1,5 emmer over. Dus dan zitten we nog op 15 liter, denk ik, van de 20.
0: Ik was even bang dat je ging zeggen 1,5 liter over. Dan zou ik wel hulp gaan inschakelen. Maar oké, er is nog 1,5 emmer, gelukkig.
1: Ja, er is nog over.
0: Want dat is allemaal meegenomen dan terug van de vakantie. De satésaus, is daar nog iets van over?
1: Ja, daar hebben we denk ik nog 1,5 emmer van. Dus de rest hebben we verdeeld. We hebben het niet allemaal al opgegeten.
0: Oké, okay, gelukkig. Nou, straks weer thuis. Wat hebben jullie het meeste gemist eigenlijk?
1: Wat hebben we het meest gemist? Toch wel het stabiele weer, denk ik.
0: Want dat was dan in Zweden toch wel anders?
1: Ja, wel wat meer wind. En ook wel wat kouder 's avonds. En dat hebben we hier niet eigenlijk. Ja, het wordt ook wel koeler 's avonds, maar het waait hier bijna niet.
0: Nee, dat scheelt inderdaad.
1: Ja, het scheelt heel veel. Ja, ja.
0: Precies. En daar komen jullie straks thuis. Wanneer begint dan het normale leven weer? Wanneer beginnen de scholen, dat soort dingen? Wanneer begint het werk?
1: Nou ja, eigenlijk nog heel luxe. Want ik heb nog tot 17 augustus vakantie samen met de kinderen.
0: Oh, kijk. Heerlijk.
1: Ja, dat is zeker heerlijk. Dus de Nederlandse vrienden rijden op dit moment achter ons aan om ook nog een weekje bij ons op vakantie te komen.
0: Oh, kijk.
1: Dus we hebben nog een paar leuke dagen voor de boeg.
0: Nou, leuk. En dan komen ze op het Noorse platteland terecht. Eerst daar sowieso een beetje de vakantiecultuur. Zijn de zomers daar heel anders dan in Nederland bijvoorbeeld?
1: Ja, zeker. Het is in Nederland is natuurlijk alles best wel vol. Je moet altijd reserveren op campings. Ja. Hier draai je gewoon naar genen waar je wil. En er is altijd plek voor je. En anders maken ze wel een plekje voor je. Maar eigenlijk zijn de campings nooit vol. Je kan ook heerlijk in de natuur staan als je daar zin in hebt. Dus dan heb je helemaal niks nodig. Dan ben je echt alleen met het meer en een beetje vogeltjes bijvoorbeeld.
0: Zeg, want dat romantische beeld heb ik dan altijd in mijn hoofd zitten. Maar dat bestaat dus nog echt en dat is daar nog steeds.
1: Ja, dat bestaat echt. Dat is nog steeds. Je rijdt gewoon de weg af een bospad op. En of je gaat naar een badplaats waar overdag wel wat gezwommen wordt. En dan sta je s'avonds heerlijk alleen aan een meer met ondergaande zon naar de spelende kinderen in het water te kijken.
0: Dat is toch prachtig. Ja, dat moet te gek zijn. Dan heb je hier nog het water. Nu wat best wel warm is het zeewater. Dat gaat volgens mij op sommige plekken bijna tot 25 graden. Dan, hoe zit dat daar dan in die meren in de zomer?
1: Nou ja, iedereen doet wel of dat het lekker warm is. Ja. Maar je moet niet verwachten dat dat boven de 18 graden uitkomt.
0: Oké, dus dan even doorbikkelen soms.
1: Ja, je moet gewoon blijven lachen.
0: Nou,
1: en
0: precies,
1: zwemmen.
0: Inderdaad. Hey, nemen jullie dan die Nederlandse vrienden de komende week nog op sleeptouw? Ga je nog leuke dingen doen?
1: Ja, we gaan nog een bruinsteenmergel ietsachtigs bekijken.
0: Oké.
1: Bij ons in de buurt. En we gaan gewoon lekker nog zwemmen in het meer hier.
0: Nou precies, en doen alsof het warm is.
1: Zeker.
0: Heerlijk. Dan ga je dus straks alles meteen uitpakken als je thuis komt of laat je het een beetje staan tot morgen?
1: Nee, we pluggen de camper in aan het stroom en we leggen de dekbedden terug op de bedden en dan zijn we weer thuis. De rest is voor morgen of van de week.
0: Nou precies, groot gelijk. Een goede reis dan nog eventjes. Een paar kilometer richting Kwieteseid. En dan zijn jullie weer terug daar in Noorwegen. Marianne Pollemans, doe de groetjes aan iedereen. En goede reis nog even.
1: Dat zal ik doen, dankjewel.
0: Tot volgende week. Doei.
1: Tot volgende week. Doei.

De Bengals hoorde je en Manic Monday. Op die maandag hebben we het in Zegt u het maar vandaag over het Nationaal Hete Plan. Wat tropisch warm is het. John Haviga die zei net al, het is nu 33, nog iets graden in Westdorpen. Maar dat kan nog wel naar 34 gaan. Ja, dan moet je opletten met dat hitteplan. Ouderen, jongkinderen en mensen met een chronische aandoening. Belangrijk om op te letten. Voldoende drinken, verkoeling zoeken en zware inspanning te vermijden. Maar pas jij je leven eigenlijk aan op dat Nationaal Hitteplan als dat geldt? Ik ben benieuwd naar je mening. In Zegt u het maar, gaan we het er zo meteen over hebben. Je mening die is alvast welkom via ons WhatsApp-kanaal. Ik pas mijn leven niet aan voor een hitteplan. Dat is daar de stelling. 66% is het eens, 34% oneens. Benieuwd in welke kamp jij jezelf schaart. Je kunt ervan stemmen daar inderdaad op de poll. En om 6:30 kun je bellen 0118-499-999. Natuurlijk in een nieuwe editie van Zegt u maar zometeen. You can tell.

0: Women, hoor je, en Supergirl. De vogelbescherming is blij met overheidsplannen om meer slikken en schorren bij dijken terug te brengen. Die slikken en schorren die zijn een extra barrière en maken dan dijken daardoor weer deels weerbaarder tegen zeespiegelstijging. Verslaggever Niels Schuurbiers die wilde meer weten over de voordelen voor de vogels en sprak daarover met de vogelbescherming.
1: Heel zachtjes in de achtergrond hoor je wat vogelgeluiden. Ik zie er ook een paar vliegen en verder is het vooral een hele kalme dag hier net buiten Ellewoudsdijk, waar ik spreek met Sonja Weda van de vogelbescherming. Mevrouw Weda, bij de vogelbescherming kon denk ik de vlag wel uit, hè, toen er gehoord werd van de nieuwe milieu- en klimaatplannen voor Zeeland.
2: Wij waren er ontzettend blij mee met de nieuwe klimaatplannen. Vooral omdat de natuur ook echt een duidelijke rol krijgt in deze plannen. Dus ja, we zijn hier heel blij mee.
1: De klimaatplannen in een notendop. Het is een samenwerking van allerlei organisaties en overheden om Zeeland weerbaarder, klimaatbestendiger te maken. En twee hoofddoelen zijn de dijken, dat daar meer plek wordt gecreëerd voor natuur, voor slikken, voor schorren, en dat het zoet water meer beschikbaar moet komen. Waarom is dat zo goed nieuws voor de vogelbescherming?
2: Voor ons gaat het natuurlijk vooral over die dijken en de slikken en de schorren. En dat de natuur eigenlijk nu wordt gezien als bondgenoot en niet als belemmering. Het is heel erg, de Zuidwestelijke Delta is een heel erg belangrijk gebied voor trekvogels. Miljoenen vogels die komen hier op de trek van het Noordpoolgebied naar Afrika langs om te rusten, om te eten, om te broeden. En met deze maatregelen langs die dijken liggen er ook echt kansen voor deze vogels om nieuw natuurgebied te creëren.
1: Meer ruimte dus mogelijk voor de vogels als er meer natuurgebieden rond dijken komen. Waarom is het zo belangrijk dat die meer ruimte krijgen?
2: Ja, met de aanleg van de deltawerken is 2/3 van het intergetijdegebied verloren gegaan. En het intergetijdegebied, dat zijn de slikken en de platen die met eb droog vallen en met vloed weer onder water komen te staan. Dat levert heel veel voedsel op voor vogels. Nou ja, als het 2/3 van het intergetijdegebied verloren is gegaan, betekent dat dus ook echt heel veel voor die vogels. En dat betekent dus ook dat we dat moeten herstellen. En daarom vinden wij het dus ook zo belangrijk dat deze stap nu ook gezien wordt.
1: Het gaat nu om intenties, maar een plan van aanpak is er nog niet, hè?
2: Nee, die is er nog niet. Het is hartstikke mooi dat de intenties er zijn, maar het wordt nu echt ook tijd om door te pakken, want die urgentie is er zeker.
1: Loopt Zeeland hierin voorop?
2: Zeeland loopt zeker voorop. En ik hoop ook dat als ze dit doorpakken, dat ze ook echt een voorbeeldfunctie kunnen worden voor heel Nederland en ook voor de wereld.
0: De Sonja Weda van de Vogelbescherming tegen verslaggever Niels Schuurbiers.

0: Jason en Beat It. Het gaat over een boerenprotest waar op dit moment 30 à 40 boeren zich hebben verzameld langs de weg in Zeeland. Hoor je zo meteen meer over en komt er een extra vergadering bij het waterschap over dreigende taal van waterschapsbestuurder Marien Weststraten. Nou, dat en meer bespreken we zo meteen hier na 5 uur als je luistert naar Zeeland Komt Thuis. Omroep Zeeland.
1: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche zevende symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Ismael de Bruy met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, het is 5 uur geweest om op Zeeland en de verkeersinformatie. Met 1 vertraging op dit moment, dat is de A58, Bergen op Zoom richting Vlissingen. Voor Reeland, 2 kilometer file. Je vertraging is er bijna 25 minuten. Komt daardoor een kapotte vrachtauto. De rechter rijstrook is dicht.
4: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
18: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
19: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
20: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
21: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
21: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
25: Omroep Zeeland.
0: Boeren protesteren tegen de plannen van het kabinet om stikstofuitstoot tegen te gaan. Meer over die protesten hoor je zo in Zeeland komt thuis. Roept het waterschap Marien Weststraten op het matje. En een zeldzame waterplant zorgt voor overlast in het Goesemeer. Dat en meer in Zeeland komt thuis. Goedemiddag, het is 4:05. Zo'n 30 à 40 Walcherse boeren hebben zich op dit moment verzameld tussen Middelburg en Sierhorskerke voor een zogenoemde zichtactie. Een flinke rij tractoren moet de aandacht vestigen op de weerstand die de boeren voelen tegen de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot tegen te gaan. Veehouder Gerhard de Visser uit Aagtekerke treedt op als woordvoerder voor de boeren. Legt uit wat die willen.
26: Wat is de bedoeling van dit protest?
27: Vanmiddag is echt een zichtactie. We willen aandacht vragen voor de problematiek die voor ons ligt. De brief die de minister aan de Kamer heeft gestuurd, die heeft hele grote gevolgen voor ons en voor het platteland van Walcheren. En we willen vooral als boeren ons ongenoegen uiten, maar vooral ook aan de burger laten zien dat het ons echt aan het hart gaat en dat de gevolgen heel groot zijn.
26: En dan gaat het om de stikstofreductie, hè, die brief die de minister heeft geschreven. 4 jaar geleden stond u, of reed u hier op Walcheren precies met dezelfde trekkers eigenlijk ook rond voor hetzelfde probleem. Wat is er in die 4 jaar veranderd?
27: Eigenlijk niks. Eigenlijk weten we steeds dat er iets op ons pad komt en dat er iets, ons iets boven het hoofd hangt. Maar er is niets gebeurd. Alleen lijkt het erop dat men het snel door wil pakken en het er snel door wil drukken. En je merkt dat het gewoon heel onzorgvuldig gebeurt. Doordat er in de brief echt zaken zijn die staan waar we, waar we niet meer uit de voeten kunnen.
26: Er moet volgens de brief zo tussen de 42% en 46% ammoniakreductie plaatsvinden in 2035. Kunnen jullie dat dan niet voor elkaar krijgen?
27: Nou, dat is inderdaad een van de dingen die genoemd wordt. Zoals er nu ten eerste kost het al voor de gemiddelde boer heel veel moeite om voor jezelf uit te rekenen hoe dat zit. Maar goed, dat lukt ons en dat hebben we ook gedaan. En ik heb bijvoorbeeld van mijn eigen bedrijf ook uitgerekend. En dan behaal ik dat bij lange na niet. En als ik dan ga kijken hoe ik het wel kan doen, dan heb ik dat zo 1, 2, 3 niet in beeld. Maar we hebben ook voorlopers in onze sector. Dus bedrijven die altijd een stapje extra doen. Maar zelfs die bedrijven komen bij lange na niet aan die reductie. Want het is zowel ammoniak, CO2. We hebben ook nog de aantal dieren per hectare. Maar het blijkt ook dat zelfs biologische bedrijven er niet aan kunnen voldoen. Dus dat verbaast ons dan ook nog. Want ja, dan ga je echt twijfelen aan de zorgvuldigheid waarmee dit is opgesteld.
26: Wat willen jullie nu precies?
27: Wij willen de brief van tafel. Want we hebben nu echt het gevoel dat het niet hier alleen maar om stikstof meer draait. Want wil je alleen die stikstof aanpakken, dan, dan nu zijn er heel veel andere dingen ook bijgehaald. En het gevolg is eigenlijk nu dat de complete veestapel echt gaat halveren, minstens. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.
0: En de plannen van minister Van Essen lijken een meerderheid te hebben in de Tweede Kamer. Wat wel zeker lijkt is dat wanneer deze plannen in werking worden getreden, het verzet van de boeren nog lang niet klaar zal zijn. 6 partijen in het waterschap willen in een extra vergadering opheldering over de dreigende taal van waterschapsbestuurder Marien Weststraten tegenover een journalist van Omroep Zeeland. De bestuurder van de Partij voor Zeeland zei tegen de verslaggever: raak me niet aan, anders gaat het bloed tegen het plafond. Ron de Kort zit namens de PvdA in het waterschap. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het is geen PvdA, het is pro tegenwoordig.
0: Dan zeggen we dat meteen goed inderdaad. Pro, Rondekort, goedemiddag. Wat wilt u precies dat er in die extra vergadering gebeurt?
1: Nou, in die extra vergadering moet er ten eerste ook duidelijkheid komen. En ook kijken of alle instrumenten die bij het waterschap er zijn, of die ook gebruikt worden. We hebben een gedragscode. We hebben in het voorjaar een Zeeuwse norm, weerbare overheid aangenomen. En ja, heeft dat allemaal gewerkt? Is er een protocol? Wat is de actie geweest toen ik het bericht op Omroep Zeeland was over die bedreiging, die ben ik erg geschrokken. Ik bedoel, ik kan het met elkaar niet eens zijn, maar dit soort bedreigingen, dat kan gewoon niet. Dus ik verwacht eigenlijk ook van iemand die de portefeuille integriteit heeft, dat hij ook in actie schiet en gaat kijken wat er gaat gebeuren. Dus daar zijn we wel benieuwd naar, ja, of er iets gebeurd is.
0: Kijk, Marien Weststraten heeft zijn uitlatingen niet gedaan in zijn rol als de bestuurder van het waterschap. Waarom bemoeit u zich zo gezegd dan toch eventjes met deze kwestie?
1: Nou ja, wij denken dat als hij lid bent van het waterbestuur van de waterschap, heeft hij gewoon een voorbeeldfunctie. En dan behoor je altijd te gedragen als een fatsoenlijk mens. Ook al is het op het voetbalveld of in de kantine, maakt niet uit. Je bent een voorbeeldfunctie heb je als waterbestuurder. En ik heb vandaag alleen nog maar gezien van de heer Weststraten. Hij ontkent het helemaal niet. Hij zegt alleen dat hij geprovoceerd is door een journalist. Nou, dan zijn we wel heel erg benieuwd naar dat je zo erg laat provoceren dat je jezelf bloed aan het plafond uitkraamt. Nou ja, heel vreemd.
0: U heeft het waterschapsbestuur in het geheel ook gevraagd hoe zij naar het optreden van hun medebestuurslid kijken. Wat verwacht u daarvan?
1: U zei?
0: Nou, dat u het waterschapsbestuur in het geheel ook gevraagd heeft naar het optreden van het medebestuurslid van Marien Weststraten. Wat verwacht u daarvan?
1: Nou ja, we hebben dus niet voor niets een extra vergadering gevraagd die normaal gesproken binnen 14 dagen moet plaatsvinden. Wij weten in ieder geval dat er ook andere en eerdere signalen zijn geweest over het gedrag van de heer Weststraten. En daar zijn we wel benieuwd naar wat daarmee gedaan is. Want kijk, je kunt nog zo vaak iets signaleren over iemand zijn gedrag en zijn uitlatingen. Als er voor de rest niks meer gebeurt, ja, dan heb je er niks aan. Dan heb je wel een mooie gedragscode die overigens al dateert van 2015 en nodig is gereviewd moet worden. Dus er moet echt gekeken worden of er ook bij het waterschap niet alleen het papier iets is, maar dat er ook in de praktijk iets aan gedaan wordt.
0: Volgend jaar zijn er verkiezingen voor het waterschap. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die zeggen, nou, de pro wil een puntje scoren bij de kiezer nu.
1: Nee, dat is helemaal niet van toepassing. Kijk, ik neem aan dat iedere keer die dit gelezen heeft, dat iemand een journalist bedreigt met bloed aan het plafond, dat hij daar ook van schrikt. En dat je tegen elkaar zegt, ja, dit zo gaat niet met elkaar om. Dus ja, dit is niks met verkiezingen te maken. Hm. Dit is gewoon, we trekken nu een strijd. We willen nu duidelijkheid. Hoe of wij nog verder kunnen met de heer Westraat.
0: Die vergadering die moet binnen 2 weken plaatsvinden volgens de statuten. Heeft u al iets gehoord van het waterschapsbestuur over een datum?
1: Nee, dat is nog zeer vroeg. En we moeten even afwachten, want de dijkgraaf, weet ik wel, die is op vakantie momenteel. Die is nog niet terug, dus of het binnen 14 dagen kan, moeten we even afwachten. Maar we hebben vandaag nog niks gehoord. Maar dat komt ongetwijfeld binnen een paar dagen.
0: Oké, horen we dan heel graag. Ronde Kort van het waterschap, dank eventjes.

0: Sammy, hoorde je en morning, het is 4:15. Ja, een warme, tropische dag vandaag, deze maandag. John Haviga, hoe gaan we die afsluiten?
1: Ja, dat betekent dus dat deze tropische dag gevolgd wordt door een warme zomeravond met de temperaturen die langzaam richting de 30 graden zakken en naar de 25 graden. Uiteindelijk pas in de loop van de nacht zien we dat de minimumtemperatuur uitkomt op 20 graden. Dus dat is toch ook wel weer een plaknacht met daarbij rustig weer en opklaringen. En morgen zien we dat de wind uit een zuidwestelijke tot westelijke richting gaat komen. Is nog altijd zwak tot soms matig. Dus niet al te sterk. Maar we zien wel dat er wat kleine veranderingen, wat addertjes onder het gras gaan komen. En dat komt in de vorm van wat onstabiliteit in de loop van de dag. En dat zorgt ervoor dat met die temperaturen die ook morgen weer boven de 30 graden kunnen gaan uitkomen, dat we wat onstabiliteit gaan krijgen in de vorm van een paar lokale regen- of onweersbuien. Moeten we even afwachten waar die precies tot ontwikkeling zullen gaan komen. Ik denk op dit moment vooral de plekken in Zeeland waar de temperatuur de hoogste waarde kunnen gaan bereiken. Dus dat wordt wat verder landinwaarts. Als we dan kijken verder vooruit, dan zien we dat die wind wat sterker wordt vanaf woensdag en uit een westelijke richting gaat komen en daarmee ook wat koelere lucht onze kant op brengt. Dus vanaf woensdag wordt het allemaal weer wat minder warm. Ik heb woensdag nog een temperatuur staan gemiddeld van 25 of 26 graden. Maar vanaf donderdag zien we dat de temperaturen naar de 22, 23 graden gaan. En ja, ook daarna zien we dus eigenlijk vanaf woensdag wel dat er af en toe wel een enkele bui mogelijk is. Maar goed, daarbij zie ik ook nog wel op dit moment dat tot en met vrijdag in ieder geval de neerslag hoeveelheden nog niet heel erg denderend zijn. Dus dat moet nog wel op gang komen, Michiel.
0: Oké, John Haviga, dankjewel. Met op de weg 2 vertragingen op dit moment. Volgens de ANWB sta je stil op de A58. Dat is van Bergen op Zoom naar Vlissingen voor Rilland 2 kilometer. Nog 10 minuten vertraging daar. Dat komt door een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is daar dicht. En de A4 Rotterdam naar Antwerpen voor knooppunt Markiezaad 2 kilometer. Daar is je vertraging zo'n 5 minuten. Ja, al 7 weken zijn op het Goesemeer 2 opvallende boten aan het werk. En ze maaien spiraalroepia. Het is een zeldzame waterplant die goed is voor de waterkwaliteit. Maar deze plant die groeit zo hard dat hij in de schroeven van boten terechtkomt.
2: Trieste jongen, we lopen nu langs het Goesemeer en er zijn 2 bootjes. Ja, die zien er best vreemd uit.
3: Ja, dat zijn de ene is een maaiboot en de andere is een duwboot. En die zijn bezig met het wegmaaien van de spiraalroepia. En dat is een plantje, zeg maar, dat groeit momenteel heel hard in het Goesemeer. Een prima waterkwaliteit. Het plantje voelt zich daar ook prima thuis. Maar het geeft op het ogenblik overlast doordat het te veel voorkomt.
2: En volgens mij zie ik ook die roepia drijven hier, zo die spiraalroepia. Ja. Er is aardig veel van hier. Wordt het dan allemaal weggehaald?
3: Nee, we gaan het niet allemaal weghalen. De spiraalroepia is eigenlijk een vrij zeldzaam plantje. Het is een kwetsbaar plantje. Komt ook op de rode lijst voor, dus we moeten daar heel voorzichtig mee omgaan. En wat we doen is, die boot die u daar ziet, die nu volop bezig is, die groene boot daar met die machinist erin, die maait het af tot 60 centimeter onder het waterniveau. En dan kan wel de plezierjacht, die kan gewoon, pleziervaart kan gewoon doorgaan. Maar het plantje blijft ook beschermd. Dus het is een beetje de balans zoeken tussen bevaarbaarheid en ook een stukje ecologie.
2: Ja, want in 2022 was het niet zo goed gesteld met de waterkwaliteit hier. Dat is nu erg goed.
3: Die is nu heel goed, ja. In 2022 hadden we ook te maken met weinig neerslag, erg warm weer. En toen hadden we op enig moment een omslag waardoor het water ook troebel werd. En hadden we heel veel te maken met vissterfte. We hebben toen samen met het waterschap en ook de bewonersvereniging hebben we een beheerplan opgesteld. Nu is de waterkwaliteit beter. Maar dan hebben we te maken met het fenomeen van de spiraalroepia, ja, die nu heel beelderig groeit hier. En tot heel veel overlast, of in ieder geval heel veel meldingen van de bewoners leidt.
2: En jullie zijn al wel eventjes ermee bezig.
3: Ja, klopt. We hadden dat ook niet voorzien. We zijn nu 7 weken bezig. Maar we hebben ook te maken met een enorm oppervlak van het Goesemeer. Het is een prachtige locatie hier, een prachtig meer. Maar het is ook heel groot. Je hebt het over 40 hectare, 50 voetbalvelden. En het is ook op het water. Dus wij kunnen heel goed, zeg maar, voetbalvelden maaien. Op gewoon het gras maaien. Maar dit is de spiraalroepia. Ja, is ook heel taai. Dus laat zich moeilijk snijden. Vervolgens heb je een bak vol met spiraalroepia. Ja. Die moet je dan weer kilometers ver transporteren over water. Dus deze logistiek brengt wel een uitdaging met zich mee, absoluut.
2: Mensen die misschien nu luisteren denken, ja, maar als het dan door die spiraalroepia ook zo goed gesteld is met de kwaliteit hier, waarom wordt die dan weggehaald?
3: Dat klopt, maar de bewoners natuurlijk, u ziet het hier, de meesten die hebben ook een steiger met een boot eraan liggen. Ja, zeker in de vakantietijd willen die mensen gaan varen. En we hebben daar ook oog voor, dus de mensen zijn ook zelf al bezig. Hè. Hier op dit, niet hier zie ik het nu direct, maar op heel veel locaties zie je op de steiger ook dat de mensen zelf de spiraal rupia eruit halen. En ligt het op de steiger, maar daar kan het ook weer leiden tot wat vliegen of wat stank, zeg maar. Ja.
2: Hoeveel weken verwacht u er nog bezig te zijn?
3: Nou, in principe hebben we gezegd van, we hadden gedacht 4 weken bezig te zijn. Maar we willen in ieder geval langs ieder perceel willen we een maaibeurt uitgevoerd hebben. Dan zullen we ook op dat moment stoppen. We moeten ook letten op het plantje natuurlijk. En we hebben vooral het plan om in het najaar samen met de bewonersvereniging en het waterschap een structurele aanpak voor deze situatie te maken. Want ja, kijk, de gemeente is eigenaar voor 90% van dit meer. Maar ook de bewoners hebben een stukje eigendom van het water. Het waterschap heeft ook een verantwoordelijkheid. Dus je zult dat met z'n drieën rond de tafel tot een oplossing moeten zien te komen.
0: En verslaggever Katie van Essen die sprak daar met Tries de Jonge, afdelingsmanager openbare ruimte van de gemeente Goes.

0: ABBA hoorde je en Waterloo. Een landelijke stakingsdag in de havens begin september. Vakbond FNV is het namelijk niet eens met de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. Staking heeft vooral gevolgen voor de havens van Rotterdam en Amsterdam. Maar ook in Zeeland gaan we het merken. Esma Hayari, vakbondsbestuurder FNV Havens, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Want wat gaan we ervan merken in Zeeland?
1: Nou, we hebben met een aantal bedrijven in Zeeland cao-afspraken. En wij gaan onze leden oproepen bij die bedrijven om ook het werk neer te leggen op 4 september.
0: Ja, want welke bedrijven gaan er dan meedoen? Heb je daar enig zicht nu op?
1: We hebben daar zeker zicht op. Het zijn verschillende bedrijven. En daarbij kunt u denken aan bedrijven die opereren in de tankopslag. Maar of in de bulk, dus goederen op- of overslaan. Dus dat kunnen verschillende bedrijven zijn.
0: Ja. Even naar die plannen van het kabinet. Wat is daar precies niet goed aan?
1: Nou ja, het zijn echt afbraakplannen. Hè. Ze slopen echt de sociale zekerheid. En dat is toch een stelsel die door werknemers en werkgevers wordt betaald. Voor het moment dat u bijvoorbeeld of ik of de bakker of de slager of de havenwerker of de politieman werkloos wordt bijvoorbeeld. Dan mag die werklozer ervan uitgaan dat er een stelsel is, een werkloosheidsuitkering waar hij aanspraak op kan maken. Ja, en dat willen ze echt drastisch gaan verminderen. Ja, en dat is echt onacceptabel.
0: Ja, dat zijn er geen miljoenen die eraf gaan. 6,5 miljard is wel een enorm bedrag natuurlijk.
1: 6,5 miljard is echt een enorm bedrag. En zij zien eigenlijk het sociale zekerheidsstelsel als een soort pinautomaat waar ze hun begroting mee kunnen dichten. Terwijl het geld is die echt bestemd is voor werknemers die of ontslagen worden of die arbeidsongeschikt raken bijvoorbeeld. Dus die hebben gewoon echt andere doeleinden en daar moeten ze gewoon van afblijven.
0: Ja, die stakingsdag die komt er dan aan begin september. Wat nou als het kabinet niet luistert?
1: Ja, wij sluiten dan verder de stakingen niet uit. Wij hebben in maart, eind maart, hebben wij aan onze leden in de havens hebben wij gevraagd van zijn jullie bereid om te staken? En daar was het antwoord heel duidelijk van ja, indien nodig gaan we over tot stakingen. En we hebben echt een mandaat om 5 dagen stakingen te organiseren.
0: Oké. Het wordt vervolgd, maar in ieder geval die plannen dus om te staken begin september, de landelijke stakingsdag in de havens. Esma Hayari van FNV Havens, dank eventjes voor dit moment.

0: Bruno Mars hoorde je Risk It All hier bij Omroep Zeeland. Nationaal Hitteplan is vandaag actief. Morgen ook. Tropische dagen zijn er. Temperaturen van soms wel 34 graden op sommige plekken in de provincie. Hou jij een beetje aan het hitteplan? Pas je je leven er enorm op aan? Hoe ga jij ermee om? We praten er zo meteen over verder na 5:30. Inzicht het maar. En Lonneke de Klerk die is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
2: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
3: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Ja, is het ineens 5:30 en krijg je het laatste Zeeuwse nieuws van Lonneke de Klerk. Lonneke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. De politie heeft foto's gepubliceerd van een man die verdacht wordt van oplichting. Eind april zou hij zich voorgedaan hebben als politieagent en bij een oudere vrouw in Goes geld, sieraden en haar pinpas hebben gestolen. Daarna pinde hij bij een geldmaat aan de Troelstralaan, waar camerabeelden van hem werden gemaakt. Een week geleden werden de beelden onherkenbaar getoond in de hoop dat de verdachte zich zou melden. Dat is nog niet gebeurd. Walcherse boeren protesteren op dit moment tegen het aangekondigde stikstofbeleid van het kabinet. Met zo'n 30 tractoren staan ze in een lange rij langs de N57. Zo willen ze aan langsrijdend verkeer duidelijk maken dat de plannen wat hun betreft van tafel moeten, vertelt Gerhard de Visser.
6: We willen als boeren ons ongenoegen uiten, maar vooral ook aan de burger laten zien dat het ons echt aan het hart gaat. En ik denk als we in een democratisch land leven en als we de overheid en vooral de minister ziet hoe dit leeft, dan neem ik toch aan dat hij voordat zaken escaleren en voordat dit uit de hand loopt, dat hij nog wel eens even goed achter zijn oren gaat krabben en dan even gaat kijken wat hier nu werkelijk speelt.
5: De actie duurt tot 6 à 7 uur vanavond. Waterschap Scheldestromen heeft de afgelopen dagen te maken gehad met boeren die zich niet aan het onttrekkingsverbod hebben gehouden. Sinds de afgelopen donderdag mag er in bijna de hele provincie niet meer beregend worden met oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten, kreken en vijvers. Het waterschap surveilleert actief in de provincie en heeft de afgelopen dagen al een aantal keer moeten optreden. En havenmedewerkers gaan volgende maand staken. Op 4 september leggen leden van de vakbond FNV het werk neer vanwege bezuinigingen van 6,5 miljard euro die het kabinet heeft aangekondigd. Het gaat om 700 havenmedewerkers in de havens van Zeeland, Rotterdam en Amsterdam. Het weer in Zeeland, zonnig en tussen de 30 en de 34 graden met een lichte zeebries. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het minimaal 20 graden. Morgen is het opnieuw tropisch met 32 graden. Mogelijk met een enkele regen- of onweersbui. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel Lonneke. En meldingen op de A58. Vanwege de kapotte vrachtauto bij Rieland is de rechterrijstok afgesloten. Hou er rekening met vertraging. En je staat stil op de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. 4 kilometer, daar is je vertraging zo'n 6 minuten.
4: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag, 5:45. Zometeen gaan we van start met een nieuwe editie van Zegt u het maar. En wat is het warm, hè? Nationaal Hitteplan, dat is vandaag en ook morgen geldt dat in Zeeland. Tropisch warm, temperaturen tot 34 graden. En dan moet je opletten, het advies is om voldoende te drinken, verkoeling te zoeken, zware inspanning te vermijden. En dat geldt dan vooral voor oudere, jongere mensen en ook mensen met een chronische aandoening. Ik ben benieuwd, pas jij je leven eigenlijk een beetje aan als dat hitteplan geldt? Of trek je er niet zoveel van aan en doe je gewoon zoals je normaal ook eigenlijk doet? Ik ben benieuwd naar je mening, die kun je achterlaten door te bellen, te appen. Alles mag 0118 499. 0800-1121-999. Spreek ik je zo en zegt u het maar.

Shakira en Zoo hier bij Omroep Zeeland. Het is 17:30 geweest. En we gaan snel van start met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Het gaat over het Nationaal Hitteplan. Geldt vandaag en ook morgen in Zeeland. Maar pas je je leven eigenlijk daarop aan als dat hitteplan? Shakira en Zoo hier bij Omroep Zeeland. Het is 17:30 geweest. En we gaan snel van start met een nieuwe editie van Zegt U Het Maar. Het gaat over het Nationaal Hitteplan. Geldt vandaag en ook morgen

0: vrij automatisch aan. Ik hoef helemaal niks meer te doen, maar ja, mijn werk is wat anders. Maar we doen gewoon 's morgens een klein beetje onze HW, zeggen we. En ik terugkom dan met 7 uur de polder in. En ik loop een rondje polder.
1: Ja.
0: En nou, en dan, dan is het gewoon een rustige dag. En wat er daar heet, de plan 7 of 9 is. Ja, je doet het automatisch. Ik vind niet dat. Moet ik het toch zelf aan al denken?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, nou ja, dat, ik vind dat. Weet je wel, hè? Ik zei vanmiddag tegen een man, ik zie de humor ervan, hè. Ik ben aan de supermarkt geweest. En de mensen namen hetzelfde woord. Het is warm, hè? Ja, het is warm.
1: Zeker.
0: En dan keek ik naar die gezichten. De ene die heeft zo'n toetmond van ellende. De andere is een wenkbrauw. Die zitten 3 centimeter lager. Ze worden wat zagrijnig, natuurlijk. En dan denk ik, ja, inderdaad, het is warm. Sommige mensen, die heer die gewoon, die ben van de wereld af.
1: Ah,
0: die loopt maar een beetje. En nou, als je hem maar nog ziet, dan mag het me wel een poosje duren, hoor. Alhoewel. Morgen regen zou ook lekker zijn.
1: Hoe laat ging je eigenlijk naar de supermarkt?
0: Ik ging naar de supermarkt net al de middag rond 12:30, denk ik.
1: Ja, maar dan hou je al niet aan het advies. Probeer activiteiten tussen 12 en 6 niet te doen, zoals de boodschappen.
0: Ik pak gewoon mijn fietsje en ik ga naar de boodschappen.
1: Foei.
0: Het plan is, ja, kijk. Iets wat ik altijd voor thuis heb, dat is onweer. Dan hangt de deur. Maar storm, regen, ja zeg.
1: Hitteplan?
0: Nee.
1: Nee.
0: Onzin.
1: Nee. Maar je drinkt voldoende, je houdt het huis een beetje koel?
0: Ja, ik hou het huis koel. En we doen best wel regelmatig binnen. Maar hier achter hebben we zo'n, ja, we zaten te hutten over kapping staan.
1: Mm-hmm.
0: En daar zitten we dan ook best wel veel in deze zomer natuurlijk.
1: Ja,
0: we zijn gepensioneerd, dus we hoeven niet veel meer. Dat is natuurlijk ook een voordeel. Hè? Want ja, echt, we werken als in een heel ander toestand.
1: Nee, zeker, absoluut.
0: Maar dan denk ik, ja, we kunnen het allemaal zelf. Denk ik, zelf het ding.
1: Ja, maar zou je dan ook niet zeggen, misschien voor kwetsbare mensen is het toch wel goed om dan af en toe even wat...
0: Ja, maar ik kan ook een kwetsbare vader en moeder gehad. En dan, ja, goed, kwetsbaar, ja, op leeftijd. Op een gegeven moment in het verzorgingshuis. Trouwens, er is ook niet uit de haard, denk ik, vanmiddag zo warm daar. Dan leg je er inderdaad op. En
1: ja.
0: Een beetje meer drinken en eens een ijsje. En een extra bezoekje. Ach, toch. Is zo moeilijk.
1: Maar betutteling noem jij het dus eigenlijk, dat hitteplan.
0: Ja. Ik ben betutteld. Ik ben nog niet op de leeftijd dat ik betutteld wil worden.
1: Nee, dat begrijp ik ook. Je bent al hartstikke jong.
0: Ja, precies.
1: Daarom.
0: Vroeger wel.
1: IJsje vanavond ter verkoeling?
0: Ja hoor. En gewoon lekker eten. En kijk, mijn man die lekker verse boogjes in de tuin. En daar precies allemaal toch.
1: Oh, kijk. Nou.
0: Leven is zo slecht nog niet.
1: Nee, tuurlijk niet. Nou, de geniet ervan. En toch, klein advies, doe dan het toch een beetje rustig aan. Toch?
0: Ik zat het proberen. Ik zat over je denken. En jij ook, hè?
1: Ja, dat komt wel goed.
0: En als je iemand ziet, moet je zeggen, het is warm. En want die mensen die weten dat niet. En nou die wenkbrauwen kicken. Die ben 3 centimeter lager.
1: En die ga ik onthouden.
0: Goeie uitzending, hè?
1: Bedankt voor bellen en een fijne avond. Dag.
0: Hetzelfde. Dag, hè.
1: Even kijken op de WhatsApp, want Jan die zegt... als ik en mijn collega-vrijwilligers zich aan het hitteplan... ik moet bekennen dat ik het plan niet helemaal ken... dan zou er niet voor diegene dat wij doen klaarstaan. En laten we dat plan er dan eens bijpakken. Hè? Daar staat dan onder andere in ga langs of bel... en vraag kwetsbare mensen, zoals ouderen, mensen met een chronische ziekte... hoe het gaat. Maar denk ook aan jonge kinderen, mensen waar je normaal niet voor zorgt. Bijvoorbeeld een oudere buurman. Zorg voor voldoende drinken, hou de woning koel, hou het lichaam ook koel... en wees alert op signalen van oververhitting. Er is ook de eentje die we niet besproken hebben zojuist. Let op medicijngebruik, want medicijnen kunnen anders werken bij de hitte. Goed, hoe kijk jij naar dat hitteplan? Doe je iets anders in het leven? Doe je rustiger aan of trek je er niet zoveel van aan? Ben benieuwd naar je mening. Laat die achter in, zegt u het maar op deze maandagmiddag.

0: je luistert naar Zegt het Maar. We hebben het over het hitteplan en we gaan eens kijken of het hoofd een beetje koel wordt gehouden in Goes bij Conny Bouders. Conny, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Gaat het nog?
1: Dat gaat prima.
0: Oh, gelukkig.
1: Laat me maar blijven tot eind december.
0: Echt waar?
1: Ik vind het heerlijk.
0: Ja, dat zei je vorige week, volgens mij ook al, toen we het over de hitte hadden. Voor jou kan het niet lang genoeg duren, hè?

0: Nee hoor, zeker weten van hier. Het is heerlijk. Ik zit hier heerlijk in mijn overkapping. Een ventilator aan en voor de rest prima. En extra drinken. Ja, nou ja, ik drink toch nooit zoveel. Dus wat dat betreft zo extra niet. En ijsje heten, dan voor de rest.
1: Ja, precies. Ja. Maar hoe luister je dan naar die dingen die staan, die adviezen in dat hitteplan? Want Janna die noemt het net zelfs de betutteling, zo'n hitteplan. Hoe denk jij daarover?
0: Ja, dat is flauwekul uitwermen. Dan doe je er wat aan. Dan spring je onder de douche of weet ik wat. Maar in ieder geval, dat tijd de overheid niet aan mij te zeggen wat ik moet doen. En trouwens, ja, ik heb dat niet warm. Niks bijzonders. Ik vind het heerlijk.
1: Ja. Ja, jij geniet ervan. Je kunt je te voorstellen inderdaad dat andere mensen er een beetje ongemak van ervaren. Dat
0: ja,
1: ze wat loom zijn en zo.
0: Dat is nogal logisch. Hij mag werken, dat is logisch. Ja. Maar in ieder geval, ja, gewoon lekker thuis. Ben nou heerlijk hoor. Ik kan bij mij niet lang genoeg duren. En ja, ik geniet van mijn tuin. En het is hartstikke leuk. Alleen mijn kat, die moet goed in de hand. Nou,
1: heeft hij er moeite mee?
0: Het houden heeft er geen moeite mee, juist niet. Want ik heb een serre en er is op het ogenblik iets van 45 graden. En er zit een screen en die had ik een klein eindje open laten. En ja. Die Britse kort had die pers van mij erdoor en had in die serre liggen. Ja, toen heb ik hem er toch maar eens uitgehaald.
1: Die zoekt ook gewoon die warmte op.
0: Die zoekt gewoon de warmte op en die heeft zo'n dikke bontje af.
1: Dat is maar, toch ja, wat. Ja. Ik herken het, dat is grappig dat je het zegt, ik herken het van mijn katten. We hebben een aantal jaar op Curaçao gewoond en die katten zijn meegevlogen. Dus ik denk altijd, zodra de zon schijnt, zoeken zij vanzelf de warmte op. Maar die liggen ook in de zon, zodra ze een zonnestraaltje zien ergens. Ja. En die gaan er echt niet uit totdat de schaduw komt, hoor.
0: Ja, ik moet iedere keer commanderen van die moet die zon. Want het is wel eens gebeurd, want het is een lichte kat, het is een witte. Ja. En dat zijn oortjes verbrand zijn, omdat het natuurlijk... Ja,
1: kan
0: dat,
1: gebeuren, ja.
0: Te weinig haar op natuurlijk. En nee. Ja, ik heb ook zonnebrand voor hem, maar in ieder geval, ja, het is echt... ik snap er helemaal niks van, want het ding van in die serre, dit is twee te warm.
1: Maar 45 graden, en daar geniet jij van?
0: Ja, nee, daar zit ik niet in. Daar zit de kroop hij in. Nee, ik zit in de terrasoverkapping. En hier komt weinig zonder.
1: Oh, ja.
0: Dat is mijn koudste plekje in de tuin.
1: Ik schrok wel eventjes. Ik denk, als je daarvan geniet, dan wordt het wel heel, dan moeten we een ander gesprek voeren. Nee, oké. Nou, goed om te horen dat jij in ieder geval geniet ervan. En het hitteplan, dat doet jou dus weinig. Connie, dankjewel eventjes om te reageren.
0: Graag gedaan. Fijne avond.
1: Hetzelfde dag. Even kijken via de app. Proost Lilian, want die zegt... ik drink genoeg. Niet meer dan 2, zegt ze dan wel weer. Een klein alcoholisch drankje erbij, zie ik. En we hebben een vierkamers airco, volle koelkasten. Die gebruiken we ook zeker. Jan die vraagt zich dan nog af. Het is een hitteplan. Zou er ook een koud plan klaar liggen? Geen idee eigenlijk. Dat is een goede vraag. Bij deze is die vraag gesteld. De stelling waar je op kunt reageren trouwens op ons WhatsApp-kanaal. Ik pas me niet aan voor een hitteplan. Plan. 34% zegt, daar ben ik het mee eens, dat doe ik inderdaad niet. 66% is het ermee oneens en die past dan wel degelijk het leven toch een beetje aan op deze warme dagen, tropische dagen zelfs. Ik ben benieuwd, in welk kamp zit jij? Laat van je horen 0118 499 999.

0: The Imagine Dragons en on top of the world. We zitten middenin, zegt het maar. 10 minuten voor 6. Nog een aantal minuten praten we over het hitteplan. Wat hou jij je er nou een beetje aan? Doe je er iets mee? Of zeg je nee, ik leef gewoon mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Oh nee, dat is een liedje van iemand. Van andere hazes dan weer. Klaas Otto, die stuurde een berichtje. Mensen die lopen nu als een kiwi door de warmte. Geen reuma meer. Eens even kijken. Hier nog de vraag. Hoe houden jullie het vol met de warmte? Dat is een sympathieke vraag. Best wel, eigenlijk. Dankjewel. Eens kijken hoe meneer Filius het volhoudt. Lukt het een beetje? Goedemiddag.
1: Middag, jongeman. Ik dacht dat ik op Brouwersdam zat.
0: Op de Brouwersdam, waarom?
1: Ja, ik waar deze jokkie eruit ben.
0: Oh, met concertatie, dacht u, met de muziek.
1: Ja.
0: Nee, ik hoor graag hoe u erover denkt, het hitteplan. Houdt u zich een beetje eraan?
1: Voor mensen egoïstisch en mensen die mag naar warmer worden zagen en dit en dat. Maar dan ben ik ook egoïstisch. Zo, ik had dat in je maat gezegd. Ja. Mag heel de week de rest regenen. Maar dat had me aardig nodig.
0: Ja, de regen zou heel fijn zijn.
1: Ik kreeg dan volgende week weer een beetje zonne. Begrijp je?
0: Ja.
1: En dan kunnen mensen de brandblussen misschien in Limburg. En misschien komt er nog wel meer brand, misschien in Zeeland ook nog wel.
0: Ja, in Limburg is het laatste nieuws dat er al 21 hectare in brand staat en dat het nog steeds uitbreidt.
1: Er komt nog veel meer hoor.
0: Ja.
1: Als hier brand, dan gaat daar ergens anders ook branden, dat weet je toch?
0: Dat is vaak wel het geval, ja.
1: Oh ja, dat hangt aan mijn kanten. Maar ik heb heel last van de warmte hoor. Ik had er helemaal geen last van, dat nooit gehad ook.
0: Merkt...
1: 36 jaar geleden, toen kreeg ik een huis, mijn dochter een woning, in de Marietstraat in Nieuwe Dorp. En toen was het dezelfde dag nu vandaag, was daar ook toen 2 of 33 graden. Ik stond in de krant vanochtend. Op de pagina van Zeeland.
0: Oké, ja.
1: Er staat onderaan.
0: Ja.
1: Op deze datum, 3 augustus. En toen was het 14 dagen ervoor, het had veel geregend. En die week... Ze waren heel de week behangen en de gewit en alles erop gehaald, behangen, nieuw erop gedaan. En toen hadden de boeren het graan eraan afgereden. In één week tijd.
0: Tja.
1: Dus het ene ook weer een voordeel, het andere weer een nadeel.
0: Heet het absoluut.
1: Het was van mij warm, maar ik heb er geen last van gehad. Maar toen was het nog 36 jaar jonger.
0: Maar leest u zich wel een beetje in dat hitteplan? Of is het gewoon de eigen verstand vooral gebruiken?
1: Dat hoef ik geen radio tegen mij te zeggen, want ik kom s'ochtends op vroeg in bed en ik ben om 8 uur naar de winkel geweest en ik word om 9 uur weer terug met een karretje vol met boodschappen.
0: Dan is er nog te doen, toch, op dat tijdstip?
1: En als ik thuis kom, dan ga ik een bakje koffie zetten en een bakje koffie doen en de krant lezen. Nou ja, en voor de rest ga ik niet meer naar de buurt, want als het zo warm is, dan ga ik geen rondje lopen.
0: Nee, precies. Nee.
1: Ook het thuis, hier is het lekker fris, er staat een ventilator te draaien hier zo naast me. En dan...
0: Wat is de temperatuur bij u binnen? Is dat nog een beetje te doen?
1: 25 graden.
0: Oh, daar ben ik jaloers op, 25. Oh, dat is lekker.
1: Ja. Het is helemaal niet koud hoor, het is helemaal niet te warm.
0: Nee, maar 25 is aangenaam, toch?
1: Ja, zeker.
0: Nou, gelukkig. Oké. Okay. Nou.
1: Oké.
0: Fijn om te horen.
1: Ja, dan weet je het ook weer, hè.
0: Nou, daarom. Dank voor bellen en een fijne avond. Dag. Kees nog met een appje en die zegt... Hitteplan, als dat is verzonnen in Den Haag, dan zou ik het niet te serieus nemen. Als het aan hun ligt, dan eten we straks alleen nog maar rijst. Want dan bestaan er geen boeren meer. Helaas. Daar gaan we het ongetwijfeld deze week nog over hebben. Over die boerenprotesten die er nu zijn langs de N57. Hoor je zo meteen ook nog wat meer over na zessen hier in Zeeland. Kom thuis. Tot zover zegt u het maar. Morgen een nieuw onderwerp. Ben je benieuwd welke onderwerpen we gaan bespreken? Iets voor 12 uur hoor je dat dan in Goedemorgen Zeeland bij Elsa.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Nu bij Dirk, bolletje knekkenbreud, 99 cent. Lekker.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
8: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
13: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
15: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
16: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
20: Met uiteraard het laatste Zeeuwse muzieknieuws in een nieuwe editie van het Windorgel. Het boerenprotest wat plaatsvindt op Walcheren eerder vanmiddag tussen Middelburg en Sirooskerken langs de N57. Onze Zeeuw van de dag onder andere en Elsa heeft haar eerste haring gegeten. Dat is groot nieuws en daar moeten we het uiteraard over hebben zometeen. En dat doen we in Zeeland komt thuis. Goed dat je luistert, bijna 6 minuten over 6. Met muziek van Bente. Zij doet een klein rekenlesje met je. Mm-hmm.

0: goed.
1: Met de N3, 2, 1, tijd voor het windorgel. Marcel van der Drie zet het laatste Zeeuwse muzieknieuws voor je.
2: Donson en Victor zeggen yeah yeah. Grote Geelstaart haalt een natte zeil. En Kind Human verspreidt lieve boodschappen. De Zeeuwse artiesten die actief zijn in het genre hip-hop weten elkaar goed te vinden. De nieuwste samenwerking is er eentje tussen Donovan Olijfveld, alias Donson, en de Amerikaanse Zeeuw Vincent Lawrence, voorheen bekend als Young Villian, maar hij gaat tegenwoordig door het leven als Victor. Het resultaat is Yeah Yeah, een nummer gecomponeerd en geproduceerd door Jesse van de Ketterij.

Als laatste opwarmer voor de komende EP komt de band Grote Geelstaart uit Capelle met de single Nat Zeil. Toegegeven, het is muziek die je het beste kan ondergaan in een live setting. Het plaatje, de vijf heren in wit overhemd met stropdas, doet dan ook zijn werk. De band is erin geslaagd om met hun psychedelische noise rock een imago op te bouwen dat nieuwsgierig maakt en als een magneet werkt op een jong publiek. De zomervakantie is voor de bandleden inmiddels voorbij en ze kondigen aan dat ze binnenkort weer op het podium te zien zijn. En als je dat bericht leest, gaat er een huivering van verlangen door heel je lichaam.

Het windorgel gaat even met zomerreces. Dus ik wil eruit gaan met een lieve boodschap van Kind Human. Dat is Isabelle van Beek uit Middelburg. Als ze naar het nieuws kijkt, vindt ze het steeds moeilijker om nog op te kijken tegen de mensen die het voor het zeggen hebben in de wereld. Zelf verspreidt ze daarom lieve boodschappen en brengt ze deze zomer door in de natuur. Natuurlijk met veel muziek. Onder het motto "Iedereen is lief geboren, kies je ook voor het licht", schreef ze eerder het lied "Try Again". En daarmee hoopt ze positief te blijven in de geopolitieke madness van dit moment.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 11:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Het is Omroep Zeeland, het is 6:15 geweest. En voor het weer moeten we naar John Havinga. En ja, we hadden het eerder al over tropische temperaturen. John, ik heb heel veel een zomerliedje bijgepakt die heel populair is op dit moment. Even luisteren. Zwoele zomernachten. John Havinga, gaan we daar vanavond en vannacht ook te maken mee krijgen?
1: Ja, ja, precies. Ja. En ja, dat noemen we dan meestal een plaknacht. De minimumtemperaturen die zullen pas aan het einde van de nacht gehaald worden. En dan denk ik dat er ja, op veel plaatsen niet een lagere temperatuur dan 20 graden genoteerd wordt. Met daarbij rustig weer en opklaringen. En morgen hebben we te maken met opnieuw een zonnige start van de dag. Waarbij die temperatuur dus ook weer heel snel zal gaan omhoog lopen. Omhoog schieten richting die tropische temperatuur. En ik heb een gemiddelde staan van 32 graden. Dus dat is in principe vergelijkbaar met vandaag. Wel een klein addertje rond het gras is dat de onstabiliteit toeneemt op enige hoogte. Dan moet het wel warm worden. Nou, dat gaan we dus inderdaad wel waarschijnlijk halen. En dan krijgen we waarschijnlijk in de loop van de dag te maken met wat ontstaan van buien. Het is moeilijk aan te geven waar die precies zullen gaan ontstaan. Maar ik denk dat het met name de plaatsen wat verder de provincie in zullen zijn. Ja, en als je dan een beetje geluk hebt en je krijgt die bui, dan heb je toch ook wel zo, denk ik, een aantal millimeters te pakken. Ja, Michiel, nog even verder uitkijken naar de rest van de week. Dan zien we dat die wind gaat draaien naar het westen en ook wat gaat toenemen. En dat betekent dat er ook wat minder warm weer op het programma staat en dat er wat koelere lucht wordt aangevoeld met die wind. En dan hebben we het over temperaturen van ongeveer 25, 26 graden op woensdag. Donderdag en vrijdag gaan we nog wat verder terug en dan komen we uit op ongeveer 22 of 23 graden. Wellicht dat er in de loop van de week of einde van de week ook af en toe weer een enkele regenbui gaat komen.
0: Oké, duidelijk. John Havinga, dank je.

0: today.
1: Ja, Sharon en Old Phone. We gaan naar Goedemorgen Zeeland on tour met vandaag een nieuwe opdracht van Veerle aan Elsa. Maak een haring schoon. Maar wat bleek, Elsa heeft nog nooit een haring gegeten. En toen veranderde de opdracht. Ze moest ook een hap nemen, uiteraard.
2: Ik vind dit wel een goed moment eigenlijk.
3: Ik sta een beetje moed te verzamelen namelijk. Weet jij nog je eerste keer, je eerste haring?
2: Nee, weet ik niet meer. Nee. Het was heel klein en thuis aten we ook wel haring.
3: Okay. Ik heb het natuurlijk mensen wel zien doen. En dan pakken ze die staart en dan laten ze... Maar waar hap je?
2: Ja, gewoon de vis, je hapt het eraf.
3: En dan gewoon in vier happen of zo?
2: Ja hoor. Ach. Ja. En dan zou ik zonder uitjes doen.
3: Is het met iets te vergelijken hoe het smaakt? Het is gewoon een rauwe vis.
2: Ja, het is niet rauw, het is gerijpt. Dus we kunnen het. Nou ja, het is een soort fermentatie.
3: Maar je maakt het wel smakelijker.
2: Nee, maar goed, dat is met duizenden producten. Dat is met dit ook. Dus dit is anders dan echt een rauwe vis. En de structuur is ook anders. En de smaak ook zeker.
3: Zal ik het maar gewoon doen? Oké. 3, 2, 1. Wauw.
2: De structuur is even wennen. En het mondgevoel, maar...
3: Ja, en ik heb een paar graantjes laten zitten, maar die heb ik nu al.
2: Ja, maar dat zit er altijd wel een beetje in, hoor. Die was goed schoon.
3: Ja, eigenlijk vind ik het wel lekker.
2: Nou, hè.
3: Weet je, ik neem nog een hap. Kijk, het is mijn tweede hap. Komt vast omdat ik mezelf schoongemaakt heb. Extra lekker.
2: En ik vond hem goed gelukt eigenlijk.
3: Ja. Jij had verwacht van bij haring nummer 12 of zo.
2: Ik had al een emmertje klaarstaan dan. Ja. Nee, keurig. Echt waar.
1: Nou, complimenten dan zelfs van de visboer. Beelden zie je op het YouTube-kanaal en ook op tv bij Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland on tour de hele zomer.

0: Luf en Niels van Jorremannenhart. Het is 6:30. Het laatste Zeeuwse nieuws heeft Lonneke de Klerk zo voor je.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Auping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep. En ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Dag Jaap.
5: Hi.
4: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
5: Ja, we hebben echt veel nodig.
4: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
5: Klopt.
3: Nu tijdelijk €100 korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Het nieuws van 6:30. Lonneke de Klerk, goedenavond.
7: Goedenavond. De politie heeft foto's gepubliceerd van een man die verdacht wordt van oplichting. Eind april zou hij zich voorgedaan hebben als politieagent en bij een oudere vrouw in Goes geld, sieraden en haar pinpas hebben gestolen. Daarna pinde hij bij een geldmaat aan de Troelstralaan, waar camerabeelden van hem werden gemaakt. Een week geleden werden de beelden onherkenbaar getoond in de hoop dat de verdachte zich zou melden. Dat is nog niet gebeurd. Wolgerse boeren protesteerden vandaag tegen het aangekondigde stikstofbeleid van het kabinet. Met zo'n 30 tractoren vormden ze een rij langs de N57 om zo aan langsrijdend verkeer duidelijk te maken dat de plannen wat hun betreft van tafel moeten, vertelt Gerhard de Visser.
8: We willen als boeren ons ongenoegen uiten, maar vooral ook aan de burger laten zien dat het ons echt aan het hart gaat. En ik denk als we in een democratisch land leven en als we de overheid en vooral de minister ziet hoe dit leeft, dan neem ik toch aan dat hij voordat zaken escaleren en voordat dit uit de hand loopt, dat hij nog wel eens even goed achter zijn oren gaat krabben en dan even gaat kijken wat hier nu werkelijk speelt.
7: Met de maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot verlagen, de natuur herstellen en uiteindelijk weer meer vergunningen voor onder meer de woningbouw uitgeven. Waterschap Scheldestromen heeft de afgelopen dagen te maken gehad met boeren die zich niet aan het onttrekkingsverbod hebben gehouden. Sinds afgelopen donderdag mag er in bijna de hele provincie niet meer beregend worden met oppervlaktewater uit bijvoorbeeld sloten, kreken en vijvers. Het waterschap surveilleert actief in de provincie en heeft de afgelopen dagen al een aantal keer moeten optreden. Het weer in Zeeland. De temperatuur zakt langzaam naar 25 graden. Daarna volgt een plaknacht met minimaal 20 graden. Morgen is het opnieuw tropisch, rond de 32 graden, met plaatselijke kans op een regen- of onweersbui. Tot zover een overzicht van het nieuws in Zeeland. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Omroep Zeeland. Goedenavond. Zeeland komt thuis.

0: Elizabeth Taylor. Zo'n 30 à 40 Walgerse boeren hebben zich eerder vanmiddag verzameld tussen Middelburg en Sierhofskerken voor een zogenoemde zichtactie. Een flinke rij tractoren moet dan de aandacht vestigen op de weerstand die de boeren voelen tegen de plannen van het kabinet om de stikstofuitstoot tegen te gaan. En veehouder Gerard de Visser uit Achterkerken die trad op als woordvoerder voor de boeren en legt uit wat die precies willen.
1: Wat is de bedoeling van dit protest?
2: Vanmiddag is echt een zichtactie. We willen aandacht vragen voor de problematiek die voor ons ligt. De brief die de minister aan de Kamer heeft gestuurd, die heeft hele grote gevolgen voor ons en voor het platteland van Walcheren. En we willen vooral als boeren ons ongenoegen uiten, maar vooral ook aan de burger laten zien dat het ons echt aan het hart gaat en dat de gevolgen heel groot zijn.
1: En dan gaat het om de stikstofreductie, hè? Die brief die de minister heeft geschreven. 4 jaar geleden stond u, of reed u hier op Walcheren precies met dezelfde trekkers eigenlijk ook rond voor hetzelfde probleem. Wat is er in die 4 jaar veranderd? En dan gaat het om de stikstofreductie, hè? Die brief die de minister heeft geschreven. 4 jaar geleden stond u, of reed u hier op Walcheren precies met dezelfde trekkers.

0: 100% ammoniakreductie plaatsvinden in 2035. Kunnen jullie dat dan niet voor elkaar krijgen?
1: Nou, dat is inderdaad een van de dingen die genoemd wordt. Zoals het er nu naar, ten eerste kost het al voor de gemiddelde boer heel veel moeite om voor jezelf uit te rekenen hoe dat zit. Maar goed, dat lukt ons en dat hebben we ook gedaan. En ik heb bijvoorbeeld van mijn eigen bedrijf ook uitgerekend. En dan behaal ik dat bij lange na niet. En als ik dan ga kijken hoe ik het wel kan doen, dan heb ik dat zo 1, 2, 3 niet in beeld. Maar we hebben ook voorlopers in onze sector. Dus bedrijven die altijd een stapje extra doen. Maar zelfs die bedrijven komen bij lange na niet aan die reductie. Want het is zowel ammoniak, CO2. We hebben ook nog de aantal dieren per hectare. Maar het blijkt ook dat zelfs biologische bedrijven er niet aan kunnen voldoen. Dus dat verbaast ons dan ook nog. Want ja, dan ga je echt twijfelen aan de zorgvuldigheid waarmee dit is opgesteld.
0: Wat willen jullie nu precies?
1: Wij willen de brief van tafel. Want we hebben nu echt het gevoel dat het niet hier alleen maar om stikstof meer draait. Want wil je alleen die stikstof aanpakken, dan, nu zijn er heel veel andere dingen ook bijgehaald. En het gevolg is eigenlijk nu dat de complete veestapel echt gaat halveren, minstens. En dat kan toch niet de bedoeling zijn.
2: De plannen van minister Van Essen lijken een meerderheid te hebben in de Tweede Kamer. Wat wel zeker lijkt is dat wanneer deze plannen in werking worden gezet, het verzet van de boeren nog lang niet klaar zal zijn.

0: Yes to me, yes to you en yesterday. Stevie Wonder hier bij Omroep Zeeland. Op 1 minuut na is het exact 7:15. En 12 uur geleden aan je voorgesteld is Annie de Bliek, onze Zeeuw van de dag, die ons alles kan vertellen over wat er gebeurt in Nieuwvliet. Annie, goeie avond.
1: Goeie avond.
0: Want wat gebeurt er op de achtergrond?
1: Er is nog een beetje muziek op de achtergrond.
0: Ja.
1: Maar de rommelmarkt is nu voorbij. Maar we zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de pubquiz vanavond.
0: Kijk.
1: Want we hebben vanavond 20 groepen pubquiz, ook op het voetbalveld hier. Dus het is in de open lucht en er wordt een drankje geschonken en een knabbel

0: en alles. En het is een echte pubquiz, maar gewoon lekker buiten. Dus het is ook heel gezellig.
1: Ja, en dat kan uiteraard met dit weer, toch?
0: Ja, en we hebben een prachtige dag gehad. Want ik dacht eerst van, oh, dat wordt veel te warm. Maar het was heerlijk. Ja. Een lekker windje over het terrein. Ik denk dat we een prachtige middag hebben gehad. Dat we echt qua organisatie ook terug kunnen kijken op een hele leuke Sint-Pieterfeest. Dus ik ben heel blij daarmee.
1: Ja, want jij zit in de organisatie van die feesten. De pubquiz is er vanavond nog en daarna is het klaar?
0: Ja, morgenochtend nog opruimen.
1: Ja.
0: Dat is nog altijd wel een dingetje. Want er zijn altijd meer mensen bereid om te helpen opbouwen dan te helpen opruimen. Dus dan wordt het morgenochtend vanaf 9 uur moeten we nog een paar uur flink de handen uit de mouwen steken. Want dat is, dat hoort er ook bij, hè.
1: Maar hoe zit dat eigenlijk bij die feesten? Annie, kun je zelf nog een beetje meedoen? Of ben je constant druk bezig omdat je in de organisatie zit?
0: Ik ben wel heel erg druk bezig. Dat is altijd zo. Als je in de organisatie zit, dan weet je van alles wat af. Dus ik heb net even tijd gehad om even... Ik woon hier in het dorp. Dus ik woon hier op 200 meter vandaan. Mm-hmm. En mijn man zei, nou wordt het wel tijd dat je heel even een douche neemt. Heel even tot rust. Boterhammetje eten. Ja. En voor de rest... Ja, weet je, als organisatie weet je niet beter. Of er zijn een paar personen die wat spillend zijn en die wat organiseren, maar dat vind ik ook niet erg.
1: Nee.
0: Ik vind het ook heel erg leuk als ik zie dat het zo'n succes is. En dan ben ik het werk wat ik eraan heb weer heel snel vergeten. Dus,
1: wat is het geheim volgens jou van de Sinterpierse feesten? Wat maakt het zo leuk?
0: De saamhorigheid, de groep waarmee je het kan voorbereiden. Mm. Dat je weet dat er toch altijd nog, dat het toch nog door veel mensen gedragen wordt. En dat er toch ook altijd, behalve de groepen die het helpen organiseren, dat er toch ook mensen uit het dorp ook altijd nog bereid zijn om aan te sluiten. En het is niet alleen van, want die vier verenigingen, die gaan er dus met de buit vandoor. Ja, dat klinkt heel onsympathiek. Maar daar doen we het allemaal voor.
1: Ja,
0: die weer een lekkere kas hebben. Dat de jeugdvereniging weer een kamp kan organiseren. Dat ze minder ouderbijdrage moeten vragen. Dat de biljart weer een nieuwe kleed, hoe heet dat, om voor de biljart. Dat moet ook af en toe eens vervangen
1: zeker
0: worden. Dat de soos weer eens lekker kan uit eten gaan. Ik vind het voor het dorp leuk.
1: Ja.
0: En voor de toeristen, je ziet zoveel mensen die dan zeggen van, oh, je bent er ook weer bij. Je bent er al jaren bij, hè? Weet je wel. En het is nu de 47ste keer dat we Sinterpiesfeest hebben.
1: Ja.
0: En dat dan nog altijd maar door kan gaan. Ja, vind ik gewoon heerlijk. Zolang het kan, dan maak ik daar heel graag deel van uit.
1: Nou, doe dat vooral. Ja.
0: Ik ben geen lid van een vereniging die eraan meedoet. Maar ik ben dan secretaresse en een beetje bemoei al met van alles en nog wat.
1: Dat doe je goed. Ja, absoluut.
0: Ja, nou weet ik. Ik weet niet of ik het goed doe, maar in ieder geval, het moet wel gedaan worden. Dus,
1: geniet ervan vanavond nog, Annie, van de pubquiz die er is met al de enorme aantal teams. En dan morgenochtend om 9 uur nog eventjes een paar uur op je tanden bijten om weer op te ruimen. Dank dat je onze ziel van de dag was. En veel plezier daar nog in Nieuwvliet.
0: Dankjewel.
1: Dag, hè.
0: Goed. Ja, tot ziens. Dag.

0: Perrone hoorde je en The Giver. De burgemeester van de Vlaamse grensgemeente Assenede, die wil actief meedenken over de mogelijke komst van kerncentrales bij Biervliet. De gevolgen die zijn namelijk te groot om als Belgische gemeente niet te mogen meepraten, zegt de burgemeester vanochtend bij Remco in Zeeland Wordt Wakker.
1: Er zal ook tewerkstelling zijn voor de mensen vanuit Vlaanderen. Er zal ook een impact zijn op de huisvestingsmarkt. De mensen die aan het project zullen werken, die zullen ook nood hebben aan zorg, aan de kinderen, aan onderwijs. Dus die gaan niet allemaal in Terneuzen daar aan bod kunnen komen.
0: Volgens de burgemeester is er na de zomer waarschijnlijk overleg met de Nederlandse overheden. Patricia Voort uit Goes mocht dit jaar weer zingen op een boot die meevoer in de Canal Parade in Amsterdam. En dat was nog best zwaar met al die bruggen over de gracht.
2: Ja, dat voel ik dus nu nog steeds in mijn lijf. Want je krijgt heel veel adrenaline van al het publiek en van de mensen op de boot. Maar als je dan van de boot af bent, dan voel je pas wat je allemaal hebt gedaan. En het zijn heel veel bruggen. En het zijn ook best lage bruggen. En ik ben afgelopen donderdag 55 geworden, dus mijn lijf heeft zoiets van...
0: Ja, ze moest veel bukken, Patricia, dus daar. En pas jij je leven eigenlijk aan als het Nationaal Hitteplan geldt? Zegt u maar, reageerde Christine onder andere. Die heeft het zwaar met ruim 30 graden in de Schravenpolder. Volgens Kees is het betutteling zo'n Nationaal Hitteplan. Connie geniet van de warmte. En haar kat ook.
3: Het huilen heeft er geen moeite mee, juist niet. Want ik heb een fair en er is op het ogenblik iets van 45 graden. En er zit een screen en die had ik een klein eindje opengelaten. En ja. Die Britse kort had die persen mij erdoor en haalde in die zaren weg. Ja, toen heb ik hem er toch maar eens uitgehaald.
0: Die zoekt ook gewoon die warmte op.
3: Die zoekt gewoon de warmte op en die heeft zo'n dikke bontje.
0: Dat is toch wel. Nou, die katten genieten er dus van. En Connie trouwens ook van die hit, hoorde je eerder vandaag in Zegt U Het Maar. Zometeen, na 7 uur, heel veel fijne muziek uiteraard bij Omroep Zeeland. Wat dacht je onder andere van Cher, Nick Kershaw, Emma Heesters, hoor je allemaal zometeen na 7 uur. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat volg je de hele avond en nacht als je niet kan slapen tijdens die plaknacht via onze site en app. En morgenochtend dan weer het laatste Zeeuwse nieuws in Zeeland Wordt Wakker. Bij Remco vanaf 6 uur. Hele fijne maandagavond met Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
0: Ontdek de sale bij TMC Wonen en laat je verrassen door zomers voordeel.
2: Profiteer nu van de private lease deals bij Van Beek Autogroep en ontvang €20 korting per maand op verschillende Peugeot-modellen. Stap in en geniet van zorgeloos rijplezier voor een extra scherpe prijs. Wacht niet te lang en ontdek de actie vandaag nog. Kom langs bij Van Beek Autogroep, jouw Peugeot-dealer voor de provincie Zeeland.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven, daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Omroep Zeeland.
9: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
8: Omroep Zeeland.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
11: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
10: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
12: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
10: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hoogstedt. Door de overwinning neemt Hoogstedt de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Deze zomer trekken Elsa van Herman en Veerle van Dijken elke werkdag de provincie in. Op zoek naar de mooiste plekken, bijzondere verhalen en spannende uitdagingen. Kijk en luister je mee? De hele zomer lang. Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 live op je radio. En 's avonds de highlights op tv.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons

0118-499-990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118-499-990 en ga voor optie 2.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buijzen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere geul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan $3 biljoen waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de $3 biljoen. De Noorse Sigrid Hauxet heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauxet pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar grip op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/... Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert?

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

Tholen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.